disco. It ain't no country club either.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker. Dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met

0: dreigen te vervolgen. Het weer, hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

zie mama aan de hand in een huis. Dan zegt het stop. Wat is het in Leuven? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt de vlug. Jas en tas, dat rijdt mama. Ze lachten uit hem even over.

0: Vandaag met Arriva aan orde. Hoenselblaas.
1: Nou, zou maar doen een keer.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
3: En dat was het NOS Nieuws, ja.
4: Dan Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zo'n 4000 Groningers moeten het nog altijd doen met een te trage internetverbinding. De provincie wil daar iets aan doen, en snel ook. En peilt daarom in de sector hoe daar iets aan kan worden gedaan.
6: We gaan dus bedrijven, mensen die ideeën daarop hebben, uitnodigen om daarop hun plannen in te leveren, zodat wij goed kunnen zien hoe we dit kunnen aanleggen.
5: Een bomfietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een trekker op de N361 in Winsum. De bomfietser kwam door de klap onder de trekker terecht. Het slachtoffer is door medisch personeel behandeld en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het tegen een 66-jarige man uit het Musselkanaal is 4 jaar cel geëist, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van misbruik en verkrachting van 2 minderjarige buurjongens. De verdachte bekent seksuele handelingen, maar ontkent de verkrachting. Meer nieuws straks om 6:30.
7: Radio Noord. De Ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, halverwege de week alweer. Woensdagmorgen in Gun. Welkom bij de Ochtendploeg. Op wat een mooie nazomerdag moet worden. Met natuurlijk Dolly Parton.

0: doorbraak in 1974 voor Dolly Parton. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 26 augustus. Sergej in het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries, ook goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het overlijden van Dolly Parton kwam gisteravond in de loop van de avond binnen. Er zijn ontzettend veel reacties gelijk ook op binnengekomen. Haar neef, want zo wilde Dolly dat graag, meldde het in een video online.
3: Hey everyone, my name is Brian Seaver, son of Cassie Parton. And I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean, sister, sis, Aunt Granny to one generation and Gigi to the next. Dolly was a farmer, just like her daddy. He farmed the soil, she farmed songs and happiness. Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest. Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all. She will always love you.
0: Ja. En daarmee refereren dan een van haar grote hits natuurlijk. Ja. Ik moet zeggen, ik schrok heel even. Toen
1: ja,
0: het was.
1: Ik ook. Ja.
2: Ja. Ja, ja, ik ook. Ik zat op Noorderzon gisteravond. En toen kwam het meeste pushmelding binnen. En dan denk je, hè, wat?
0: Het grappige
2: nee,
0: is,
2: kan niet.
0: Grappig niet, maar het bijzondere is, zij is wel van alle generaties. Hè? Ik las ook dat zij werd ergens de André van Duin van Amerika genoemd, want niemand had een hekel aan
2: ja,
0: haar.
2: Ja, dat las ik ook, ja.
0: Ja, dat vond ik wel een mooie vergelijking.
2: Ja, ja ze bond links en rechts. Hè? Ja. Hoe verdeeld Amerika ook is, zeker tegenwoordig natuurlijk. Democraten en Republikeinen, ja, het maakt allemaal niks uit.
0: En ook mijn jongste dochter stuurde mij een appje. Hey, Dolly Parton overleed. Dacht ik, oh ja, ook in die generatie is dat dus een bekende naam.
2: Ja. Ja.
0: Ze heeft natuurlijk ook ontzettend veel hits op haar naam. Michael.

0: Dat is zo 60 jaar samengevat. Dolly Parton.
1: Zoveel mooie muziek gemaakt.
0: We moeten dit ook nog even vertellen, want wij van de ochtendploeg, hoewel ik die dag toen op vakantie was, zullen Dolly Parton ook eeuwig dankbaar zijn.
1: Ze heeft ons gered.
0: Ja,
2: nou, precies. Zeg dat wel.
0: De Hek vorig jaar, oktober was het vorig jaar?
2: November was het vorig jaar. Ja. Ja, niks deed het meer. Onze computersystemen lagen allemaal plat. We konden alleen nog muziek draaien vanaf vinyl. Of vanaf cd, maar de cd-speler deed het ook niet helemaal. Die is jaren niet gebruikt. Nee. Maar de platen spelen gelukkig nog wel. En uit het decor trokken we The Very Best of Dolly Parton. En
0: staat achter mij.
2: Hij staat achter jou, Dolly Parton, inderdaad. Ja, en daar hebben we verschillende nummers van gedraaid. De eerste was 9 to 5, volgens mij.
0: Ja, klopt, ja.
2: Kort na 6 uur. En Dolly Parton is ook nog op een andere bijzondere manier verbonden, zou je kunnen zeggen, aan RTV Noord. Want zij is geboren op 19 januari 1946. En dat was de dag dat de RON, de regionale omroep Noord, zijn allereerste uitzending had.
0: Ja, zeg.
2: Dus...
0: Nou, bijzonder. Ja, mooi. De LP van Dolly Parton hebben we weer tevoorschijn gehaald. Die was een beetje verdwenen, maar staat weer prominent in ons decor. We moeten hier vandaag maar eens iets mee gaan doen nog. Je gaat ongetwijfeld veel Dolly horen. Ik dacht, misschien een country top 3 zo aan het eind van
1: dat lijkt mij absoluut een goed idee.
0: Over tot de orde van de dag. En dat is bijvoorbeeld het weer vandaag. Zomers warm. De oostenwind draait naar het zuidwesten. Eerst nog zon, later ook meer bewolking. Beetje vochtige lucht daarbij. Dus het zal misschien wat benauwd gaan worden. Nou, 6:10 zometeen hier. Een vroege vogel.

0: Samieu en Dark Before Dawn. Nou, het is nog donker. Nou, het wordt nu langzaam licht. Maar ik stond me er toch over te verbazen. Het is gewoon donker om 6 uur nog. Het zit een beetje in die schemerhoek. Vind ik wel jammer. We gaan de verkeerde kant op, hoor.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: Of niet, Han Albon, elektricien. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, heren. Op de ploeg. Goeiedag. Ja,
0: goeiedag. Heb je telefoon een beetje bij de mond, of niet?
3: Nou,
0: hands-free,
3: hè?
0: Oh ja. Nou, probeer een beetje duidelijk te praten dan. Over.
3: Ja, gaan we doen.
0: Oké. Okay. Ja, ik zeg van, er is niks aan dat het nog donker is. Wat vind jij?
3: Nee, ik hoorde dat je net zei, we gaan de andere kant erop. Ja, daar hebben we ook mee te maken. Nee, de komende maand wordt niet de mooiste. Maar goed, we genieten nog even van deze dag, hè, morgen.
0: Ja, dat is ook weer waar. Ja, nee, ik ben net voor 5 of 6 even naar buiten gelopen. Ik denk, ja, het is inderdaad gewoon nu pas licht aan het worden.
3: Ja. Dat, mijn vader zegt per 3 minuten per dag, hè. Dus dat gaat...
0: Dat gaat rap.
3: Ja, nou, vooral s'avonds, hè. Dat vind ik ook nog wel weer een dingetje, hè. Dus,
0: ja. Maar met het, ik bedoel, ik ga te vroeg op bed, jij waarschijnlijk ook. Dan is het wel lekker dat niet zo heel lang nog licht is buiten.
3: Nee, dat klopt. Nee. Als je net zoals jullie vroeg op, dan ga je s'avonds niet te laat. Nee, dat klopt. Want dan breng je wel op.
0: Ja. Zeg, schrok je ook gisteren toen je het nieuws hoorde van Dolly Parton?
3: Nou, ik zal je vertellen. Ik zat een beetje half voetbal te kijken en half de oogjes alvast dicht. Maar ik hoorde net bij jullie op de radio om 6 uur. Net na het nieuws dus.
0: Oh, je had het niet eens meegekregen?
3: Nee, dat soort berichten en zo. Nee, ik heb gisteravond niet zo heel veel op mijn telefoon, dus ik zat meer een beetje voetbal. En,
0: ja, nou, dat is ook snel voorbij, toch, dat voetbal?
3: Ja, na een minuut of 2, 3, hè. Ja, nou goed, NEC, ik denk dat ze beter dan... De Champions League iets hoog gegrepen, en ik denk dat dit beter is.
0: Ja. Ze gaan nu de Europa League dan in, toch? Zeker, neem ik aan?
3: Ja, dat is voor hun wat beter, denk ik hoor. Maar klopt.
0: Zeg, waar ben je op weg naartoe, Han?
3: Ik ga naar Vraneker, Friesland.
0: Want jouw vakantie zit er alweer op, begrijp ik.
3: Ja, de tweede week alweer. Ja, eventjes 2 weken voor het eerst zonder kinderen naar België geweest. Ja.
0: Oh, voor het eerst zonder kinderen?
3: Ja, die ging zelf op vakantie naar... Gran
0: Canaria
3: vanaf Hilde.
0: Dus. Oh ja, die ging daar musea bekijken en zo waarschijnlijk.
3: Ja, die hebben zich wel vermaakt. voor de eerste samen, dat is hoe zeg je dat?
0: Dynamiek.
3: Ja, klopt. En
0: ging dat goed?
3: Ja, kijk, prima. Je hebt er gewoon een andere setting. Dat je 's morgens op tijd weg kan. Dus ging op tijd weg. Wat dingetjes bezocht. Rustig aan. Ja, dat is wel... je mist wel die gezelligheid. Maar met z'n tweeën hebben we ons ook goed vermaakt, hoor. Ja, prima.
0: Ja. En hoe oud zijn de kinderen?
3: Ja, die zijn de ene wat volgende week 25 en de andere is 22. Dus dat werd ook wel een keer tijd.
0: Wanneer zijn?
3: Ja, toch? Iedereen op zijn eigen been staan, hè?
0: Ja. Maar ja, het blijft gezellig als ze er zijn, toch?
3: Ja. Straks gaan ze ook voor het huis uit. Dus dan zou je de gezelligheid en de reuring, zeker met 2 dames, dat gaan we wel missen, ja.
0: Ja, maar een heel ander leven, Han.
3: Ja, maar dat is weer een andere fase, hè. Zo werkt dat.
0: Zo is dat, ja hoor. Absoluut.
3: Voor elke ouder.
0: Ja, nou, zeker. Zeg, rij voorzichtig, werk ze vandaag.
3: Ja, bedankt. Fijne uitzending.
0: Tot de volgende
3: keer.
0: Yo, hoi. Hoi.
2: De vroege vogel.
4: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Testosteronie van...

0: Down Under. En met daarvoor ons Gronings goud Testosteronie van Erwin de Vries. Zometeen het Groningse nieuws natuurlijk. Nu eens kijken naar het nieuws buiten Groningen. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst, meldt nu.nl. Het vuldoel van de gasopslagen is niet meer haalbaar, zegt GasUnie tegen nu.nl. Dat levert bij een normale winter niet direct problemen op, maar maakt Nederland kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte storingen. De Nederlandse gasbergingen waren eergisteren, voor ongeveer 44% gevuld. In dezelfde periode van 2023 was dat nog 94%. En vorig jaar was het 63%. Op basis van de laatste ontwikkelingen zal Nederland het eerder gestelde vulddoel voor deze winter niet halen, bevestigt de woordvoerder van GasUnie aan nu.nl. We hadden het er al over. Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Countryzangeres, zakenvrouw en vooral icoon. Dolly Parton, ze had al enige tijd gezondheidsproblemen, vertelt correspondent Rudy Bauma.
1: Er is een korte strijd tegen kanker geweest, dat werd bevestigd door het management. Er waren al wat voortekenen, aftreden in Las Vegas was afgezegd. Vorig jaar waren al gezondheidsproblemen, had ze zelf ook wel het een en ander over gezegd, dat ze chronische nier, immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had.
0: En geen Champions League voetbal in Nijmegen. In de laatste voorronde rukt het NEC niet om het Noorse Bodø/Glimt te verslaan. 2-3-0 voor de Nooren, die ook in Nijmegen al met 3-1 wonnen. Trainer Dick Schreuder zag in de wedstrijd verschillende dingen die niet goed gingen. Maar ook complimenten voor zijn ploeg.
2: Ja, daar ben ik gewoon nog wel super trots op het team. Als ik zie hoe ze vechten, hoe ze hebben gedaan. Ook de tweede helft, ook de jongens die invallen. Dat is natuurlijk ook niet fijn als je met een achterstand en 10 man moet invallen. En iedereen heeft gewoon goed zijn job gedaan. Dus ik kan ze niks kwalijk nemen.
0: 10 man, want de keeper ging er al na 3 minuten met rood af. De wedstrijd werd in de binnenstad van Nijmegen door een grote groep fans gevolgd. Na afloop was er teleurstelling, maar toch ook trots.
3: Ga nu Europa in!
4: Het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
3: Het is jammer, maar je geniet wel uiteindelijk, toch? We gaan gewoon lekker Europa in met elkaar. Liever Champions League, maar Europa League is prachtig.
0: Ja, want NEC gaat nu door in de poolfase van de Europa League. Het Groningse nieuws zometeen. Rob, wat zit daarin?
5: Ja, dan hoor je hoeveel geld de provincie beschikbaar heeft om ook de laatste 4000 adressen in Groningen van snel internet te voorzien.

0: Bublé, Michael Bublé. En dat rijmt. Het is 6:30. En hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zo'n 4000 Groningers moet het nog altijd stellen zonder snelle internetverbinding. De provincie wil daar wat aan doen en gaat daarom vanaf volgende week in gesprek met bedrijven die die snelle verbindingen kunnen verzorgen. Gedeputeerde Erik-Jan Bennema vertelt hoeveel budget de provincie daarvoor heeft uitgetrokken.
2: We hebben een basisfinanciering in Nijbegun. Dat is in principe 25 miljoen. Daar moeten we kijken hoeveel daarvoor kan worden aangelegd. En met die informele marktconsultatie willen we daar dus duidelijkheid over krijgen om te kunnen bepalen hoeveel adressen kunnen worden voorzien.
1: Waarschijnlijk is er wel extra geld nodig om alle 4000 adressen te voorzien van snel internet. In Winsum op de Ovonde op de N361 is gisteravond een trekkerbestuurder op een bromfietser gebotst. De bromfietser kwam door de klap onder de trekker terecht. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. In een portiekflat aan de Paramaribostraat in Groningen heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur was uitslaand op de derde verdieping. De brandweer kon de brand van binnenuit blussen. Niemand raakte gewond, er was niemand in de woning aanwezig. Tegen 66-jarige man uit Musselkanaal is 4 jaar cel geëist, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van misbruik en verkrachting van 2 minderjarige buurjongens. Het misbruik vond plaats tussen januari 2021 en maart 2026. De zaak kwam aan het licht via seksueel getinte berichtjes op de telefoon van een slachtoffer. De verdachte bekent seksuele handelingen, maar ontkent de verkrachting. Een van de slachtoffers verklaarde dat de verdachte zijn jeugd had afgenomen. Naast de celstraf eist de officier van justitie behandeling, een contactverbod en een gebiedsverbod. De advocaat van de verdachte vraagt om gedeeltelijke vrijspraak vanwege een gebrek aan bewijs. De overlast door hangjongeren in de gemeente Oldambt breidt zich uit, nu naar Scheemda. Eerder deze maand werden in Beerta auto's en bruggen beklad en liepen ruzie op een campplaats uit op een vechtpartij. In Winschoten viel een verwarde man meerdere vrouwen aan. Nu is Scheemda aan de beurt, zegt deze inwoner.
3: We hebben eigenlijk al een beste poos dat hier zo in de buurt overlast is van jeugd. Dat is eerst gestart met de bewoners hier die ambulant wonen, zoals ze dat noemen. Dus onder begeleiding wonen. Nou, uiteindelijk waren we als buurt een beetje flauw van. Hebben we ons ermee bemoeid. Hebben we een keer wat van gezegd. Ja, en toen is het ook richting ons gegaan.
1: De recente incidenten worden vanavond besproken in een extra raadsvergadering van Oldambt. Daar staat veiligheid op straat centraal. Meer daarover in het volgende uur van de ochtendploeg. In Appingedam stond gisteravond rook in een woning aan de Graaf Edzardstraat. Een rolgordijn bleek vlam gevat te hebben. Het vuur is geblust en de brandweer heeft de woning geventileerd. Niemand raakte gewond. En de skeletten die 3 jaar geleden zijn ontdekt in de grond bij een monumentale boerderij in Rottum worden nog zeker een jaar lang onderzocht. Dat zegt ingenieursbureau Licens tegen Omroep het Hoogland. In 2023 stuitte archeoloog in Rottum op een massagraf van 458 goed bewaarde skeletten, waaronder van meerdere baby's. Tijdens het eerste onderzoek viel op dat niet alle skeletten in dezelfde houding zijn gevonden. Zo lag het ene skelet op de zij en weer een ander op de rug. Dat kan volgens de onderzoekers duiden op een respectvolle begraving vanuit de christelijke traditie, of juist op een minder gunstige dood, bijvoorbeeld door rituelen of executies. Na het eindonderzoek, dat wordt uitgevoerd in Leiden, zullen de skeletten terugkeren naar het archeologisch depot in Nuis. Meer daarover lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
0: Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival. Was gisteren ons lopend vuur. De reacties hoor je zometeen en rond 6:45. Roland van der Zwaag over een lekkere nazomerdag.
6: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
7: Goedemorgen.

0: vaker op.
1: Do you think I'm sexy? Rod Stewart.
2: Lopend vuur.
1: Ja, begin deze week hoorden we dat we net als vorig jaar... niet mee gaan doen aan het Eurovisie Songfestival. AVROTOS heeft dat besloten. Reden is dat de omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter verloren heeft. De omroep vindt het onbegrijpelijk dat Israël, ondanks de situatie op de Gazastrook, mee mag doen. Ja, en wat vinden we daar eigenlijk van? Het ligt nu bij de NPO. Die kan het nog bij een andere omroep proberen kwijt te raken. Dat gebeurde dit jaar natuurlijk, hè, toen de NWS het uitzond. Maar we geen Nederlandse deelnemer hadden. Nou, omroep Max heeft al gezegd van... we zitten niet per se zitten, maar we zeggen ook nog niet gelijk. Nee, andere omroepen doen dat wel. Maar wat vind jij eigenlijk? Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival. Dat is allemaal binnengekomen, zeg.
3: Nou, Trea Apeldoorn, je ziet het hele Songfestival liever geheel verdwijnen. In de jaren 70, 80, 90 was het nog leuk. En als ze er nu naar kijkt, dan hoort en ziet ze alleen maar geschreeuw. Gedragen ze zich alsof ze niet goed bij hun hoofd zijn. En kleden ze zich als een of andere kermisattractie. Ja, hoe vreemder, hoe raarder, hoe mooier misschien. Nou ja, het mag in haar ogen niet eens meer Songfestival heten. Het is meer een freakshow. Als het niet meer terugkomt, zou ze het in ieder geval niet missen. En Jan Stoppels die kijkt even terug naar zijn jeugd. Ja, toen was het Songfestival een avondje tv waar je met z'n allen naar uitkeek.
1: Ja.
3: Werd er ook nog gezongen de laatste jaren. Hoe gekker, hoe beter. Volgens mij gaan we die vaker horen in de reacties.
1: Maar was wel waar. Ik mocht vroeger opblijven dan. En toen was de puntentelling ook nog niet tot 4 uur 's nachts of zo. Dan
4: kon je was toch 11 uur klaar, toch?
1: Ja, zoiets. 12 uur. Ja. Maar, dan, met chips en cola of later shandy. Mocht je, mocht je opblijven. Zo. Dat is mooi, zo'n avond.
4: Tegenwoordig duurt tot 2:30.
1: Ah, oh, zo lang.
4: Denk ik.
3: Ja, ik hou wel van een beetje show. En dat je ziet van dat er echt wel moeite in is gestoken over na is gedacht. Maar al die lichten. En de een die moet weer boven de andere uit. En nou ja.
1: Ja, en toch vind ik het altijd leuk. Want ik ga er toch wel voor zitten of zo. Maar dan vind ik het toch veel te lang zitten. En zijn mijn gedachten heel gauw ergens anders op een of andere manier. Dan ga je ook andere dingen doen of zo.
3: Ja.
1: Voetbal kijken op het tweede scherm.
3: Nou, het is wel leuk om met een groep vrienden mee te gaan jureren.
1: Ja, dat is wel leuk. Ja.
3: Dat is wel leuk.
1: Ja.
3: Maar goed, dat is vaak geen goed teken.
1: Nee.
3: Dan zijn het echt mooie liedjes. Maar goed, Jan Stoppels vindt het ook. Wat een bagger. En ook het is zo politiek gekleurd geworden de laatste jaren. Keek ik ongeveer 10 minuten, schrijft hij. En daarna zepte ik rustig verder. Onmiddellijk stoppen met deze wanvertoning. Louise Jager die vindt wel dat Nederland mee moet doen. En als we niet meedoen, dan moeten we het ook niet gaan uitzenden. En Rita Heikens die zegt gewoon voor altijd ermee stoppen. En Jan Condeur ook, die vindt het prima. Heerlijk, die rust.
1: Ja, maar als je niet kijkt, heb je er rustig ook.
3: Niet te kijken. Nee. Kan best in de garage bezig met
1: Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival. Gisteren ons loopt het vuur, dank voor alle meningen. Uiteindelijk zei 15%, ach, laten we toch maar meedoen.
5: Goedemorgen, Edwin Pasveer.
1: Zenden we dit dan gewoon in?

0: exact 6:15. En dat betekent dat we naar het weer toe gaan. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, dat was een hele fijne dag met volop zon gisteren.
1: Ja, 23,9 in Visvliet, ruim 24 graden in het midden en het zuiden. In het oostelijke deel van de provincie 24,7. Nu is het in Visvliet meest bewolkt, wordt er gemeld. Temperatuur 12,3, doorstaande wind. Ik kreeg net prachtige foto's van Jannes Wiersma uit de Rode School. Met een vuurrode atmosfeer. De wolkende altocumuluslaag die daar ligt, die wordt heel mooi beschenen door de opkomende zon. En dat geeft een prachtige verkleuring. Dus misschien zijn er wel meer mensen die dat ochtendrood gezien hebben of nog zien. Dat betekent dat er dus wel wat veranderingen aan gaat komen op middelbare hoogte. Dat gebeurt al vaker. Je ziet ook nu buien boven het zuiden van het land. Nou, die gaan allemaal uitdoven. Wij hebben het vandaag in ieder geval droog. We hebben een mengelmoes tussen die lage wolken, die velden met lage bewolking. Die gaat dan langzaam wat oplossen. En daar komt wat andere bewolking voor terug. Maar vooral zon. 8-9 zonuren gaan we vandaag wel halen. 23 graden direct aan zee tot wel 24-25 graden elders. Een matige bries uit het oosten, dat blijft voorlopig. Morgen gaat hij langzaam wat draaien naar het zuidoosten. En ook komende avond en nacht, het is gewoon nog droog. Wel wat bewolking, dus de temperatuur zal niet zo ver gaan dalen. Een graad of 14-15 zal het opblijven. En morgen kunnen we ons opmaken voor een warme dag met zon. Ook weer langzaam wat meer bewolking. En temperaturen die met een drukkende warmte echt wel gaan stijgen naar 27 graden. Misschien helemaal in het oosten langs de Duitse grens richting de 28 graden.
0: Ja, maar ochtendrood water in de sloot gaat vandaag voor ons dus nog niet op.
1: Nee, voor ons gaat het niet op. Komende nacht niet. Morgen in ieder geval nog niet. En de eerste bui die ik verwacht, dat wordt pas na 9:00 morgen.
0: Ja, zo'n klopte spreekwoord altijd in principe.
1: Ja, in principe wel. Want wat dat ochtendrood is, meestal is dat wel zo hoor. Dat heeft echt te maken met meer vocht in de atmosfeer. Dat geeft ook vaak verkleuringen. Dus dat ochtendrood, water in de sloot, ja, voor geldt. Soms is er even in de meteorologie een grote marge zit daarin. Edwin, dus ja. We hebben twee dagen. Vind je het goed?
0: We klagen niet. Nee, we klagen niet. Dankjewel. Het erover een uurtje. Yo, boy. Roland van der Zwaag. Wat nog twee dagen na zomer. Nou, dat is gewoon eigenlijk een heel lekker cadeautje, toch? En over cadeautjes gesproken, we gaan straks de straat op in Zuidhorn met de vraag: wat is het mooiste cadeau wat jij ooit hebt gekregen? Hoor je naar Tina Turner.

0: Tina Turner en We Don't Need Another Hero. Je hoorde deze week al in de ochtendploeg dat het museum Niendoord in Leek 7 portretten rijker is. Portretten uit de 17e eeuw. En dat hebben ze gekregen. Een cadeautje van iemand die anoniem wil blijven. Dat is toch eens een cadeau. Dan, wat is nou het mooiste cadeau dat jij ooit gekregen hebt? Elvin was in Zuidhorn.
1: Wat is het leukste cadeau wat je ooit gekregen hebt?
2: Vroeger, dat was al een tijdje terug, had ik een mountainbike gekregen van mijn ouders. Dat was echt vet gaaf. Ik kwam beneden, stond er een mountainbike op tafel. Ik was helemaal van, wat gebeurt hier? Het was echt hartstikke gaaf.
3: Je zag hem echt niet aankomen?
2: Nee, ik zag hem echt niet aankomen.
3: Hoe oud was je?
2: 10 of zo, denk ik. Dat was echt al, dat was al 6 of 7 jaar geleden.
3: En hoe zag die mountainbike eruit? Was je ook versierd bijvoorbeeld op tafel?
2: Er zaten allemaal slingers omheen. Dus dat was best wel gaaf. Ja.
3: Wat heb je toen gedaan?
2: Toen ging ik meteen fietsen.
3: Heb je hem lang gehad?
2: Ja, heel lang. Echt heel lang. Mijn zusjes hebben er ook nog op gefietst. En nu is hij bij de zusje van een vriendin van mijn zusjes.
3: Dus hij wordt nog steeds gebruikt?
2: Hij wordt nog steeds gebruikt.
3: Het leukste cadeau wat je ooit gekregen hebt?
4: Ik denk een scooter.
3: Zo?
4: Ja, dat is wel mooi.
3: Van wie?
4: Van mijn vader. Of van mijn ouders in dit geval.
3: Ja. En dan zomaar? Of was dat een speciale gelegenheid?
4: Ik werd toen 16, dus dat was een relatief speciale gelegenheid, zeker. Ja.
3: En zag je hem aankomen? Of wist je het al stiekem een beetje?
4: Ik wist het stiekem al een beetje.
3: Lang opgereden ook?
4: Ja, 3 maanden. Toen werd hij gestolen. En toen moest ik weer op zoek naar een nieuwe. Dus op die niet zo lang. En op de die daarna kwam, de verzekerde wel. Ja.
3: Maar dan baal je ook toch? Dan krijg je hem van je ouders en dan is hij na 3 maanden gestolen.
4: Ja, dat was een vrij vervelende gewaarwording. Maar goed, ja, zo is het al helemaal gegaan.
3: Ja, maar in ieder geval wel een mooi cadeau.
4: Het was een fantastisch cadeau.
3: Wat is het mooiste cadeau wat u ooit gekregen heeft?
5: Auto.
3: Hoe heeft u een auto gekregen?
5: Ja.
3: Zomaar of was er een speciale gelegenheid voor?
5: Ja, auto nodig. Toen.
3: Van wie heeft u hem gekregen?
5: Toen mijn man.
3: En was het een verrassing?
5: Ja, ja. Had ik niet verwacht.
3: Maar hoe ging het toen?
5: Ja, we gingen er weg en hij had gewerkt. En dan zitten we gaan even kijken. En toen zijn we naar de garage en toen hebben we mijn auto gekocht. Heel spontaan.
3: Wat dacht je toen?
5: Nou, ik ben heel gelukkig. Ja.
3: Heb je de auto nog steeds?
5: Nee, niet meer. Nee? Ik heb nu een andere auto.
3: Ja, ja?
5: Ja.
3: Maar het komt niet vaak voor dat je zomaar even een auto krijgt.
5: Nee, volgens mij ook niet. Nee.
3: Nee, ja. Nee.

Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Ochtendploeg op Noord. Met straks na 7 uur het verhaal van een kat met 29 tenen. 29. Hoe dat zit, hoor je straks. Nu Steeler's Wheel en Stuck in the Middle with You.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
3: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
2: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
4: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Ja, het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
5: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
2: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
7: Zo'n 4000 adressen in Groningen moeten het nog altijd doen met een trage internetverbinding. De provincie wil daar snel iets aan doen en peilt daarom bij bedrijven in de sector op welke manier dit het best kan gebeuren.
8: Glasvezel is natuurlijk het allermooist, maar dat is niet altijd haalbaar. Dan heb je dus inderdaad een restopgave. En dan gaan we kijken hoe we daar ook via draadloze of satellietverbinding aan kunnen voldoen.
7: Een bromfietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een trekker op de N361 in Winsum. De brommer kwam door de klap onder de trekker terecht. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En in de stad Groningen gingen vorig jaar 5100 nieuwe studenten op kamers, blijkt uit cijfers van het CBS. 15% komt uit Groningen zelf. Daarna komen de meeste nieuwkomers uit Westerkwartier, Tinalo en Zwolle. 57% van de studenten die in Groningen op kamers ging, is vrouw. Meer nieuws straks om 19:30.
9: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
10: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
11: 28 augustus, Groningens ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
12: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Radio Noord. De ochtendploeg.
15: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, even inklokken op woensdag. Met straks bedreigde politici, maar ook een heel bijzondere gender.

Paul McCartney en The Hope of Deliverance in de ochtendploeg op deze woensdag. Het is 26 augustus. Goedemorgen, fijn dat je luistert. Droge dag vandaag, zegt Roland van der Zwaag. Zon, ook wat lage bewolking en 23 graden. Lekker nazomer ook. Morgen hebben we nog mooi zomerweer. Ja, en dat weten we eerst maar eens een serieus onderwerp bij de kop pakken. Want we weten dat steeds meer lokale bestuurders te maken krijgen met bedreiging en intimidatie. Ze in een 4 jaar tijd verdubbeld. Bijna de helft van de lokale politici heeft ermee te maken gehad. 1 op de 3 lokale bestuurders noemt de meest recente bedreiging zeer ernstig, zegt de Stichting Voor Ons Nederland. Dat is

0: Omdat ik weet dat ik iets kan betekenen.
1: Nou, je houdt het vol doordat er mensen zijn die zich wel positief uitspreken.
2: Uiteindelijk vind ik het belangrijk dat mensen zich juist blijven uitspreken in de politiek.
3: Ja, hij zegt van, ja, de meeste mensen die zijn er wel tegen wat er gebeurt. Maar die doen dat in stilte op de bank. Maar we moeten ons hardop uitspreken hier tegen.
4: Nou, opnieuw een reden om de stekker uit social media te trekken. Ja. Denk ik dan. Ja, dat zal niet gebeuren. Maar dat zijn wel de plekken waar zoiets ontstaat, hè?
3: Ik snap het echt soms nog steeds niet waar je, waarom je het zou doen en waarom je het doet. Nee. We hadden, wanneer was het? 2 weken geleden overleden, oud-burgemeester Jacques Wallagen van Groningen. En dat bericht stond op onze Facebookpagina. En ik klikte per ongeluk de reacties aan. Dat doe ik vaak bij voorkeur al niet, omdat het vaak heel naar is. Ja. En de derde reactie was al een enorme scheldkanonade. Richting een overleden persoon.
4: Ja, bizar.
3: Ik snap het echt niet.
5: Bizar dat je dat over je hart kunt verkrijgen, dat soort dingen.
3: Of deze campagne gaat helpen, weet ik niet. Maar het is in ieder geval goed dat iemand iets probeert.
5: Precies. Ja, je moet je er toch tegen uitspreken.
4: Ja, de meeste mensen zijn daar ook wel op tegen. En praten en denken niet zo. Maar ja, of die zitten niet op sociale media of laten zich daar niet horen. Dus ja, ik doe het ook wel eens op bij bepaalde berichten. Denk van, ik ga de reacties niet eens open.
3: Nee, ja, heel vaak niet. Je kunt van tevoren al uittekenen welke berichten dat zijn trouwens.
4: Daar word je niet vrolijk van.
5: Lekker makkelijk ook anoniem reageren. Maar sommige mensen doen het ook gewoon met naam en toenaam.
3: Ja hoor, fotootje erbij.
5: Ongelooflijk.
4: Zeg meer over die mensen dan.
3: Iets vrolijkers dan en misschien ook wel een beetje raar. Hoeveel tenen heeft een kat? Denk jij?
4: Vijf per pootje.
3: Ja, fout.
4: 4 per pootje.
3: Ook fout.
4: 6 per...
3: Nee, 4 aan iedere achterpoot, 5 aan iedere voorpoot. Wist ik ook niet, hoor. Oh. Lees ik hier ook. 18 tenen totaal, en dat lees ik in een bericht van een kat in Amerika. Een Maine Coon kitten. Die is geboren met 29 tenen. 29 tenen. Dat zit overigens in de familie. Want zijn vader heeft ook al 6 tenen aan elke poot. Komt daarmee in totaal op 24. Maar deze kat die heeft 8 tenen aan 1 van zijn poten en 7 aan de overige 3.
4: Nou, dan gaat het hard als hij aan de bank gaat krabben.
3: Zo.
4: Daar blijft niks van over. Nee.
3: En daarmee komt hij in het Guinness Book of Records terecht.
5: Oh, oké. Okay.
3: Deze genetische afwijking, want dat is het, komt bij dit soort katten vaker voor. Het gebeurt sowieso wel eens dat een kat een teentje meer of minder heeft.
5: Oh, oké. Okay.
3: 29, dat is wel heel veel inderdaad.
5: Ik zal onze kat eens even gaan tellen.
3: Ja. Wist jij dat?
5: Nee, geen idee. Vijf wist ik wel. Maar
4: staat de katten toe als je die tenen gaat tellen?
5: Ja, we hebben een hele rustige kat.
4: Oh, nou ja, dat is mooi.
3: We kennen de gender reveals tegenwoordig wel. Hè? Dan maak je bekend wat het geslacht van je baby is. Ik moet eerlijk zeggen, in onze tijd hadden we daar nog nooit van gehoord.
5: Nee.
3: Maar dankzij social media denk ik ook is dat wel heel groot geworden.
4: Alles wordt gevierd, hè?
3: Op zich is dat wel goed om alles in het leven te vieren. In Rosmalen is een stel, dat heeft een hele opvallende gender reveal gehouden. Meldt Omroep Brabant. Niet met taart of confetti, maar een complete hardstyle show met lasers. De aanstaande ouders werken allebei de evenementenbranche en schakelen een bevriende laserspecialist in.
2: We dachten, we willen wel iets spectaculairs doen. Als we het doen, dan doen we het goed. En dit kwam eruit. Ja, voor ons was het ook een verrassing. In ieder geval voor mij in ieder geval wel.
6: Ja, ik had al vanaf het begin aan voorvermoeden dat de jongetje werd.
2: Maar ik had heel erg een meisje in mijn hoofd. Dus het was voor mij even van, het wordt een jongetje.
3: Ja, het wordt een jongetje en dit grapje kostte, let op, €6.000.
4: Die baby schrikt zich wezenloos in de buik.
3: Nou, het had ook een leuk bankboekje voor het jongetje kunnen zijn. Had je een mooie start gemaakt met €6.000.
5: Ongelooflijk, wat een geld. Hakkend het geslacht bekendmaken. Ja.

0: en Come Back and Stay. Het is 20 over 7. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Het kabinet wil harder optreden tegen demonstraties op snelwegen. Wie tijdens een demonstratie een snelweg of het spoor blokkeert, moet voortaan rekening houden met strafrechtelijk optreden. Hebben burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en minister David van Wil van Justitie afgesproken. Ook langzaam rijden en daardoor files veroorzaken valt onder de afspraak. We zien dat boeren dat weer gebruiken tegenwoordig als onderdeel van hun protestacties tegen de stikstofplannen. Daaronder staan files. Ging laatst ook mis met ongeluk op de A59... waarbij twee mensen om het leven kwamen die achterop een file botsten die ontstaan was door langzaam rijdende trekkers. En ook demonstranten van Extinction Rebellion demonstreren regelmatig op een snelweg. Nou, die milieugroep zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen, omdat we in een noodtoestand zitten, klimaat en ecologisch gezien, zeggen ze. En ook Farmers Defence Force heeft al gereageerd. Volgens FDF zijn er heel goede redenen nodig om het boerenprotest op snelwegen te vervolgen. En volgens FDF zou dat er nu niet zijn. Daarbij wordt verwezen naar een uitspraak van het Europese Hof. Het is een recht in Nederland demonstreren, maar hoe denk je over deze vorm van demonstreren? De snelweg is geen plek voor demonstraties.
2: Ja, ben ik het wel mee eens, maar ik snap het wel. Als je op een achterafveldje wordt gestuurd, ga daar maar demonstreren, dan heeft niemand er last van, krijgt niemand het mee. En ja, hier weet iedereen wat er aan de hand is, en dan heeft het misschien wat meer effect.
0: Maar er is toch wel een verschil tussen een achterafveld. Er zit iets tussen een achterafveldje en een snelweg in.
3: Ja, het Malieveld in Den Haag noem ik niet echt een achterafveldje.
2: Nee, maar goed, daar kan je wel makkelijk omheen. Daar hoef je geen, tussen aanhalingstekens, last van te hebben. Dus ik snap het wel, maar nee, ik vind het op de snelweg ook niet echt de plek voor een demonstratie.
0: Nee, ik ook niet hoor. Het is zo gevaarlijk. Het kan zo mistig misgaan.
2: Ja.
3: Ja, zeker. Nou, dat heb je wel gezien dan.
0: Ja. Of... Heel benieuwd naar jouw mening hierover. Want aan alle kanten wordt het gebruikt. Van links tot rechts zou je bijna kunnen zeggen om te demonstreren op de snelweg. Wat vind jij? De snelweg is geen plek voor demonstraties.
2: Laat het ons weten. 050-3188-288. Bellen of appen. Ik lees alles. Ik hoor alles aan. Je kunt het ook natuurlijk doen via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar is het Lopend Vuur ook terug te vinden. Dus ook van harte welkom om daar je reactie achter te laten.
0: De snelweg is geen plek voor demonstraties. Stemmen via rtvnoord.nl en via de app van Noord. 91% van de stemmers is het eens met de stelling.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend Vuur.
0: Oh, weet je wie er jarig is?
2: Nee.
5: Ah! Wat doe je nou vervelend?
2: Verdomme,
5: lig ik net bij het zwembad.
6: Nou, vind je niet enig zo? Leuk toch?
5: Ja, enig.
0: Ja, Martien Meiland is jarig.
2: Ik kan er toch nog steeds om lachen. Ja. Het is nog steeds leuk.
0: Nu op de boerderij, hè? Terug op televisie.
2: Oh,
0: de Reels Live Soap. Hij wordt 65. Nou ja, pardon.
7: Oh, pardon.
0: Ja, pardon.
7: Nou, dat klinkt niet goed.
3: Zou het eerste flesje wijn al opengetrokken zijn?
0: Dat denk ik wel. Wijnen, ja. Buddy Vedder, 32 jaar, die heb ik gezien in een Soldaat van Oranje. Die muziek was hij echt goed, hoor.
2: Okay.
0: Kijken, Koen Verwij, oudste schaatser, 36. Macaulay Culkin van Home Alone, 46 jaar geworden.
2: 46 en, al?
0: Ja, nog maar.
2: Oh, nog maar?
0: Die man zit dat hele leven al zo'n beetje, zou je bijna zeggen. Oh, met al die films met kerst steeds.
2: Ja.
0: 46, oh, dat is niet heel goed gegaan uiteindelijk, hè, naast die kind ster af was. Nu gaat het volgens mij wel weer oké mee.
2: Ja.
0: En Dr. Alban uit Zweden is jarig. De rappende tandarts viert vandaag zijn 69ste verjaardag.

0: De jarige dokter Alban en Sing Halleluja. Zometeen om 19:30 hoor je in de ochtendploeg het Groningse nieuws. Rob, wat bijvoorbeeld?
1: Ja, cijfers over het aantal studenten dat in de gemeente Groningen woonde vorig jaar.
2: Hé, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Het is 19:30, hier is het Groningse nieuws op een rij. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een bromfietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een trekker in Winsum. Gebeurde op de Ovonde op de N361. De brommer kwam door de klap onder de trekker terecht. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Tegen een 66-jarige man uit het Musselkanaal is 4 jaar cel geëist, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van misbruik en verkrachting van 2 minderjarige buurjongens. Misbruik vond plaats tussen januari 2021 en maart 2026. De zaak kwam aan het licht via seksueel getente berichtjes op de telefoon van een slachtoffer. Een van de slachtoffers verklaarde dat de verdachte zijn jeugd heeft afgenomen. De verdachte bekent seksuele handelingen, maar ontkent de verkrachting. Naast de celstraf eist de officier van justitie behandeling, een contactverbod en een gebiedsverbod. Een automobilist is gisteravond op de Achterom bij Eelderwolde van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De bestuurder is behandeld door ambulancepersoneel, maar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. Het museum aan de Aa in Groningen heeft afgezien om het omstreden beeld Tuda in zijn collectie op te nemen, heeft journalist Lodewijk Dros van dagblad Trouw ontdekt. Het bronzen beeld stelt Tuda voor, de leider van de slavenopstand in 1795 op Curaçao. Het beeld is gemaakt door kunstenaar Toos Hagenaars uit Winschoten. Zij had een eerbetoon voor ogen, maar het beeld werd door tegenstanders al gauw als racistisch bestempeld. Niemand wil zijn vingers eraan branden, zo lijkt het. Volgens Dros een gemiste kans.
15: Ik ga niet zeggen dat het racistisch is of dat het niet racistisch is. Ik zeg alleen, als je 1 etiket erop plakt, dan doe je dat beeld tekort. En of dat nou een positieve etiket is of een negatieve etiket, je moet ze allebei plakken, want anders heb je niet in de gaten dat het beeld altijd inzet is geweest van controverse.
1: De stad kreeg er vorig jaar 5100 nieuwe inwoners bij die voor hun studie naar Groningen kwamen, blijkt uit cijfers van het CBS. Van de studenten die op kamers gingen, komt 15% uit Groningen zelf. Daarna komen de meeste nieuwkomers uit de gemeenten Westerkwartier, Tinalo, Zwolle en Zuidwest-Friesland. Pas op de 9e plaats volgt de eerste bestemming buiten Noord-Nederland, namelijk Amsterdam. 57% van de studenten die in Groningen neerstreek is vrouw. In totaal wonen er zo'n 38.000 studenten in de gemeente Groningen. Verreweg de meesten wonen in het centrum, 9500. In de cijfers zijn alleen Nederlandse jongeren van 17 tot 22 jaar meegenomen. Internationale studenten worden niet meegerekend. De Volksuniversiteit Groningen heeft het aantal cursisten flink zien stijgen. Sinds de doorstart 5 jaar geleden nam het aantal deelnemers toe van 70 naar bijna 1000. Volgens voorzitter Heiko Kuipers is er veel vraag naar verdieping in kleine groepen. En wordt het cursusaanbod van de Volksuniversiteit continu afgestemd op de wensen van Groningers?
15: Goed luisteren, goed kijken. En nou ja, soms heb je wel eens een cursus waarvan je denkt van ja, dat was nog net niet. En daar leer je ook weer van, dus die doe je dan volgend jaar niet weer. En zo ga je dus selecteren en kom je steeds weer op iets nieuws uit.
1: En bij een machinefabriek aan de Tweede Industrieweg in Appingedam is gistermiddag een roofvogel vast komen te zitten in een net. Het net was bedoeld om te voorkomen dat vogels zich daar kunnen nestelen. De brandweer heeft de vogel uit het net geknipt. De roofvogel is wel wat veren kwijtgeraakt door de beknelling. Of het dier ook ander letsel heeft opgelopen is niet bekend. De vogel is intussen opgehaald door de dierenopvang.
0: Ach, wat een zielig verhaal.
1: Nou, inderdaad.
0: Dank je wel, Rob.
9: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
12: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
16: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Pasveer.
0: Goedemorgen, een extra raadsvergadering in de gemeente Oldambt vanavond over de overlast die jongeren in meerdere plaatsen veroorzaken. Ik ga er zo over praten. Bij je

0: disco van Shalimar en The Second Time Around. Ja, appels tegen ramen, vuurwerk onder auto's, zelfs hakenkruisen op bruggen. Het is al langere tijd onrustig op verschillende plekken in de gemeente Oldambt, doordat groepen jongeren zorgen voor overlast. Het was eerst raak in Winschoten en Beerta en nu ook in Scheemda. VVD-fractievoorzitter Mandy Meerters, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zullen we eerst heel even luisteren naar wat twee inwoners van Scheemda gisteren op TV Noord over zeiden?
1: Ja.
0: Even luisteren.
2: We hebben eigenlijk al een beste poos dat hier zo het in de buurt overlast is van jeugd. Dat is eerst gestart met de bewoners hier die ambulant wonen, zoals ze dat noemen. Dus onder begeleiding wonen. Nou, uiteindelijk waren we als buurt er een beetje flauw van. Hebben we ons ermee bemoeid. Hebben we er een keer wat van gezegd. Ja, en toen is het ook richting ons gegaan.
3: Je zit niet rustig in je eigen huis rond die tijd. Je huis is je rustige plek. Een plek waar je bij komt. En op de duur zit je zat vanaf 9 uur zat je al scherp van oké, je weet dat het gaat komen.
2: Ik weet dat een aantal van de buren die zitten s'avonds met de gordijnen dicht thuis en het lamp uit. Die zijn doodsbang dat ze gezien worden en dan zelf ook aan de beurt zijn.
0: Ja, twee inwoners van Scheemda gisteravond op TV Noord. Mevrouw Meerters, hebt u eigenlijk een verklaring voor die overlast door jongeren?
1: Als het zo makkelijk zou zijn, dan hadden we het ook snel opgelost. Ik denk niet dat het een probleem is wat alleen in Oldambt leeft. Maar volgens mij is dit een breed maatschappelijk probleem. En hebben we dit op heel veel plekken aan de hand.
0: Ja, maar ook in uw gemeente en voor uw reden in ieder geval om om vragen te stellen. Er komt ook een extra raadsvergadering. Wat wilt u dan?
1: Nou, we hebben de vergadering aangevraagd omdat veiligheid wat ons betreft echt een van de belangrijkste kerntaken van de overheid is. Je moet je veilig voelen in je buurt. Zonder veiligheid geen vrijheid, zeggen wij. En we horen al langere tijd zorgen van zowel inwoners als ondernemers. En recente incidenten die hebben die zorgen versterkt. En daarom hebben wij het initiatief genomen om inderdaad met elkaar als gemeenteraad hierover in gesprek te gaan. En een extra raadsvergadering aangevraagd. Nou, en na een belronde richting andere partijen in de gemeenteraad bleek daar unaniem wel steun voor te zijn. En zodoende dat wij vanavond inderdaad een extra raadsvergadering hebben om met elkaar te spreken over veiligheid in Oldambt.
0: Ja, want wat zou er dan kunnen gebeuren als u ook zegt van ja, dit is van alle dagen, van alle tijd en van alle plek?
1: Nou, wat er zou kunnen gebeuren is, we dienen vanavond ook weer met een meerderheid aan partijen een motie in om het college te vragen een aantal scenario's uit te werken. En daar zitten eigenlijk 3 belangrijke speerpunten in. Eén is inzetten op extra handhaving. En we vragen het college vanavond door de motie om scenario's uit te werken van eventueel 2, 4 of 6 extra BOA's. En uit te werken wat zijn de financiële consequenties daarvan. Maar ook de voor- en nadelige effecten die mensen daadwerkelijk daarvan kunnen merken. Tweede punt wat we vragen is het inzetten van een soort van spoedpot. We hebben vorig jaar een motie ingediend om te onderzoeken waar mensen zich onveilig voelen. En naar aanleiding van die motie is een enquête uitgezet. En we wachten helaas nog op de resultaten, maar die hopen we wel snel te krijgen. En we verwachten dat daar dingen in worden benoemd als mogelijke oplossingen. En we willen dan niet wachten op waar moet dat geld om het op te lossen vandaan komen. En met de spoedpot is er dan gelijk een financiële buffer om die maatregelen gelijk te kunnen uitvoeren. Zodat je de signalen. En 3 is de inzet van straatgerichte coaches. Er zijn meerdere gemeenten die hier al mee werken. Jullie hadden zelf een item daarover van de week in Groningen. Mensen die de taal van de straat spreken. En wij roepen ook in de motie op aan het college om onderzoek te doen of zo'n constructie ook in Oldambt zou kunnen werken. Ter aanvulling op al bestaande
0: en dan zeiden,
1: professionals.
0: En zeiden die mensen die er last van hebben gisteren bij ons op TV Noord van ja, er moet vooral gewoon met de ouders gesproken worden.
1: Ja, vorig jaar hebben we, of 2 jaar terug, Mandy, heeft de gemeente ook extra geld beschikbaar gesteld en is daar ook een actieplan op gezet. En ook daar willen wij heel graag de evaluatie van ontvangen. Want helemaal eens, de verantwoordelijkheid ligt uiteraard ook bij de ouders. En wat ons betreft zou daar zeker stevig op ingezet moeten worden.
0: En toch klinkt het allemaal alsof het dan niet volgende week al opgelost is. Terwijl misschien vanavond de appels alweer tegen de ramen vliegen.
1: Ja. Ja, dat is een vreselijk schrijnende situatie. Want wat wij al zeiden, je moet je veilig kunnen voelen, is dan een van de belangrijkste voorwaarden. En uiteraard is ook de politie heeft hier een rol in. En over het algemeen zijn die ook heel adequaat om met deze situaties om te gaan. Maar het is ook niet zo dat wij in één dag als gemeenteraad een oplossing kunnen bieden. Maar het feit dat we met elkaar unaniem hebben aangegeven hierover te willen spreken met elkaar en met een motie komen. En ook vragen aan het college om voor november nog met de antwoorden en de scenario's te komen. Dat geeft in elk geval de urgentie en de daadkracht aan die de raad in dit geval wil zetten. En daar zijn wij heel blij mee. En met die informatie kunnen we ook politiek weer keuzes maken.
0: Dank voor de toelichting. VVD-fractievoorzitter Mandy Meertens in de gemeente Oldambt was dat. En zometeen snel internet voor alle inwoners in onze provincie. Dat wil de provincie nu toch eindelijk eens geregeld hebben. En het weer met Roland van der Zwaag. Radio.

0: Bruno Mars, On My Soul, 13 voor 8. Oh, hoog tijd voor het weer, Roland van der Zwaag. Goedemorgen.
1: Ja, mooi.
0: Een lekkere nazomer.
1: Zeker voor de mensen die het leuk vinden om wat te doen met het weer. Als je nu naar buiten kijkt en je vergelijkt dat met gisteren, dan zie je, zie je van die velden met, ik noem dat altocumulus, dat zijn, zijn wolken op middelbare hoogte. Het zijn wolken die aangeven dat de onstabiliteit van de lucht anders gaat worden. Je weet dan ook dat als je dit gaat volgen en je ziet morgen weer andere grotere wolken, dat er misschien wel buien gaan komen. En dat is eigenlijk gewoon, je hebt niet eens een computer nodig of een barometer. Je gewoon goed kijken en dan weet je wat het is. En dan weet je ook dat die velden dan ook wel gaten geven. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat de zon er wel af en toe even doorkomt. Omdat we met een oostenwind zitten, gaat die bewolking waarschijnlijk in de loop van de dag wel wat meer oplossen. Krijgen we flinke zonnige perioden erbij, wel wat bewolking en 24, 25 graden. Dus eigenlijk is het gewoon lekker nazomerweer.
0: Ja. Ja, en dat zet dan nog een dagje door morgen?
1: Ja, ik denk het wel. Zeker als die wind wat gaat bijdraaien en die onweersbuien boven Frankrijk, waar heel veel vocht in zat, komt met een omweg naar ons toe. Dan wordt het morgen gewoon wat drukkend warm. 'S Ochtends niet hoor, dan is het een graad of 12. 'S Middags wordt het een graad of 22. En in de namiddag is het dan zomaar eventjes 6, 27, misschien wel 28 graden. En dat bij zonnige perioden. Maar 's middags krijgen we echt wat meer bewolking. Maar het blijft nog wel droog. En een onweersgebied, dat gaat dan later in de avond en in de nacht naar vrijdag overkomen. En hoe erg dat gaat worden, nou, dat komt morgen wel weer. Dan neemt Gert het stokje wel weer over. Maar die buien gaan wel komen. En vrijdag, ja, helaas voor chronisch ontzet, dan zal de kans op regen in de middag en de avond ook vrij groot zijn.
0: Jammer. Dankjewel, Roland, tot over een uurtje.
1: Jo, mooi.
0: Ja, de provincie wil al jaren dat alle inwoners thuis beschikken over snel internet. Zo'n 4000 Groningers moeten nog altijd doen met een te trage verbinding. Provinciebestuur gaat daarom vanaf deze week in gesprek met bedrijven die misschien die snelle verbindingen kunnen verzorgen. Verslaggever Daniel Telen sprak erover met gedeputeerde Erik-Jan Bennema.
2: Meneer Bennema, hoe lang nog totdat alle Groningers snel internet hebben?
3: Ja, we vinden het belangrijk, hè? Goede basisvoorziening, snel internet, en daarom wel een nieuwe stap zetten. En het is een complexe opgave. En om dat goed in beeld te brengen en om dat goed te doen, gaan we een informele marktconsultatie houden. En dat is om inzicht te krijgen in die opgave. We gaan dus bedrijven, mensen die ideeën daarop hebben, uitnodigen om daarop hun plannen in te leveren. Zodat wij goed kunnen zien hoe we dit kunnen aanleggen.
2: Ja, want een marktconsultatie, wat is dat in je Janneke taal?
3: In feite roep je bedrijven op, zet je het op de website, zet je het op een dat je het kunt uitzetten van jongens, wij willen graag snel internet. Wat zijn de technische mogelijkheden? Onder welke voorwaarden kun je het aanleggen? En hoe groot is de omvang van dit probleem? Ja.
2: Hoe werkt het dan in dit geval? Weet u van tevoren al hoeveel geld u er ongeveer aan uit wil geven? Of hangt het echt aan van wat de bedrijven zeggen dat zij ervoor nodig hebben?
3: Nou, we hebben een basisfinanciering in Nijbegun. Dat is in principe 25 miljoen. Daar moeten we kijken hoeveel daarvoor kan worden aangelegd. En met die informele marktconsultatie willen we daar dus duidelijkheid over krijgen. Om te kunnen bepalen hoeveel adressen kunnen worden voorzien.
2: U zegt ook, aan die 25 miljoen hebben we voor alles waarschijnlijk niet genoeg. Is de provincie bereid om die extra miljoenen die nodig zijn bij te leggen?
3: Nou, daar zullen we naar kijken. We gaan eerst kijken wat hier uitkomt. En dan halen we de informatie op. Dan weten we ook technisch wat er kan. Welk soort verbinding. Kijk, glasvezel is natuurlijk het allermooist. Maar dat is niet altijd haalbaar. Maar dat is wel waar we naar kijken om dat zo goed mogelijk te doen. En dan heb je dus inderdaad een restopgave. En dan gaan we kijken hoe we daar ook via draadloze of satellietverbinding aan kunnen voldoen.
2: Ja. Eerst gaat u dus met bedrijven in gesprek. Dan moet u er nog eentje uitkiezen. En dan kunnen ze pas aan de slag. Wanneer moeten die snelle verbindingen er zijn?
3: Nou ja, zo snel als het kan. We willen in ieder geval, omdat dit toch een complexe opgave is, willen we dat gewoon goed en zorgvuldig doen. We gaan daar gewoon nu mee beginnen met die uitvraag. En op het moment dat daar informatie duidelijk is, dan kun je overgaan naar een aanbesteding. En dan hebben we ook meer idee van een tijdlijn.
2: Ja. Er is natuurlijk wel iets wat jaren speelt. De provincie Groningen heeft al eerder geprobeerd om door dit hoepeltje te springen. Met een marktconsultatie niet gelukt. Waarom nu wel?
3: Nou, vorige keer is het op een andere manier gegaan. Met een subsidieregeling aan een bedrijf. En dat proces is helaas vastgelopen. Daarom willen we ook goed kijken dat we de juiste informatie hebben. Dat we op een goede manier doen. En daarom is het een informele marktconsultatie. Is gewoon een zorgvuldige manier van voorbereiding.
0: Zij gedeputeerde Erik-Jan Bennema tegen verslaggever Daniel Telen. In de ochtend ploeg op Noord. Met zometeen ons loopt het vuur. En nu Alex Visser.

Alex Visserink. En die wolf, hè? Ja, deze wolf. Hoel naar zijn wolf. Het kabinet wil harder optreden tegen demonstraties op snelwegen. Een strafrechtelijk optreden volgt als dat gebeurt, zowel door Extinction Rebellion als door boeren op de snelweg. De snelweg is geen plek voor demonstraties, is ons lopend vuur. Kun je opstemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En reageer op 050-3188-288. 91% zegt eens tegen de stelling overigens in ons loop.

0: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er. Maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
6: Hé, hey, wat is dat?
7: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
6: Doe maar duur.
7: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
9: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. Een aantal daden plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
13: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
12: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
14: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
12: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
16: Zo'n 4000 Groningers moeten het nog altijd stellen zonder snelle internetverbinding. De provincie wil daar iets aan doen en gaat daarom in de sector peilen op welke manier dat moet gebeuren.
17: We gaan dus bedrijven, mensen die ideeën daarop hebben, uitnodigen om daarop hun plannen in te leveren. Zodat wij goed kunnen zien hoe we dit kunnen aanleggen.
16: De gemeenteraad van Oldambt houdt vanavond een extra raadsvergadering over veiligheid op straat. Op verschillende plekken in de gemeente zorgen groepen jongeren al enige tijd voor veel overlast. Meerdere partijen, waaronder de VVD, komen vanavond met een motie waarin ze onder meer pleiten voor extra handhavers.
18: We vragen het college vanavond door de motie om scenario's uit te werken van eventueel 2, 4 of 6 extra BOA's.
16: Ook wordt gedacht aan de inzet van straatcoaches, zoals die bijvoorbeeld ook al in de gemeente Groningen werken. En in de stad gingen vorig jaar 5100 nieuwe studenten op kamers, blijkt uit cijfers van het CBS. 15% komt uit Groningen zelf. Daarna kwamen de meeste nieuwkomers uit Westerkwartier, Tinalo en Zwolle. Meer nieuws straks om 8:30.
19: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
23: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
24: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
25: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
26: Goedemorgen. De Groningse Volksuniversiteit heeft sinds de doorstart het aantal cursisten flink zien stijgen. Ik praat zo meteen over de return of de Volksuniversiteit.
27: Goedemorgen.
28: Ja, goedemorgen.

0: zelf overheen straks.
1: En hoe verklaart u dat?
0: Ja, dat is een heel mooi verhaal. We hebben meerdere factoren die daar verantwoordelijk voor zijn. Maar laat ik eens beginnen te zeggen. De Volksuniversiteit is een instituut voor nieuwsgierige mensen. En dat bedoel ik wel positief natuurlijk. Maar nieuwsgierigheid is eigenlijk ons bestaansrecht. Zou die nieuwsgierigheid er niet zijn, dan kunnen we ook wel ophouden. Maar het is, wat zien wij? Mensen willen zich graag blijven ontwikkelen. We zeggen ook wel als een heel leven blijven leren. Dat vind ik wel wat schools klinken. Maar mensen willen zich blijven ontwikkelen op allerlei gebieden. En ik denk dat daar ook de sleutel van ons succes ligt. Wij waren van oorsprong toch wel een taleninstituut vooral. We hadden een uitgebreid talenaanbod. Het ging zelfs heel ver. En we hebben eigenlijk gezegd, dat moeten we anders gaan doen. Want we zien dat de samenleving ook verandert. En ondanks dat wij een vrijwilligersorganisatie zijn, moet je wel denken als een ondernemer.
1: En dus zijn er andere soorten cursussen gekomen?
0: Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, we hebben ons aanbod behoorlijk verbreed.
1: Ja.
0: En dat is denk ik ook waarom we nu zoveel cursisten trekken. We hebben nu ook heel veel andere aandachtsgebieden. We geven nog wel vreemde talen hoor. Ik denk dan even aan de vakantielanden. Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds en ook Turks. Maar voor de rest hebben wij ons programma uitgebreid.
1: Ja, en dat is dan de sleutel naar het succes. Was dat dan ook de reden waarom het op een gegeven moment niet meer goed ging?
0: Nou, ik denk dat er keuzes in het verleden zijn gemaakt. We waren vroeger onderdeel van de bibliotheek en die hadden ook weer wat meer behoefte aan andere cursussen. En ja, bij ons moest de knop nog even om, denk ik. En nou ja, goed, wij hebben dat ook ontdekt. Want ja, wij merken gewoon dat de cursussen enorm aanslaan bij de mensen.
1: Ja. En is het dan zo, u bent van 70 naar 1000 gegaan, meer dan 1000 zegt u zelfs, in een paar jaar tijd. Ja. Kunt u dat als organisatie dan ook handelen?
0: Nou, dat is ook wel even een dingetje. Ik zei net al, we zijn een vrijwilligersorganisatie. En dan doe je uiteraard je best om alles zo goed mogelijk te doen. En we doen het ook vrij professioneel, mag ik wel zeggen. Maar we zitten nu ook wel een beetje op de max. Wat we nu hebben, dat kunnen we behappen. We hebben ook tegen elkaar gezegd van niet meer. Dus het aanbod wat er nu ligt, dat is ook het aanbod dat we aan kunnen.
1: Ja.
0: Maar het geeft ons ook wel energie natuurlijk. Als je ziet gewoon dat heel veel mensen gewoon het leuk vinden.
1: Dat u het voor iemand doet, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar goed, we doen het met heel veel plezier. Onze slogan is vergroot je wereld. En dit seizoen brengen wij ons aanbod uit met de titel Er is meer te ontdekken dan je denkt. En dat slaat niet alleen op ons programma-aanbod, want er zit al ontzettend veel in. Maar natuurlijk ook de onderwerpen waar mensen iets meer over willen weten.
1: En dat allemaal begeleid door vrijwilligers nog steeds?
0: Wij doen het alleen met vrijwilligers. Alleen de docenten zijn professionals. En die worden dus betaald. En wij dus niet. Als bestuursleden is alles onbezoldigd.
1: Want u had als Volksuniversiteit, met alle respect, misschien een beetje het imago van wat stoffig met wat meer senioren mensen in de collegebanken. Wie komen er op u af?
0: Nou, we zijn er in principe dus voor iedereen die 18 jaar en ouder is. Het stoffige imago is er wel een beetje van af, denk ik. Het is wel zo dat een groot deel van onze cursisten de senioren zijn. En dat is ook logisch, want dat zijn de mensen met de meeste vrije tijd.
1: Ja, en die hebben ook nog steeds behoefte aan om het niet digitaal te doen, maar echt fysiek in een collegebank te gaan zitten.
0: Nou, dat is juist het leuke, want ook het sterke punt van ons. We hebben er uiteraard over nagedacht. Hè, moeten wij niet in de vatervolkeren mee? Moeten we niet online en zo? Dat hebben we wel even een tijdje gedaan en wat geëxperimenteerd. Maar we kwamen erachter dat de mensen zeiden, wij vinden het zo leuk om even naar jullie toe te komen. Wij vinden het leuk om de mensen te ontmoeten. En dat is denk ik het sterke punt van ons als Volksuniversiteit, de ontmoeting. En dat is ook waar we ons nu mee onderscheiden. Dus mensen komen gewoon bij ons. Het is een uitje vaak voor mensen. Nou, er zijn verhalen bekend dat er zelfs vriendschappen zijn ontstaan. Dus die fysieke ontmoeting, dat is eigenlijk ook onze kracht.
1: En het komende collegejaar gaat weer beginnen binnenkort.
0: Jazeker. We staan bijna in de startblokken klaar. In september dan begint het weer.
1: Ja.
0: En dan hopen we weer goed ons best te doen. Mensen te blijven inspireren, zoals we dat dan zeggen. En ja, we merken gewoon dat mensen nu alweer uitkijken naar ons. En u had het net even over dat, ja, we doen geen dingen meer online.
1: Nee.
0: Bijvoorbeeld mensen kennen ook nou, alle telefoonappjes van de Duolingo's en dat soort dingen. En als mensen dat gedaan hebben, dan zeggen ze van, nou, we willen toch wel graag een taal leren met mensen samen.
1: Ja,
0: en komen ze toch weer bij ons.
1: Dus zo blijven de talen er toch ook bij. Dan

0: Dank voor uw verhaal.
1: Graag gedaan.
0: Voorzitter Heiko Kuipers van de Volksuniversiteit Groningen. En zometeen kun je naar een weerstation winnen. Wat spelen we opnieuw? Wel is dat...
2: Radio Noord. Goedemorgen. Hey.

0: Cameron Withcom en The Kingdom of Fear. Nou, we zijn er klaar voor.
1: Wel is dat.
0: En jij hopelijk ook. Want we spelen Wel is dat om het weerstation van Radio Noord. En dat wil je graag winnen, toch? Dat blijkt althans wel uit de vele appjes die we dagelijks krijgen. Met heel veel fouten en ook heel veel goede antwoorden. Nou, vandaag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ons appnummer is overigens 050-3188-288. Appen is voor ons het makkelijkste om je antwoord hier binnen te krijgen. Onze huishistoricus, Reiner Smit. Nog 2 dagen geeft hij de aanwijzingen. Volgende week zijn Ronald en Joyce terug voor Worstijdse. Nu dus nog wel eens dat we zoeken dus een persoon uit Groningen of die iets nadrukkelijks met Groningen te maken heeft.
2: Als jong jochie was hij al bekend in Grun, maar ook ver daarbuiten.
3: Tja.
0: Nou.
3: Ik kan hier niks mee.
0: Jij kan er nog niks mee?
3: Nee.
0: Dat zegt niks over jou thuis. Want misschien kun jij er thuis
3: nee, dat klopt.
0: Wel wat mee. En als je dat denkt te weten, dan heb je ons 050-3188-288. Voor het juiste antwoord of gewoon een wilde gok.
2: Als jong jochie was hij al bekend in Grun, maar ook ver daarbuiten.
0: En anders straks de tweede aanwijzing.

0: er zelfs drie mannen.
1: Ja,
0: ai.
1: Wie heb ik ze?
0: Ja.
1: Maar ze blijft dus zich afvragen. Waar is de man?
2: Wel is dat?
0: Ja, volgens mij, maar dat weet ik niet helemaal zeker, zoeken wij in Wel is dat ook een man.
3: Als jong jochie was hij al bekend in Grun, maar ook ver daarbuiten.
0: Ja. Ja, er komen heel wat antwoorden binnen nu al, terwijl ik er niets mee kon. Nou ja, inderdaad. Mina bijvoorbeeld, die komt met Henk Wijngaard. Die zoeken we niet. En Leo, die dacht aan TikTok Tammo.
3: Was hij als klein jochie ook al bekend?
0: Dat weet ik dus niet.
3: TikTok Tammootje.
0: Ja.
3: Ja. Maar TikTokje Tammootje.
0: We zijn er niet naar op zoek.
3: Nee.
1: 050-3188-288. We vragen Reinder om een tweede aanwijzing.
3: Hij is zelfs een goede bekende van onze koning.
0: Oh, oké.
3: Okay.
0: Oh.
1: 050-3188-288. Als je het nu wel weet, stuur ons dan de app voor het weerstation van Radio Noord. En anders wacht je op de derde aanwijzing. Die krijg je straks na 8:30.
3: Hij is zelfs een goede bekende van onze koning.
2: Wel is dat.
1: Zometeen om 8:30 krijgt Groningse Nieuws voor Rob de Vries. Zit erin, Rob?
4: Ja, dan hoor je waarom het feest is bij de fanfare in Adorp.
1: En heb je al gereageerd op ons lopend vuur? Dat kan ook. Stelling luidt, de snelweg is geen plek voor demonstraties. Je kunt reageren trouwens ook via 050-3188-288. En via de app en de site, daar staat ons lopend vuur. En kun je stemmen. 91% zegt eens, de snelweg is geen plek voor demonstraties. Een opvallend en omstreden beeld uit Winschoten is in het nieuws. Hoor je straks na 8:30. Nu Lenny Kravitz op de radio.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Hey Remo!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Op weg naar 8:30 is hier het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Zo'n 4000 Groningers moeten het nog altijd doen met een trage internetverbinding. De provincie wil daar wat aan doen en gaat daarom vanaf volgende week in gesprek met bedrijven die snelle verbindingen kunnen verzorgen. De provincie heeft daarvoor €25 miljoen beschikbaar vanuit Nijbegun, maar dat is waarschijnlijk niet genoeg. Gedeputeerde Erik-Jan Bennema vertelt welke techniek de voorkeur heeft.
11: We gaan eerst kijken wat hier uitkomt. En dan halen we de informatie op. Dan weten we ook technisch wat er kan. Welk soort verbinding krijg je. Glasvezel is natuurlijk het allermooist. Maar dat is niet altijd haalbaar. Maar dat is wel waar we naar kijken om dat zo goed mogelijk te doen. En dan heb je dus inderdaad een restopgave. En dan gaan we kijken hoe we daar ook via draadloze of satellietverbinding aan kunnen voldoen.
10: Een bromfietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een trekker in Winsum. Gebeurde op de Auvonde op de N361. De brommer kwam door de klap onder de trekker terecht. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een automobilist is gisteravond op de Achterom bij Eelderwolde van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De bestuurder is behandeld door ambulancepersoneel, maar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. De gemeenteraad van Oldambt houdt vanavond een extra raadsvergadering over veiligheid op straat. Op verschillende plekken in de gemeente zorgen groepen jongeren al enige tijd voor overlast. Zo werden in Beerta auto's en bruggen beklad en liep een ruzie op een camperplaats uit op een vechtpartij. In Winschoten viel een verwarde man meerdere vrouwen aan. En ook in Scheemda is er nu overlast van jongeren die bijvoorbeeld ramen met appels bekogelen en tegen deuren aantrappen. VVD-fractievoorzitter Mandy Meertens spreekt van een breed maatschappelijk probleem. In een breed gesteunde motie dringt ze aan op maatregelen.
12: We vragen het college vanavond door de motie om scenario's uit te werken van eventueel 2, 4 of 6 extra BOA's. Het tweede punt wat we vragen is het inzetten van een soort van spoedpot. We hebben vorig jaar een motie ingediend om te onderzoeken waar mensen zich onveilig voelen. En naar aanleiding van die motie is een enquête uitgezet. En we verwachten dat daar dingen in worden benoemd als mogelijke oplossingen. En we willen dan niet wachten op waar moet dat geld om het op te lossen vandaan komen. En met een spoedpot is er dan gelijk een financiële buffer om die maatregelen gelijk te kunnen uitvoeren.
10: Ook denken de partijen aan de inzet van straatcoaches. In een portiekflat aan de Paramaribostraat in Groningen heeft gisteravond brand gewoed. De brand was uitslaand op de derde verdieping. De brandweer kon het vuur van binnenuit blussen. Niemand raakte gewond, er was niemand in de woning aanwezig. Voor slechts 5 veiligheidsregio's in Nederland geldt nog fase 2 voor het risico op natuurbranden. Naast Groningen zijn dat Friesland, Drenthe, Haaglanden en Hollands Midden. In de rest van het land geldt weer het laagste niveau. Wel blijft het verbod op het het oppompen van oppervlaktewater en grondwater op veel plaatsen voorlopig nog van kracht. Vanaf morgen worden ook in onze provincie buien verwacht. En op de langere termijn lijkt het iets natter te worden dan normaal. Een feest bij de muziekvereniging in Aardorp. Vandaag op de dag af bestaan ze 100 jaar. Begonnen ooit met een fanfare van 60 mensen. Inmiddels is de groep geslonken naar 15. Voor voorzitter Jan de Vries is het een bijzonder jubileum.
13: 100 jaar is een hele tijd geleden, hè? De Titanic was net zo. De HEMA die opende zijn eerste winkel en al zulke dingen kwam ze in tegen.
10: Oh, dat was hem in de tijd. Ik dacht al, wat is dat ook weer voor een neuntje? Maar ja, dat is hem, ja.
9: Dankjewel, Rob. Ben je er al uit? Wie zoeken wij voor? Wel is dat?
14: Hij is zelfs een goede bekende van onze koning.
9: 050-3-188-288.
15: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
15: 0683-252-162.
17: Ja hoor! Zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
18: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
19: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
20: De Ochtendploeg.
21: Met Edwin Pasveer.
9: Goedemorgen, wat moet er eigenlijk gebeuren met het omstreden bronzen beeld van slavenleider Tula, dat gemaakt is door Toos Hagenaars uit Winschoten lang geleden? Op meerdere plekken is er geen plaats voor, ook niet bij een museum in Groningen. Ga er eens over praten.
22: Waar je Groningen hoort.
23: Hey Edwin, goedemorgen.

0: Eric Clapton en Forever Man. Het is bijna 8 minuten over 8:30. Wat moet er gebeuren met het omstreden bronzen beeld van Tula... dat gemaakt is door Toos Hagenaars uit Winschoten? Het kunstwerk verbeeldt een naakte Tula... de leider van een slaafopstand in 1795 op Curaçao. Hagenaars had een eerbetoon voor ogen lang geleden al toen ze het beeld maakte. Maar het beeld werd al gauw als racistisch bestempeld... en tot op de dag van vandaag is er geen museum die het wil hebben. Ook niet in Groningen. Ik ga erover praten met journalist Lodewijk Dros van Dagblad Trouw... die helemaal in deze kwestie zit en heeft het uitgezocht. Lodewijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het beeld stelt een naakte man voor, in voorornaat. Tegenstanders zien er een racistisch stereotype in. Anderen vinden het juist mooi. Hoe komt dat, dat grote verschil?
1: Nou, we moeten even beginnen met 1973. Klinkt een beetje lang geleden, 53 jaar. Maar toen is dat beeld gemaakt. En vanaf het begin... Waren al de mensen die vonden het koloniaal. En dat was helemaal niet de bedoeling. Hè, dat een witte kunstenares, die overigens net naar Curaçao was ingevlogen... Een standbeeld zou maken van Tula, die slavenleider. En er waren mensen die vonden het prachtig. En dat, die twee reacties die hebben dat beeld altijd vergezeld. Dus, en hoe dat komt, ja, de een ziet er een koloniaal of respectloos of noem het racistisch idee in. Het, is een, het stelt een zwarte man voor, poelenaakt. Nou, als je iemand gaat eren, zet je hem niet poelenaakt neer, zegt dan de een. En de ander zegt, ja, kijk eens naar Michelangelo. Die deed dat met David ook en ook met een opgestaande Christus. Dus het is maar net waar je naar kijkt, hoe je het waardeert, dat ja. beeld. En die waarderingen die lopen dus echt volslagen uit elkaar.
0: En zijn die voor- en tegenstanders, is het dan een kwestie van zwart tegen wit?
1: Nee, helemaal niet. Je hebt witte voorstanders en witte tegenstanders... En zwarte voorstanders en tegenstanders. En dan heb je ook nog mensen die... ik heb daar een boek over geschreven... en toen kwam ik erachter dat sommige mensen die... nou, in 1973, want toen speelde dat, of 1975... heel erg tegen waren. En die zijn nu voor dat beeld. Die zeggen dat is een prachtige eerbetoon. En je hebt mensen die daar toen de handen voor op elkaar brachten... en die nu zeggen, ja, ik moet er eigenlijk niet meer aan denken... dat we dat beeld gaan eren. Dus... het werkt alle kanten op. Je kunt er geen kleurenscheidslijn in aanbrengen.
0: En waarom vind je zou het beeld juist nu wel in een museum moeten staan?
1: Nou, ik vind er niet zoveel van. Wat ik zie is dat beeld die heel uiteenlopende reacties heeft opgeroepen. En wat het eigenlijk heel mooi toont... is dat we moeite hebben met hoe gaan we nou eigenlijk om met die koloniale geschiedenis. Dit is een Groningse kunstenares. Ze heeft bijna een half eeuw in Winschoten gewoond. Wat doet Groningen met zijn slavernijgeschiedenis? Daar is aandacht voor. Hè. Er komt ook een Tula-plein achter het hoofdstation van Groningen. Hoe ga je nou om met die koloniale erfenis? Hoe breng je dat in beeld? Ja. Voor wie doe je dat? En door wie mag dat doen? Nou, dat zijn allemaal vragen die eigenlijk altijd gespeeld hebben rond dit beeld. Het gaat mij niet om wie gelijk heeft, maar wel... om het idee dat je nadenkt over wie maakt dat nou en wat maak je dan precies? Nou ja, je hebt het elders in het land gezien.
0: Ja.
1: Dat slavernijmonumenten vaak omstreden zijn. En dat zie je hier ook. Nou, ik denk dat, en dat denk ik niet alleen, dat denkt bijvoorbeeld ook de directeur van Kunstpunt, dat is de adviseur voor de gemeente Groningen, dat je zo'n beeld, nou, het levert zoveel gedoe op als je het in de publieke ruimte neerzet, hè, op straat of in een park, nou, daar krijg je hoop van alles mee, doe dat maar niet. Maar je zou het wel in een museum kunnen doen. Hè? Met goede begeleiding, goede teksten erbij. Wat is er gebeurd met dit beeld? En wat zegt dat nou over de manier waarop wij Nederlanders omgaan met die ingewikkelde zwarte bladzijde die het nogal lang heeft geduurd. Hè? Een paar honderd jaar koloniale geschiedenis. Dus daar zou het een aanleiding voor kunnen zijn om dat gesprek met elkaar aan te gaan.
0: Nou ja, een van de musea heb jij ontdekt waar het aangeboden is, maar die het niet willen hebben is een museum aan de A, voorheen het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen. Waarom ja. niet?
1: Nou, precies om deze reden. Eigenlijk hebben ze daar twee redenen. Het ding is loodzwaar. Dus ze hebben hele oude gebouwen. Wat is het? Nou, 15e eeuw. 14e eeuw zelfs.
0: Ja.
1: Nou, kijk. Die zijn natuurlijk niet berekend op zo'n zwaar beeld. Dus dan moet je bouwkundige aanpassingen plegen. Maar goed, dat is natuurlijk de regel. Als je zegt, we willen dat beeld daar hebben. Het belangrijkste reden, dat zeggen ze letterlijk ook in een bericht wat ik heb gezien, is dat een flink aantal mensen zegt, ja, het is racistisch. Nou ja, zo'n beeld wil je dan niet in je collectie hebben. Dat, en dat, ik bedoel, dat snap ik ook. Maar ik vind dat ja, je moet met twee woorden spreken. Het is net zoals als je beleefd bent, je spreekt met twee woorden. Je kunt zeggen dat sommige mensen het racistisch vinden. En anderen vinden dat niet racistisch. En probeer dat gesprek daarover eens te openen. Nou, het Museum van de AA heeft gezegd, dat gaan we niet doen. Wij gaan dat object, dat beeld, dat kunstwerk niet in onze collectie opnemen. Daar past het ook niet. Er is gesproken met het Groningen Museum. Wil het ook niet hebben. Er is gesproken met de regering op Curaçao. Die wilde dat eerst wel, later weer niet hebben. En er is ook gesproken met het Slavernijmuseum in oprichting. Het Nationale Museum wat in Amsterdam moet komen. Nou, die waren ook afwijzend. Dus het Museum van de AA heeft gekeken. Willen we dit, willen we dat niet? En wat komt erbij kijken? Nou, de conclusie was, het past eigenlijk wel in een museale context, zeggen ze dan. Hè? Dus in een museum, goed toegelicht en goed uitgelegd, zou het wel passen, maar zet het niet buiten. Dus het Tulaplein, je zou denken,
0: bij het hoofdstation in Groningen.
1: Ja. Ja, precies. Maar zegt, nee, dat is een publieke ruimte, daar moet je het niet neer gaan zetten. Dus dat willen ze ook niet hebben daar, dat is wit koloniaal en zo. Dat zegt ook weer iets over de manier waarop, in dit geval Groningen, omgaat met de slavernijgeschiedenis. Dat je daar een bepaalde idee over hebt, hoe dat wel moet en hoe dat niet moet. En dat vind ik interessant om te zien. Ja, je kunt het illustreren aan dit beeld, hoe de gemeente Groningen denkt dat je die herdenking zou moeten vormgeven.
0: Ja. Nog even terug naar het beeld zelf. Dan, hè. Dat ligt al jaren nu in een opslagloods in Winschoten. Denk je dat het ooit nog ergens weer te zien zal zijn dan? En dat het uit die loods komt dus?
1: Nou, er zijn twee mogelijkheden. Kijk, de verhouding tussen de liefhebbers en de haters, die verandert elke keer. Je zou kunnen zeggen dat de haters nu de overhand hebben. Maar ja, het kan ook weer zo zijn dat de liefhebbers de overhand krijgen. Dat hangt ook weer af van allerlei culturele ontwikkelingen. We denken ook elke keer anders weer over die koloniale geschiedenis. Dus de tijd zou het kunnen veranderen. En nog een andere optie, dat is, ik heb de zoon van mevrouw Hagenaars gesproken, Hubert van Mierlo. En die zegt van, ja jongens, we zijn het zat. We bieden dit beeld straks te koop aan. Dus mocht er een luisteraar van RTV Noord zijn die een dik 2 meter hoog standbeeld van Tula wil hebben, ja, die kan zich via mij bij de zoon vervoegen.
0: Ja. Dankjewel voor het verhaal.
1: Lodewijk
0: Dos van Dagblad Trouw was dat. Andere zaken dan maar gelijk. Het is immers al 9:15.
2: Wel is dat.
0: En dat is wel is dat. We zijn op zoek naar een manspersoon, hadden wij al begrepen. Dit was aanwijzing nummer 2.
3: Hij is zelfs een goede bekende van onze koning.
0: Nou, wie zoeken wij niet, Sergej?
4: We zijn niet op zoek, Jack, naar Kraantje Papi.
0: Is dat een goed bekende van koning inmiddels?
4: Ja, geen idee. Ja, die man die kent heel veel mensen. Hè?
0: Samen in de feesttent. Dan doen we nog een derde aanwijzing erbij van Reinder.
3: Zeg je telefonie of zeg je energie, dan noem je zijn naam.
0: 050-3188-288.
2: Wel is dat.
0: En zeg in het weer, dan noem je de naam van Roland van der Zwaag. Goedemorgen, Roland.
5: Ja, hallo Edwin.
0: Ja, met nog 2 nazomerdagen. Daarna wordt het gewoon wel weer wat anders, toch?
5: Ja, zeker. Dat wordt ook afgesloten met wel een paar buien. Die hebben we lange tijd niet gehad. Dus wat dat betreft is dat wel iets wat fijn zou kunnen zijn voor de natuur. Maar goed, er zijn ook veel festiviteiten buiten. Dit weekend zit ik vol in de weerbewaking voor heel veel dingen. Allemaal festiviteiten. In Groningen hebben we dat natuurlijk niet anders. Noorderzon is er nog. En ja,
0: Groningen is ontzet vrijdag.
5: Ontzet is er nog. Dus wat dat betreft, een droge dag zou vandaag in ieder geval wel fijn zijn. Nou, dat gaan we wel halen. We zien nu wolkenvelden, een matige oostelijke wind. En in het oosten van de provincie al 16 graden. Nou, daar komt er wel 7 graden bij. Ik verwacht eigenlijk wel 23, 24 graden. Ik ben ietsje getemperd met mijn maximum. Omdat de wolkenvelden van nu, die zijn wel aan oplossing onderhevig. Maar als ze ietsje langer blijven, dan halen we die 25 graden net niet. Ook omdat de wind staat en die mengt de lucht van hogere luchtlagen wat met elkaar op. Dus in ieder geval wel een fraaie dag. We krijgen zeker wel zonnige perioden met ook wel wat bewolking. En die oostenwind die is er morgen eigenlijk ook wel. Die gaat in de loop van de dag draaien naar het zuidoosten. Vochtige lucht komt langzaam naar ons toe. De dauwpunten gaan omhoog, de luchtvochtigheid. Dus het wordt morgen in de namiddag en avond een beetje drukkend warm. Dan wordt het echt wel even warm. Dan wordt het echt wel 27, misschien 28 graden in het oosten van Groningen en het zuiden van Groningen. En dan gaan er buien ontstaan die ons pas na 10 uur waarschijnlijk gaan bereiken. 10 uur 's avonds in de nacht gaan dan die buien wegtrekken naar het noorden. En vrijdag gaan we dat weer opnieuw doen. Alleen dan wel met meer bewolking, een zuidwestenwind, lagere temperaturen. Maar toch kunnen er enkele forse buien ontstaan met onweer. Het is allemaal plaatselijk, dus gewoon de weerbericht in de gaten houden. En langzaam gaan we dan afscheid nemen van de meteorologische zomer.
0: Dankjewel, Roland van der Zwaag. Wie zoeken wij? In het spelletje Wel is dat 050-3188-288 is ons appnummer. Je hebt nog een paar minuten.
3: Zeg je telefonie of zeg je energie, dan noem je zijn naam.
6: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego!

0: de Colombia Carolina Giraldo Navarro, die we beter kennen als Carol G.
1: Wel is dat.
0: En dat titel die heel moeilijk uit te spreken is. Si antes te hubiera conocido. Als wij elkaar eerder hadden ontmoet.
2: Oh.
0: Strekking van het hele verhaal. Ja, we gaan iemand terugbellen. Dat is inderdaad veel belangrijker. Iemand die denkt te weten wie wij zoeken.
2: Neemt u gerust op.
0: Ja.
2: Oh jee.
0: Ik zeg het er elke dag bij je. Neem wel op. Want anders bellen we iemand anders.
2: Zo zijn we dan ook wel weer. Nee, ik weet, denk niet.
0: Nou, een keer. Hey.
3: Ja, goedemorgen met Henny.
0: Dag Henny, met Edwin. Goedemorgen van Radio Noord.
3: Ja. Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, dit is een narrow escape. Waar lag de telefoon?
3: Wat zeg je?
0: Ik zeg, het is het allerlaatste moment. We bellen voor het spelletje, wat is dat?
3: Ja, Ben Woldering, dachten wij.
0: Oh, oké, okay, wacht. Ja, nee, voor het spannende element. Ja, oké. Okay.
4: Het goede antwoord is inderdaad Ben Woldering.
0: Ja. En jij zegt heel nadrukkelijk, dachten wij. Dat is natuurlijk niet de majesteitis pluralis. Wie zijn wij?
3: Nou, mijn vriend.
0: Oh, je vriend.
3: Ja, bij de eerste keer dacht hij het al direct.
0: Ja. En hoe heet je vriend?
3: Wim.
0: En hoe lang is Wim al je vriend?
3: 20 jaar.
0: Oh man, dat is een lange periode.
3: Ja, het wordt tijd voor een nieuwe, zeg
0: nou,
3: ik.
0: Nou ja, zeg.
2: Oh.
0: Nou levert Wim je net een weerstation op.
3: Ja.
0: Zeg Henny, van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Het weerstation komt jouw kant op. Plannen voor vandaag, al dan niet met Wim samen?
3: Nou, ons huis is net opgeknapt en we zijn net vannacht weer voor het eerst. Hebben we hier geslapen dus. Oh. En ik heb nog tientallen dozen die uitgepakt moeten worden.
0: Oh, dus je hebt wel wat te doen?
3: Ja.
0: Maar uitgepakt in het kader van de versterkingsoperatie of op een andere manier?
3: Nee, geen versterkingoperatie. Verduurzaming.
0: Oh, verduurzaming.
3: Zonnepanelen, ja. Alles geïsoleerd, vloer, muren, warmtepomp, zonnepanelen.
0: En waar heb je geslapen dan in de tussentijd?
3: Bij mijn vriend.
0: Oké, een andere vriend.
3: Ja. Ja, we wonen niet samen.
0: Oké. Nee, ik wil het niet ingewikkeld maken nu, bij deze.
3: Ja, nee, ik vertel er ook verder niks over.
0: Nee, gelijk heb je, Eddie. Nee. Nou, we houden het mooi hierbij. Succes met het uitpakken van de doos. Blijft nog wel heel even hangen, want dan moeten we even alle adresgegevens noteren en zo.
3: Ja, oké.
0: Okay, en gefeliciteerd, ook voor Wim.
3: Ja, oké.
0: Okay, mooi. Hoi.
1: Wel is dat?
0: Nou, prik zo maar ergens binnen.
2: Ja.
0: Sergé, ik kijk even naar ons lopend vuur. De snelweg is geen plek voor demonstraties, is ons lopend vuur.
2: Ja, daar is Henk Zwier het helemaal mee eens. Het is levensgevaarlijk. Zo denkt G.A. Piek ook. De snelweg is absoluut niet een plek om te demonstreren. Jannie Bos is het daar ook mee eens. Niet op de snelweg. En Paul die zegt, ja, wat ik niet begrijp is als ik een verkeersovertreding bega, dan weten ze me wel te vinden. En als de boeren of andere mensen de snelweg opgaan met demonstraties en met alle gevolgen van dien, dan wordt er weinig opgetreden, tenminste de laatste keer. Welk signaal geef je dan af dat ze schijnbaar boven en onder de wet staan? Dat is in Pauls ogen niet helemaal de bedoeling.
0: 050-3188-288. Praat met ons mee en laat je stem achter via rtvnoord.nl en de app van Noord. De snelweg is geen plek voor demonstraties. Daar is 90% van de stemmers het mee eens. Straks en na 9 uur staan we stil bij het overlijden van Dolly Parton. En muziek de Durp. Een fanfare bestaat 100 jaar, maar in welke plek? Hoor je straks na 9 uur. Meisjes gek gezien.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Leren mediteren. Zen.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 9 uur.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
14: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
13: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
15: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
13: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Het Groningse nieuws dan, met Rob de Vries.
17: De provincie roept bedrijven op om plannen in te dienen voor de aanleg van snel internet in het buitengebied. Zo'n 4000 Groningers moeten het nog altijd stellen zonder snelle internetverbinding. Gedeputeerde Erik Jan-Bennema wil daar snel iets aan doen.
18: Glasvezel is natuurlijk het allermooist, maar dat is niet altijd haalbaar. Dan heb je dus inderdaad een restopgave en dan gaan we kijken hoe we daar ook via draadloze of satellietverbinding aan kunnen voldoen.
17: De gemeenteraad van Oldambt houdt vanavond een extra raadsvergadering over veiligheid op straat. Op verschillende plekken in de gemeente zorgen groepen jongeren voor overlast. Meerdere partijen, waaronder de VVD, komen vanavond met een motie waarin ze pleiten voor extra handhavers.
19: We vragen het college vanavond door de motie om scenario's uit te werken van eventueel 2, 4 of 6 extra BOA's.
17: Ook wordt gedacht aan de inzet van straatcoaches. In Nederland gaat het vulddoel voor de gasvoorraden voor deze winter niet meer halen, zegt GasUnie. Maar tenzij we te maken krijgen met een strenge winter, leidt dat niet tot een gastekort. De ondergrondse gasvoorraden in onder meer Grijpskerk en Langelo zijn momenteel voor 45% gevuld. En dat is veel minder dan in andere jaren. Meer nieuws straks om 9:30.
20: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
21: Blijenberg.nl.
22: Oh, die van die deuren.
21: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
23: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
24: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
25: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
26: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
27: Radio Noord.
28: De ochtendploeg.
27: Met Edwin Paspeer.
29: Goedemorgen, feest bij de muziekvereniging in Adorp. Vandaag op de kop af bestaat de vereniging 100 jaar. En dat vieren we zometeen mee.
27: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
30: Ja, goedemorgen Edwin.
31: Goedemorgen Edwin.

0: now.
1: Nou, vooruit dan maar.
0: You wanna make it.
1: In excess, I need you tonight. In 1926 bedacht meester Kliphuis in Adorp dat ze daar waar een fanfare konden oprichten. Nou, hij was een man van zijn woord. En binnen de kortste keren was er een fanfare met 60 mensen. Inmiddels, 100 jaar later, is de groep geslonken naar zo'n 15 mensen. Maar muziek maken in Adorp, dat doen ze nog steeds. En dat vandaag, op de kop af, 100 jaar. Je hoort zo voorzitter Jan de Vries.
2: Het is daar in 1926 begonnen. Ik heb nou de laatste paar weken heb ik natuurlijk een beetje over nagedacht. Maar dat 100 jaar is een halve tijd geleden, hè? En de Titanic was net zo. De HEMA die opende zijn eerste winkel en al zulke dingen kwam ze in tegen. In het begin moet het, ja, van pijn moe, maar je bent lid. En dan langzamerhand, dan ken ik niet anders. En nou moet ze me de weg horen. Was wel, dat graait.
3: Ja. Wat speelst?
2: Deze kameroor, de bestbaas. Moest de mensen zeggen bestuurbaas, maar hier in orde neem je dat gewoon bestbaas.
3: En waarom bist u door ooit aan begonnen?
2: Dat is, ja, mijn broer die speelde altijd bas. En die dacht op een gegeven moment van ik ben hier flauw van, ik wil niet langer. En ik speelde daar solo bugel. Dat is een Hollandse kaart, dat zit allemaal voor aan. Maar daar heb je geen bas meer. En daar heb ik toch van, als ik nou eens bas ga blozen. En dat was best een goeie keuze, want ik vind het al mooi om te doen.
3: Waarom is dat mooi?
2: Doe mag het stuk, doe mag het muziekstuk. Want nou ja, doe bist een fundament, hè, van het stuk, maar ook van de hele club. Als ik er niet ben, dan ben ze eigenlijk allemaal maar chagrijnig met mijn koor. Dat is nou eenmaal zo, ja. Maar dat is met de hele club zo, hè. Dat is een van onze

0: Oud. Nou, en dan is het wat heen en weer gewoon, zeg maar. Ja, tot nu. En we zijn nu nog met z'n 15, 16, zoiets. En het gaat al mooi, het wil. Het kan wel, hè. Maar groot mensen erbij, ja.
1: Muziek uit Aarop, voorzitter Jan de Vries en een bijdrage van Joyce Kranenborg. En zometeen staan we stil bij het overlijden van Dolly Parton. En je hoort het thema van onze top 3.

naar veel vandaag. Ongetwijfeld bij ons ook op Radio Noord Islands in de stream. Want er ging een schok door de muziekwereld. Gisteravond op 80-jarige leeftijd overleed Dolly Parton. En ze laten, nou, kun je geruststellen, een rijk muziekoeuvre na. Michael.

0: Het is slechts een greep uit hetgene wat ze gemaakt heeft, Dolly Parton. Journalist en oud-collega ook nog bij ons bij Noord, Tom Meijers, maakt een country-podcast. Country Chords geheten. Tom, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, we hoorden al een tijdje dat ze wat ziek was. Maar toch kwam haar overlijden wel onverwacht. Althans voor ons, voor jou ook.
1: Ja, heel eerlijk gezegd. Ik kwam gisteravond van het voetbalveld in Valthermond. Want daar voetbal ik. En ik liep de kantine in. En ik keek op mijn telefoon en toen zag ik Dolly Parton overleden. En een pushmelding van de NOS. En werd er eigenlijk een beetje beroerd van. Dat ik dacht van, echt even goed na van. Dat het kwam wel even aan. Ja. Moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, want zij was groot in Amerika. Ik denk dat we ons niet eens kunnen voorstellen hoe groot ze was in Amerika.
1: Nee, immens. Echt een, echt een icoon, zeg maar. Soms dan wordt het woord wel eens genoemd bij mensen waarvan je denkt van, ik weet niet of dat allemaal wel klopt, maar bij Dolly Parton, ja, volgens mij is het woord icoon voor Dolly Parton uitgevonden, want zij heeft zoveel betekend, niet alleen voor haar regio, maar überhaupt voor Amerika. Zij is eigenlijk, zeg maar, wat je ook wel vaak hoorde, eigenlijk had Dolly gewoon president moeten worden, want die unites everybody, zeg maar. Iedereen houdt van Dolly. Ze was gewoon heel likable en stak de draak ook met zichzelf, ook met haar uiterlijk en dergelijke. En niemand haatte haar, zeg maar. En dat is toch in deze huidige tijd wel heel erg bijzonder.
0: Ja, het kost veel geld om er zo goedkoop uit te zien, is een uitspraak van haar.
1: Ja, goed. Dat is toch echt, ja, precies. Ja, ze zegt ook, ze zei ook wel eens van, eigenlijk moet je net zoveel om jezelf lachen als dat je eigenlijk over anderen, om anderen lacht, zeg maar. Want dan, ja, je moet jezelf niet te serieus nemen, zeg maar. Dat was haar boodschap daar al mee. Ja.
0: Met een hele lange muzikale carrière, die al in de jaren 70 natuurlijk begon en zich uitstrekte tot aan nu.
1: Ja, het begon natuurlijk met die Porter Wagoner shows. Haar man die had zo'n show en dat was in die tijd heel erg populair. Dat werd uitgezonden in Amerika. En daar stond ze eigenlijk aan de wieg van een immense carrière. En ze heeft overal opgetreden. Ze heeft alle records verbroken. Meer dan 100 miljoen platen verkocht. Een icoon bij de Grand Ole Opry. Je kan het niet zo gek niet verzinnen. Maar, En wat vaak vergeten wordt, is dat ze eigenlijk ook een hele goede songwriter was. Als je kijkt naar wat voor liedjes ze heeft geschreven. Nou, I Will Always Love You is natuurlijk het meest voor de hand liggende voorbeeld. Maar je draaide net ook Code of Many Colors. Ja, als je dat liedje eens ontleedt, ja, eigenlijk is het gewoon, Het was zo'n goede tekstschrijver. En daar heeft ze natuurlijk ook wel haar credits voor gekregen. Maar soms wordt dat een beetje vergeten. Denk bijvoorbeeld aan de Pour Myself a Cup of Ambition. Wie verzint er nou om een kop koffie een cup of ambition te noemen? En eigenlijk, dat zijn van die mooie vondsten, weet je wel. Dat als je haar oeuvre doorspit, dan zijn talloze voorbeelden van. Ja,
0: komt dat 9 to 5 inderdaad. Wat ik zei al van, zij was geliefd bij alles en iedereen. Maar heeft ze dan ook country naar het grotere publiek gebracht?
1: Zeker. Ja. Zij kwam natuurlijk uit de mountains of East Tennessee. Ze had helemaal niets. Groeide ook op in een gezin als enige meid, volgens mij, van 12 kinderen. Een van de weinige meiden in elk geval. En heel veel broers had ze, dus ze moest zich eigenlijk altijd opboksen. Wat je ziet is dat ze country naar het grote publiek. Ik weet niet of dat precies omschrijft. Precies. Want natuurlijk, zij stond wel bekend om haar afkomst ook. Hè. Ze had niks. Ze hadden heel weinig thuis. En als je dan kijkt met wat ze is geëindigd en hoe gul en genereus. Genereus is ook een woord wat ik de hele tijd terug wil komen. Hoe gul ze is geweest, ook bijvoorbeeld met bosbranden, orkanen en die regio heeft zij gewoon helemaal, waar ze vandaan komt, helemaal opgekalefaterd eigenlijk. Want bosbranden, orkanen en dergelijke, ze heeft alles weer zelf opnieuw opgebouwd. Altijd geld geïnvesteerd in die omgeving daar. En als je dan naar haar muziek, zij is gewoon country. Zij is de definitie van het genre eigenlijk. Ja. En wat ik net ook al zei, niemand haatte haar. En ik vind eigenlijk, als je iedereen één op één vraagt van wat vind je van country muziek, daar heb ik eigenlijk nog nooit iemand gehoord die er echt een hekel aan heeft. En als ze er een hekel aan hebben, dan hebben ze zich er echt nog nooit voor opengesteld, zeg maar.
0: Ja, ja. Want jij hebt een podcast hierover. Is dit dan nog aanleiding voor een extra podcast over Dolly Parton binnenkort?
1: Ja, ik wil het niet geloven, maar er komt vanaf september is het eerste commerciële country station van Nederland, radiostation van Nederland, een feit. En dat heet Jolene Radio.
0: Oh ja.
1: En dan mag jij raden waar ik nou onderweg ben.
0: Naar Jolene Radio.
1: Ja, het is niet waar.
0: Ja. Dankjewel voor je verhalen, Tom.
1: Ja, tuurlijk. Geen probleem.
0: Tom Meijers van de country podcast Country Chords. Top 3. Ja, ik dacht laten we de top 3 dan maar gelijk hier aan vast knopen. Laten we een country top 3 laten horen. Dit is een hit van nu. She was in Texas. Een mooie country nummer.
2: Ja.
0: Ella Langley heet ze. Don't tell my heart. Ja, hij kan ook heel goed. Billy Ray Cyrus. Achy Breaky Heart. En de man van wie we gisteren weer hoorden dat hij thuis is na een operatie. In Wijngaard. Ook mooi. De Major Dundee Band ook. Maar ook dit, het is een beetje country pop dit uit de jaren 70. Country muziek in onze top 3. Alles behalve Dolly Parton. Die hebben we al een paar keer gedraaid vanochtend. En Femke zal haar straks ook nog wat weer laten horen. Dus country liedjes in de top 3. 050-3188-288. Het Groningse nieuws komt eraan. Rob, wat zit erin?
2: Ja, dan hoor je over de komende winter koude voeten krijgen volgens GasUnie.
0: Horen we zo meer over. Misschien dat je vroeger ook wel zo'n bandje met Dolly Parton in je...

0: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attents met ds.nl.
9: 9:30 is het. Hier is Noord Nieuws. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Nederland gaat het vuldoel voor de gasvoorraden voor deze winter niet meer halen. Dat bevestigt GasUnie na berichtgeving door nu.nl. Het gastransportbedrijf verwacht niet dat Nederland te maken krijgt met een gastekort, tenzij we een strenge winter krijgen. De ondergrondse gasvoorraden in onder meer Grijpskerk en Langelo zijn momenteel voor 45,3% gevuld. Dat is een stuk minder dan in andere jaren rond deze tijd. Vanwege de gestegen gasprijs door de Iran-oorlog is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk om de opslagen te vullen. Staatsbedrijf Energiebeheer Nederland helpt daarom bij het vullen van de opslagen. Zo'n 4000 adressen in het buitengebied moeten het nog altijd stellen zonder snelle internetverbinding. De provincie wil daar wat aan doen en roept bedrijven daarom op om plannen in te dienen voor snel internet in het buitengebied. Gedeputeerde Erik-Jan Bennema vertelt hoeveel budget de provincie daarvoor heeft uitgetrokken.
11: We hebben een basisfinanciering in Nijbegun. Dat is in principe 25 miljoen. Daar moeten we kijken hoeveel daarvoor kan worden aangelegd. En met die informele marktconsultatie willen we daar dus duidelijkheid over krijgen om te kunnen bepalen hoeveel adressen kunnen worden voorzien.
10: Maar waarschijnlijk is het bedrag van 25 miljoen niet genoeg. Een bromfietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een trekker in Winsum. Gebeurde op de Ovonde op de N361. De brommer kwam door de klap onder de trekker terecht. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In Appingedam stond gisteravond rook in een woning aan de Graaf Edzardstraat. Een rolgordijn bleek vlam gevat te hebben. Het vuur is geblust en de brandweer heeft de woning geventileerd. Niemand raakte gewond. De skeletten die 3 jaar geleden zijn ontdekt in de grond bij een monumentale boerderij in Rottum worden nog zeker een jaar lang onderzocht. Dat zegt ingenieursbureau Licens tegen Omroep het Hoge Land. In 2023 stuiten archeologen in Rottum op een massagraf van 458 goed bewaarde skeletten, onder andere van baby's. Tijdens het eerste onderzoek viel op dat niet alle skeletten in dezelfde houding zijn gevonden. Zo lag het ene skelet op de zij en weer een ander op de rug. Dat kan volgens de onderzoekers duiden op een respectvolle begraving vanuit de christelijke traditie, of juist op een minder gunstige dood, bijvoorbeeld door rituelen of executies. Na het eindonderzoek in Leiden keren de skeletten terug naar het archeologisch depot in Nuis. En de Volksuniversiteit Groningen heeft het aantal cursisten flink zien stijgen. Sinds de doorstart 5 jaar geleden nam het aantal deelnemers toe van 70 tot bijna 1000. Volgens voorzitter Heiko Kuipers is dat vooral te danken aan nieuwsgierigheid.
12: Mensen willen zich blijven ontwikkelen op allerlei gebieden. En ik denk dat daar ook de sleutel van ons succes ligt. Wij waren van oorsprong toch wel een taleninstituut vooral. We hadden een uitgebreid talenaanbod. Het ging zelfs heel ver. En we hebben eigenlijk gezegd, dat moeten we anders gaan doen. Want we zien dat de samenleving ook verandert. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, we hebben ons aanbod behoorlijk verbreed. En dat is denk ik ook waarom we nu zoveel cursisten trekken.
10: Volgens de Volksuniversiteit komt de belangstelling uit alle leeftijdsgroepen van jong tot oud. Al zijn de meeste cursisten wel senioren, want zij hebben de meeste tijd. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Dankjewel Rob. Zometeen reacties op de stelling in het lopend vuur. De snelweg is geen plek voor demonstraties. En daarna onze top 3 met countryplaatjes. Ah, er komen zoveel leuke. Ik laat nog even een stuk wat horen hoor. Want ze zijn te mooi om helemaal te laten lopen. Tussen ze niet in de top 10 terechtkomen. Lynn Anderson. En Rose Garden. Wat dacht je van de gunnige cowboy uit Stadskanaal destijds? Will Stevens.
13: Je schreef hem in boom, ik hoor van die. Je schreef hem in boom, ja ik blieb.
9: Schreef hem in boom, ja.
13: Deur de boom, blieb wie een poel.
9: Ja, en van al die mensen uit het verleden, uit de countrywereld, is hij er nog.
14: Good morning America, how are you?
15: Willy Nelson. Het is weer voorbij die mooie zomer.
9: Ja. The City of New Orleans. Mooi, heeft hij dat nou gestolen van Gerard Kokster?
15: Ja. Schrikkelijk, hè?
9: Ja, niet zeggen. En Waylon bracht de country toch wel terug naar de Nederlandse hitparade. Ook met de Kamelinnen, zei Ilse de Lange trouwens ook. En zo kwamen ze op het podium van het Songfestival. Plek 2, dacht ik. Calm After the Storm komt ook bij ons binnen. En net als deze van, ach, Johnny Cash.
16: And you could have it all.
9: Hurt. Ook in de grunnige douche terug te vinden. En dan weer terug naar Grun. Sascha Veld, hallo me, Lijvert. Even kijken, Yvonne Leeuwerik komt met deze van Kenny Rogers.
17: You got

0: Nou, eentje dan nog om het af te leren. Wat dacht je van de Tumbleweeds?
1: Ook Hollandse country, hè?
0: Ah, mooi, hè? Ja. Maar wat komt er in onze top 3 terecht? Laat het ons weten en app ons maar even voor een suggestie. 050-3188-288. Hier is Roland van der Zwaag met het weer.
2: Ook vandaag zijn de zonnige perioden. Er drijft ook wel wat bewolking over. Maar het is in ieder geval droog. En vanmiddag zomers warm met 24 tot 25 graden. Nou, komende avond en nacht is dat niet anders. Vrij helder, een paar wolken, 15 graden als minimumtemperatuur bij een doorstaande wind. Morgen ook vrij zonnig. In de middag meer bewolking, 27 tot 28 graden. Wat drukkend warm bij een matige oostenwind. En pas later in de avond een enkele bui.
3: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
4: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
5: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
4: Check werkenbijwagenborg.com.
6: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
7: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
8: Goedemorgen.

0: Jonas Blue, Edge of Desire.
1: Lopend vuur.
0: Dat gaat vandaag over de demonstraties op de snelwegen. Want het kabinet wil harder optreden tegen die demonstraties op de snelwegen. Wie tijdens een demonstratie daar, of als bij het blokkeren van het spoor bijvoorbeeld, wie dat doet, moet rekening houden met strafrechtelijk optreden. We hebben burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en minister David van Wil van Justitie afgesproken. Ook langzaam rijden, daardoor files veroorzaken, valt onder de afspraak. Het gaat bijvoorbeeld om demonstrerende boeren die de snelweg gebruiken als onderdeel van hun protestacties tegen de stikstofplannen. Maar het gaat ook over demonstranten van Extinction Rebellion die ook regelmatig op de snelweg demonstreren tegen de gevolgen van klimaatverandering. Nou, Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van de snelwegen. En ook Farmers Defence Force heeft gereageerd en zegt nog geen goede reden te hebben gehoord waarom ze dit niet zouden gaan doen. Demonstreren is in Nederland een recht. Maar hoe denk jij over deze vorm van demonstreren? De stelling luidt: de snelweg is geen plek voor demonstraties.
2: Ja, en Paul Timmermans die vraagt zich af of wij de politiedemonstratie zijn vergeten van een aantal jaren geleden. Toen reed de politie zelf met zwaailichten en sirenes tegelijkertijd langzaam op verschillende snelwegen, waardoor ook enorme files ontstonden. Ja, en in zo'n geval, wie controleert en verbaliseert de politie dan? Sari Hofman die zegt direct oppakken. En ze houdt ook van zware straffen, want meteen een beste tik met een knuppel geven.
0: Zo.
2: Ja, of dat dan de oplossing is, Sari, ik weet het niet. Maar in elk geval is duidelijk dat je het demonstreren op de snelwegen ook liever ziet verdwijnen. Koos Klevering gaat die zegt zeker aanpakken en niet met twee maten meten. Dus als de ene groepering het ook niet mag, dan mag de andere het natuurlijk ook niet. En dat vindt Jack van der Einde ook. De klimaatactivisten ook keihard aanpakken. Niet met twee maten meten. En Gerard Abbring, ja, eigenlijk ook hetzelfde. Geen demonstraties op de snelweg, maar dan voor iedereen dezelfde regels. Ik zei net Gerard, maar het is Gerald Abbring. Henk Dijkhuizen die zegt, en terecht, de snelweg is daar niet voor bedoeld. Je brengt andere weggebruikers in gevaar.
0: Je kunt de hele dag stemmen op ons lopend vuur. Zoals je altijd vind je dat op rtvnoord.nl. En ook in de app van Noord. Tussenstand leert ons dat 91% zegt eens: de snelweg is geen plek voor demonstraties.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita. Top 3. Ja, het overlijden van Dolly Parton. We stonden er vanochtend uitgebreid bij stil. 80 jaar is ze geworden. De vrouw die door iedereen geliefd werd en die prachtige muziek nalaat. Prachtige country muziek. Nou, die ga je vandaag nog horen bij ons op Radio Noord. En hoor je ook al in de ochtendploeg. We zoeken in het kader van haar overlijden. Country muziek, nou, dat hebben we geweten.
1: Ja.
0: Ontzettend veel leuke liedjes binnengekomen.
1: Heel mooi ook, ja.
0: Dus we zijn een beetje door de jaren heen gegaan. En de top 3 beginnen, ik denk dat het de jaren 70 was, hè. Willie Nelson, dankzij Koos en Ellie. Always on my mind.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Zin ik zoet.
1: Beyoncé, Texas Hold'em. Top 3. Ze bracht de country een beetje terug in de top 40, hè, afgelopen jaren. Femke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Was het ook nog wel iets van Dolly Parton straks toch bij jou?
2: Ja, zeker weten. Ja, ik was echt in shock gisteravond.
1: Ja, ik schrok ook.
2: Ja, zij was geliefd door iedereen.
1: Ja, mooi hè?
2: Ja, bijzondere vrouw.
1: En daarom een country top 3 vandaag. Ik laat er nog eentje horen zometeen. Maar eens gaan we, want de strijd is keihard.
2: Ja, je voelt hem heel erg.
1: Ja,
2: hè?
1: En wij staan als ochtendploeg met 2-0 achter. Dus als we het vandaag niet weten, dan verliezen we hoe dan ook de week.
2: Ja, daar baal jij nu al van.
3: Ja, zeg, het is toch niet zo heel erg.
2: Nou, zeg dat niet te hard.
1: Hallo man, dit is keihard. Nou, kom maar op.
2: Deze twee naamgenoten gaan beide voor een dame die vrij eenvoudig te veroveren is.
1: Twee naamgenoten.
2: Oh, jij was wel goed bezig met je...
1: Qua naam? Doe nog even één keer.
2: Deze twee naamgenoten gaan beide voor een vrouw die vrij eenvoudig te veroveren is.
3: Oh, Frits.
2: Een beetje grenzeloos, Frans. Die vrouw.
1: Nee, Phil.
3: Oh.
1: Want ik zat namelijk op vrij eenvoudig.
2: Nee.
4: Phil Collins ja. En Philip Bailey.
1: Met Easy, Easy Lover.
2: Ja! De strijd is terug.
4: We zitten nog in de strijd.
1: Nou, zweet van het voorhoofd. We doen er nog eentje in onze top 3. Zometeen de ochtend door. Geniet ervan. En met Femke de Walla op je radio. Ik heb er nog één. Benny Hulshoff kwam met Rednecks en Cotton Eye Joe. Die gaan we draaien in onze top 3. Fijne

0: did you come from Katnado?
1: Leuk zijn. Doei.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 10 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
17: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Binnenkort in Martini Plaza. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
20: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
0: Radio Noord.
21: De ochtend door.
22: Met Femke de Wallen.
23: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Zometeen hoor je de Gronings Goud van deze week. Maar eerst Philip Bailey en Phil Collins. Dit is Easy Lover. Radio.

0: Dit is Noord. Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Testosteronie van

0: oké dan.
1: Het is de nieuwe Gronings Goud deze week. Testosteronie van Erwin de Vries hoor je deze week extra vaak op Radio Noord. Het is 10:11 geworden op deze woensdag 26 augustus. Ja, en het is een beetje een gekke dag. Ja, hoewel de wereld draait natuurlijk gewoon door. Maar er is wel echt een legende.

Want ik krijg al meerdere berichtjes van luisteraars die zeggen: echt shocking en verdrietig nieuws gisteravond over het overlijden van Dolly Parton. Maar ze is een eeuwige legende. Vanochtend is het natuurlijk in de ochtendploeg ook uitgebreid aan bod gekomen. Gisteravond bereikte ons het nieuws dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd overleden is. Ik was ook in shock. Ik zat te scrollen op Instagram. Ik zat net een paar minuten en ineens zie ik een filmpje van een familielid. En ik denk, shit, dit is foute boel. Nou, het filmpje ook niet eens uitgekeken. Ik wist meteen, was meteen familie geappt. En toen kwam ook in de werkapp kwamen ook allerlei berichtjes. En dan ineens een half uur later staat je hele tijdlijn vol met Dolly. Filmpjes, muziek, interviews. Het is ongelooflijk. Dus ja, het kan natuurlijk ook niet anders dan dat ik vanochtend graag daar even stil bij wil staan. Dat doe ik vooral door jou te vragen wat jouw favoriete Dolly plaat is. Welk liedje van haar vind jij zo mooi dat je die zometeen graag zou willen horen op Radio Noord? Dat mag echt van alles zijn. We hebben er vanochtend natuurlijk al een paar gedraaid. Die zullen het dan niet worden. Maar welk liedje zou jij vandaag heel graag willen horen? Welk liedje van Dolly heeft een speciaal plekje in je hart? Vind je gewoon heel mooi? Zit een bijzondere herinnering aan? Of een bijzonder verhaal? Het maakt allemaal echt niet uit als het maar een liedje van Dolly Parton is. Je mag het me nu laten weten. Ik ga hem dan over een minuutje of 6-7 draaien. Dus je hoeft er niet een heel verhaal bij te typen. Gewoon liedje en titel. Ik heb er een mooi verhaal bij. En dan, dat is genoeg. En dan, wie weet, bel ik jou. 050-3188-288. Welk liedje van Dolly wil jij graag horen? Zometeen op Radio Noord.

0: Ze mag Aunt Dolly tegen haar zeggen, Miley Cyrus. Het is echt de godmother, official godmother van Miley Cyrus. En Miley Cyrus noemde haar zelf altijd my fairy godmother. Maar uiteindelijk is ook nog gebleken dat ze echt familie van elkaar zijn. Is dat helemaal, hebben ze helemaal uitgezocht tot ergens in de 18e eeuw bleek een familielijn te zijn. En uiteindelijk is dat verder uit vertakt, zeg maar. Maar ze zijn wel ergens ver familie van elkaar. Miley Cyrus hoorde je met Nothing Breaks Like a Heart. Ja, en dan is het toch een beetje een Dolly-thema vanochtend. Want gisteravond werd bekend dat ze op 80-jarige leeftijd is overleden. Ze had kanker, kort ziekbed en is daar uiteindelijk aan de gevolgen daarvan overleden. Dus ik dacht, ja, als we dan toch een liedje gaan aanvragen, dan moet het er eentje van Dolly zijn. Tineke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: En wat vraag jij een mooi liedje aan?
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. Wat heb jij met Dolly Parton?
1: Nou ja, als meisje, ik ben van 1963, was ik best wel geïnteresseerd in country muziek. En Dolly Parton, ja, dat was geloof ik, deze heeft ze ergens in de jaren 70 uitgebracht, liedje wat ik aan heb gevraagd. En dat raakte me direct, net als Jolene, die kleinere liedjes en The Code of Many Colors.
0: Ach,
1: dus
0: ja.
1: Ik hou op zich wel van country muziek. Dat vind ik op zich heel erg mooi. En ja, dit liedje kwam direct bij me op. Ja. You Are.
0: Ja, heel mooi. Prachtig. Heb je, ja, je zegt ik heb al heel lang iets met country muziek. En wat is het dan wat jij zo mooi vindt aan de muziek van Dolly specifiek?
1: Ik denk haar stem. Hoe zij de liedjes zingt. Ze heeft een hele mooie, fijne, eigenlijk ook nog een meisjesstem.
0: Ja, en tot later op haar leeftijd, hè? Want ze heeft in de afgelopen jaren nog gezongen. En ze zong nog steeds zoals ze vroeger deed. Dat vond ik altijd verbazingwekkend bijzonder. Hoe licht en goed zij zong.
1: Ja, en ook haar verhaal. Waar ze vandaan komt. Een vrouw zonder capsones. Hoewel haar uiterlijk heel anders iets laat zeggen, maar dat heeft ze wel eens uitgelegd van ja, dat is mijn act, dat is hè, wat. Maar het is gewoon een hele gewone vrouw volgens mij gebleven.
0: Ja,
1: hè, ondanks al haar miljoenen.
0: Ja.
1: Maar, en ik denk dat het liedje You Are, ja, dat kwam bij me op. Toen jij die vraag stelde, goh, welk liedje zou je willen horen van haar? En ja.
0: Nou, ik vind het een mooie keuze, Tineke. Ik ga hem draaien.
1: Fijn, dankjewel.
0: Jij ook bedankt en een fijne dag vandaag.
1: Oké. Jij ook hoor.
0: Doeg.
1: Doeg.

0: Dolly Parton op Radio Noord. Een prachtige You Are, aangevraagd door Tineke en vele anderen trouwens, want hij kwam vaker binnen. Goed, we gaan eventjes de blik werpen naar onze eigen provincie. Zometeen het laatste nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, zo direct zit er ook muziek in het nieuwsbulletin. Heel andere muziek. Ja, want het is feest in Adorp. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hé, wat is dat?
5: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
4: Doe maar duur.
5: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ik betaal de €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Het is 1 minuut over 10:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
11: Goedemorgen. In een bijgebouw van basisschool De Rietzanger aan de Borgsingel in Eelde-Wolde is ingebroken. Daardoor konden de leerlingen van groep 3, 4 en 5 vanochtend niet starten in hun eigen klaslokaal. Ze worden opgevangen in de lokalen van de buitenschoolse opvang in het hoofdgebouw. De school wil nog niet zeggen wat er is gestolen of wat de schade is. Volgens de directeur gaan de lessen wel gewoon door. Nederland gaat het vuldoel voor de gasvoorraden voor deze winter niet meer halen. Dat bevestigt GasUnie na berichtgeving door nu.nl. Het gastransportbedrijf verwacht niet dat Nederland te maken krijgt met een gastekort, tenzij we een strenge winter krijgen. De ondergrondse gasvoorraden in onder meer Grijpskerk en Langelo zijn momenteel voor 45,3% gevuld. Dat is een stuk minder dan in andere jaren rond deze tijd. Vanwege de gestegen gasprijs door de Iran-oorlog is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk om de opslagen te vullen. De provincie Groningen roept bedrijven op om plannen in te dienen voor de aanleg van snel internet in het buitengebied. Zo'n 4000 adressen moeten het nog altijd doen met een trage verbinding. Al 10 jaar wordt geprobeerd deze zogenaamde witte gebieden te voorzien van een goede aansluiting, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Het provinciebestuur hoopt dit met geld vanuit Nijbegun nu alsnog voor elkaar te krijgen, zegt gedeputeerde Erik-Jan Bennema.
12: Om dat goed in beeld te brengen en om dat goed te doen, gaan we een informele marktconsultatie houden. En dat is om inzicht te krijgen in die opgave. We gaan dus bedrijven, mensen die ideeën daarop hebben, uitnodigen om daarop hun plannen in te leveren, zodat wij goed kunnen zien hoe we dit kunnen aanleggen.
11: Voor de aanleg is in elk geval €25 miljoen vanuit Nijbegun beschikbaar. Maar waarschijnlijk is dat niet genoeg. Het museum aan de A in Groningen heeft ervan afgezien om het omstreden bronzen beeld Tula in zijn collectie op te nemen. Heeft journalist Lodewijk Dros van Dagblad Trouw ontdekt. Het beeld stelt een naakte Tula voor, de leider van de slavenopstand op Curaçao in 1795. Kunstenaar Toos Hagenaars uit Winschoten had een eerbetoon voor ogen, maar het naaktbeeld werd door tegenstanders al snel als racistisch bestempeld. Vanwege alle controverse wil niemand het beeld hebben. Ook Groningen niet voor bijvoorbeeld het nieuwe Tulaplein achter het hoofdstation, zegt Dros.
13: Zo'n beeld, het levert zoveel gedoe op als je het in de publieke ruimte neerzet, op straat of in een park. Nou, daar krijg je overal alles mee, doe dat maar niet. Maar je zou het wel in een museum kunnen doen. Met goede begeleiding, goede teksten erbij. Wat is er gebeurd met dit beeld? En wat zegt dat nou over de manier waarop wij Nederlanders omgaan met die ingewikkelde zwarte bladzijde die het nogal lang heeft geduurd, een paar honderd jaar koloniale geschiedenis. Daar zou het een aanleiding voor kunnen zijn om dat gesprek met elkaar aan te gaan.
11: Maar het museum aan de A wil het beeld uit 1973 ook niet hebben, omdat het racistisch zou zijn en bovendien te zwaar is voor het 14e-eeuwse pand. Een feest bij de muziekvereniging in Adorp, de Fanfare, bestaat vandaag op de kop af 100 jaar. Volgens voorzitter Jan de Vries een bijzondere mijlpaal.
14: 100 jaar is een hele tijd geleden, hè? En de Titanic was net zo. De HEMA die opende zijn eerste winkel en al zulke dingen kwam ze in tegen.
11: Ze spelen vrolijk door, de 15 leden. De fanfare in Adorp had ooit zelfs 60 orkestleden. Maar op naar de volgende 100 jaar. Wie weet wat daarin gebeurt.
10: Zo is het. Dankjewel. Meer nieuws vind je natuurlijk op rtvnoord.nl of in onze app. En dan krijg je nog het weer met Roland van der Zaag. Oh, dit gaat niet helemaal goed. Wacht even hoor. Roland, waar ben je nou? Momentje hoor. Hij komt er zo aan. Ja, nu komt hij.
0: Ook vandaag zijn de zonnige perioden. Er drijft ook wel wat bewolking over. Maar het is in ieder geval droog. En vanmiddag zomers warm met 24 tot 25 graden. Nou, komende avond en nacht is dat niet anders. Vrij helder. Een paar wolken. 15 graden als minimumtemperatuur bij een doorstaande wind. Morgen ook vrij zonnig. In de middag meer bewolking. 27 tot 28.

0: 22 graden, wat drukkend warm bij een matige oostenwind. En pas later in de avond een enkele bui.
1: Dankjewel.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
5: Binnenkort in Martini Plaza, het grootste Zwanenmeer ter wereld. Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.

zou het bijna niet verwachten, maar de roots van deze plaat liggen ook daadwerkelijk in Acapulco, Mexico. Want Phil Collins was bezig daar om liedjes te schrijven voor de film Buster. Daar had hij dan ook een rol in en daar had hij ook liedjes voor. Daar had hij ook het liedje Two Hearts voor geschreven voor die film. En terwijl hij daar was, schreef hij met een andere songwriter-producer, schreef hij dit liedje, Loco in Acapulco, heel toepasselijk. En uiteindelijk waren het de Four Tops die hem hebben uitgebracht. Je hoorde hem op Radio Noord. Ja, en dan even een huishoudelijke mededeling. Want mocht jij via je telefoon op het web gaan surfen naar rtwnoord.nl, dan kom je bedrogen uit, want de site ligt eruit. Het is op dit moment een technische storing. De app doet het wel gewoon. Dus de RTW Noord app, die kun je gewoon openen. En als je volgens mij gewoon achter een computer zit, dan werkt die ook. Maar de mobiele site op je telefoon werkt dus even niet. Dus wil je het nieuws anders consumeren dan via de radio, de tv of via de app, nou, dan zou ik toch even de radio, de tv of de app aanzetten om op de hoogte te blijven. Zometeen hoor je Olivia Newton-John en ILO op Radio Noord. Maar eerst deze, dit is Taylor Swift op Radio Noord.

Wat een plaat, hè. Alles zit erin. Drama, hysterie en ook gewoon mooi gezongen. Olivia Newton-John en ELO en Xanadu op Radio Noord. Ja, en de mannen achter dit liedje zijn nog steeds heel druk aan het schrijven. Er komt vast wel weer iets heel moois aan. Maar deze, die hebben ze dan maar. Dit is Yves Berendsen en Terug in de Tijd. Elke

0: blijft mooi deze. Queen, Don't Stop Me Now op Radio Noord. En zometeen dan is het de hoogste tijd voor Tel en Bel. Heb ik weer een leuke prijs voor je. En de plaat die we gaan tellen. Je mag goed opletten. Wat het allemaal is, hoor je zo na het nieuws van 11 uur.
1: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Hey, wat is dat?
10: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
9: Doe maar duur.
10: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
11: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
12: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 11 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. Drie jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
18: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Geen caravan weer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
22: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar.
0: En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
1: Oh nee, mam.
0: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
22: Radio Noord.
23: De ochtend door.
24: Met Femke de Wallen. Pak je pen en papier erbij. We gaan zo meteen tellen en bellen. Maar niet voordat je Rutger van Barneveld hoort. En ook Belinda Carlisle staat voor je klaar. Heaven is a place on earth.

geven wat je dan kunt tellen. Het is wel opletten geblazen. Nou, je hoort hem al. Het is het woordje feel. En dat valt nu nog wel mee, maar op een gegeven moment dan wordt het wel een beetje door elkaar gezongen. En dan is het wel opletten geblazen. Als jij zo meteen weet hoe vaak je het woord feel voorbij hoort komen, dan kun je bellen. 050-3188-288 is natuurlijk het nummer. En als je weet hoe vaak feel voorbij komt, dan maak je dus kans op de RTV Noord Fanny Pack. Dat is zo'n heel leuk schoudertasje of heuptasje wat je over je schouder heen draagt. Hartstikke leuk. Kan van jou zijn als je dus feel telt in het liedje van de Jacksons. Ik zou zeggen, heel veel succes.

0: 050-3188 is het nummer dat je nu kunt bellen om mee te doen met Tel en Bel. Als je weet hoe vaak het woord feel voorbij kwam in het liedje van de Jacksons. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Nou, zeg het maar.
1: Ik dacht 28 keer.
0: Nou, ik

0: denk dat jij dat heel goed hebt gedacht.
1: Mooi.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wie heb ik eigenlijk aan de lijn?
1: Henk Bos.
0: Henk Bos, nou, en waar bel je vandaan, Henk?
1: Ik bel vanuit Uithuizen.
0: Uithuizen, hoe is het in Uithuizen?
1: Zonnig. Lekker weertje.
0: Mooi. Ja, nu nog wel even, hè?
1: Ja.
0: Lekker,
1: ja.
0: Man. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Ja, we hebben.
0: Oh. Oké, okay, ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk.
1: Ja,
0: nou, je hebt er een... Ja, zeker, ja. Anders kunnen we de bol niet betalen, zullen we maar zeggen, hè?
1: Zo is het.
0: Ja. Hey Henk, blijf even aan de lijn. Dan gaan we zorgen dat, dat de prijs jouw kant op komt.
1: Helemaal goed,
0: dank je wel. Nou, spreek ik je zo.
1: Jo.
0: Tiet van Zonnige Ploot op Radio Noord. Bed Hadden ze in de Nozems. Dit is Louise.

0: I like to move it op Radio Noord in de ochtend door. Even een kleine huishoudelijke mededeling. Onze website, als jij op je mobiele telefoon via je webbrowser naar RTV Noord wil surfen, dat gaat even niet. Die ligt eruit. We zijn ermee bezig. We weten niet precies wat er aan de hand is en hoe lang het duurt. Maar we zijn ermee bezig. Ondertussen kun je natuurlijk wel gewoon nieuws consumeren via onze app. Die kan je downloaden in je App Store. Of gewoon even blijven luisteren. Want zometeen hoor je het laatste nieuws van Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zo in?
1: Ja, meer over de gasvoorraad van komende winter. Er is een tekort, maar er zijn weinig zorgen over.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Vlieg door je tijdlijn.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attents met ds.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
0: Het is bijna 11:30 geworden, tijd voor het laatste nieuws. Met Leo Wassing. Goedemorgen, Leo.
1: Goedemorgen, Femke. Het gaat niet meer lukken om de Nederlandse gasvoorraad helemaal op peil te brengen voor de komende winter. Dat zegt de GasUnie. De ondergrondse gasvoorraden in onder meer Grijpskerk en Langelo zijn momenteel voor 45% gevuld. 2 jaar geleden was dat om deze tijd ruim 90%. Deze NOS-verslaggever legt uit waarom het niet lukt om de gasopslagen te vullen.
14: Het is een taak van energiebedrijven, commerciële energiebedrijven. Maar ja, de gasprijs is dit jaar nogal hoog door de oorlog rond de Perzische Golf. En die prijs die zakt maar niet genoeg, dus ja, men wacht het dan maar toch gewoon. We hebben deze winter 115 terawattuur gas nodig, dat is het doel. Ja, en de GasUnie zegt nu, dat halen we niet.
1: GasUnie verwacht niet dat Nederland te maken krijgt met een gastekort, tenzij het een strenge winter wordt. In een bijgebouw van basisschool De Rietzanger aan de Borgsingel in Ilderwolde is ingebroken. Daardoor konden de leerlingen van groep 3, 4 en 5 vanochtend niet starten in hun eigen klaslokaal. Ze worden opgevangen in de lokalen van de buitenschoolse opvang in het hoofdgebouw. De school wil nog niet zeggen wat er is gestolen of wat de schade is. Volgens de directeur gaan de lessen wel gewoon door. De gemeenteraad van Oldambt houdt vanavond een extra raadsvergadering over veiligheid op straat. Op verschillende plekken in de gemeente zorgen groepen jongeren voor overlast. Zo werden in Beerta auto's en bruggen beklad en liep een ruzie op een camperplaats uit op een vechtpartij. In Winschoten viel een verwarde man meerdere vrouwen aan. En ook in Scheemda is er nu overlast van jongeren die bijvoorbeeld ramen met appels bekogelen en tegen deuren aantrappen. VVD-fractievoorzitter Mandy Meertens spreekt van een breed maatschappelijk probleem. In een breed gesteunde motie dringt ze aan op maatregelen.
15: We vragen het college vanavond door de motie om scenario's uit te werken van eventueel 2, 4 of 6 extra BOA's. Het tweede punt wat we vragen is het inzetten van een soort van spoedpot. We hebben vorig jaar een motie ingediend om te onderzoeken waar mensen zich onveilig voelen. En naar aanleiding van die motie is een enquête uitgezet. En we verwachten dat daar dingen in worden benoemd genoemd als mogelijke oplossingen. En we willen dan niet wachten op waar moet dat geld om het op te lossen vandaan komen. Maar met de spoedpot is er dan gelijk een financiële buffer om die maatregelen gelijk te kunnen uitvoeren.
1: Nou, ook denken de partijen aan de inzet van straatcoaches. De Volksuniversiteit Groningen heeft het aantal cursisten flink zien stijgen. Sinds de doorstart 5 jaar geleden nam het aantal deelnemers toe van 70 naar bijna 1000. Volgens voorzitter Heiko Kuipers is er veel vraag naar verdieping in kleine groepen. En wordt het cursusaanbod van de Volksuniversiteit continu afgestemd op de wensen van Groningers.
10: Goed luisteren, goed kijken. En nou ja, soms heb je wel eens een cursus waarvan je denkt van ja, dat was het nog net niet. En daar leer je ook weer van, dus die doe je dan volgend jaar niet weer. En zo ga je dus selecteren en kom je steeds weer op iets nieuws uit.
1: De belangstelling komt uit alle leeftijdsgroepen, van jong tot oud. Al zijn de meeste cursisten wel senioren.
0: Dankjewel. Krijgen nog wat weer van Roland van der Zwaag.
16: Ook vandaag zijn de zonnige perioden. Er drijft ook wel wat bewolking over, maar het is in ieder geval droog. En vanmiddag zomers warm met 24 tot 25 graden. Nou, komende avond en nacht is dat niet anders. Vrij helder, een paar wolken, 15 graden als minimumtemperatuur bij een doorstaande wind. Morgen ook vrij zonnig. In de middag meer bewolking, 27 tot 28 graden. Wat drukkend warm bij een matige oostenwind. En pas later in de avond een enkele bui.
0: Dankjewel.
17: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
18: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
19: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
20: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Lisa Stansfield op Radio Noord en de Jonas Brothers, What a Man Gotta Do, hoor je in de ochtend door.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, vandaag kijken we eens even naar het midden van de lijst. Want als je een lijst met 9 liedjes hebt, dan is er altijd een exact midden. De nummer 5. En die is voor de man die toch wel een beetje pech heeft momenteel. Hij heeft de diagnose slaapapneu gekregen. Mag voorlopig niet op zijn geliefde bus zitten. Zingen is ook lastig. Dus bij deze wensen we hem heel veel beterschap. Hij heeft wel een heel mooi record te pakken. Namelijk de langste nummer 1 in de Noord 9 in de geschiedenis van de Noord 9. Maar liefst 11 weken stond hij op 1. En nu staat hij nog steeds in de lijst. En wel op nummer 5. Dit is Birdie.

0: Even terug naar de jaren 90. No Doubt. En Don't Speak op Radio Noord. Was dat een beetje muziek waar jij naar luisterde niet? Of was jij toch meer van...
1: Nee, ik vond het een prachtig nummer.
0: Dit?
1: Ja.
0: Jazeker.
1: En die clip vond ik ook heel grappig. Of ja, apart. Zat er van die hele rode lippenstift op, weet ik nog.
0: En dat hele blonde haar.
1: Gwen, ja.
0: Spike.
1: Ach. Heel mooi nummer.
0: Vond ik ook.
1: Ja.
0: Nog steeds.
1: Nog steeds. Ik hoor hem heel weinig eigenlijk.
0: Nou, vandaag wel. Op Radio Noord, notabene.
1: Mooi.
0: Wat gaan we doen?
1: Nou, ik denk dat jij ook wel iets met Dolly Parton hebt gedaan.
0: Jazeker. Ik heb een heel mooi verzoekje gedraaid. You Are. En er zijn eigenlijk nog 1000 liedjes die ik... Nou ja, dat is overdreven. Een heel aantal liedjes die ik graag zou willen draaien. Want ja, een icoon is wel heen gegaan.
2: Heeft dat 3000 liedjes geschreven in totaal?
0: Ja, heel veel. En heel veel is ook niet uitgebracht.
2: Ja.
1: Ja. Ja, nou, wij gaan ook een mooie draaien. Misschien niet een van haar bekendere singles of zo. Maar ik ga haar draaien als onderdeel van een trio. Oh,
0: nee.
1: En meer zeg ik niet.
0: Oh, dit is zo mooi.
1: Ja. Laten ik we er ook die... maar gewoon straks... het in het begin van de show al doen. Dan kun jij dat ook lekker in de auto luisteren.
0: Ik heb die albums grijs gedraaid.
1: Ja.
0: Ze hebben maar 2 albums uitgebracht, maar
1: ja.
0: Magnifiek.
1: Ja, heel goed. Je houdt
0: ik ben heel
1: nog
0: benieuwd
1: een beetje
0: welk liedje het is ook.
1: Van een man die een tijd geleden nog in het Stadspark stond.
0: Huh.
2: Nieuw jong.
1: Nee, joh, man, dit is toch jij...
2: Oh, ik dacht dat dit dat spelletje was dat jullie altijd doen.
1: Ja,
0: dat heb je goed gedaan, maar nu heb je de verrassing
1: ze
0: wel.
1: Ze doen een nummer van Neil Young.
2: Ja,
0: mooi.
1: En meer zeg ik niet. Heel mooi.
0: Prachtig.
1: Ook nog een live uitvoering.
0: Oh, live is helemaal geweldig.
1: Ja.
0: Wil je verder nog iets toevoegen?
1: Ook wel cool. Rink Mast, basketballer. Hier in Groningen is hij een soort van mythe. Omdat het een hele goede basketballer is. En naar Amerika al vroeg is vertrokken om het daar te gaan proberen. En doet het heel goed op college niveau, om het zo te zeggen. Maar ja, is geen NBA. Maar dat is wel zijn droom. En misschien komt die droom wel uit. Want hij mag nu een soort van stage lopen, noem ik het maar even. Bij de Indiana Pacers. En hij mag zich gaan bewijzen. En heel misschien zeggen ze dan wel... Nou, Rink, kom maar bij ons basketballen. En dan zien we toch gewoon Rink Mast in de NBA. Rink Mast uit Grun.
0: Hoe zouden ze dat zeggen? Rink Mast?
1: Ja, Rink Mast. Ja, nee, maar hij heeft toch wel... Want het college niveau, dat is best wel hoog niveau. Er is heel veel media-aandacht voor. Dus elke wedstrijd wordt ook live uitgezonden. En hij scoort nogal wat. En dan is het Rink Mast.
0: Geweldig.
1: Ja, heel cool.
0: Ja. Kunnen ze wel, die Amerikanen.
1: Kunnen we een stukje commentaar nog even... Zorg ik wel even voor.
0: Dat vind ik leuk.
1: Even kunnen laten horen.
0: Het is legendary, dat Amerikaanse commentaar. Dat is zo hysterisch.
1: Ja, dat is wel iets voor jou, hè?
0: Ik ben er gemaakt, dus dat kan ook niet anders.
1: Je bent er gemaakt?
0: In Las Vegas, notabene.
1: Oh, dat is geen gokje.
0: Verklaart een hoop, hè?
1: Ja.
0: Nee, dat is helemaal niet zo.
1: Oh. Waarom zeg je het dan?
0: Ja, nou ja, goed, jij schetst altijd zo'n beeld van mij. Dat ik...
1: Oh, ja,
0: maar dat is echt, dat is één kant van mij.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed.
1: Je hebt meerdere kanten.
0: Zeker weten. Het is Chloe. Het is Stevie Wonder. Mooi. Hoi.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Hé, hey, wat is dat?
2: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
1: Doe maar duur.
2: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Leo, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Nimino. Inwoners van de gemeente Groningen mogen tijdens de komende jaarwisseling nergens in de gemeente zelf vuurwerk afsteken. Burgemeester Rolien Kamminga maakt geen uitzondering op het nieuwe landelijke vuurwerkverbod voor consumenten. Alleen in Ten Boer geldt waarschijnlijk een uitzondering. Daar was de afgelopen jaren namelijk een vuurwerkshow in samenwerking met een professionele partij. Nederland gaat het vuldoel voor de gasvoorraden voor deze winter niet meer halen, dat zegt GasUnie. Maar tenzij we te maken krijgen met een strenge winter, leidt dit niet tot een gastekort. De ondergrondse gasvoorraden in onder meer Grijpskerk zijn momenteel voor minder dan de helft gevuld. En op het zogeheten Sprookjespad in Stadskanaal zijn opnieuw vernielingen gepleegd. Bert Licht en Eigen, die het pad heeft aangelegd, stopt er nu mee. Hij is er helemaal klaar mee nadat hij maandag een kapotte ingang aantrof. Meer nieuws om 12:30.
13: Dankjewel.
15: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels.
3: voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumzedeburen.nl.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
18: Radio 1.
19: Tussen de middag.
20: Met Nivino Geertsema.
13: Goedemiddag, zo een prachtig liedje van Dolly Parton. En wordt Rink Maas de eerste grunniger in de NBA?

0: Waaraan wakker in Grun met nogal wat collega's in de clip. Als je TV Noord aan hebt, dan heb je de clip van Waaraan ze kunnen zien. En dat was een clipopname, ik weet er nog alles van. En het was heel regenachtig. Maar nu een ander weerbeeld, Roland. Gelukkig maar, hè?
1: Mooi, Wino.
0: Mooi, Roland.
1: Nou ja, het weerbeeld is hier eigenlijk wel vriendelijk, wel aardig. Een mix van wolkenvelden. Dus de zon die is er bij tijd ook wel even bij. En waarschijnlijk gaan die wolkenvelden vanavond echt wel helemaal verdwijnen. Dat betekent dat vanavond de zon echt wel vaker tevoorschijn gaat komen. Ik heb een matige oostelijke wind, vanmiddag temperaturen zo rond de 22 tot maximaal 24 graden. Ruim 24 graden in het oosten en zuidoosten van de provincie. Nou, die droge dag die kunnen we in ieder geval wel intekenen. Dat gaat wel gebeuren. Die matige oostenwind gaat komende nacht ook doorwaaien. Met een omweg komt er meer vocht in de atmosfeer. Dus de temperaturen met die doorstaande wind gaan niet verder dalen dan een graad of 15, 16. En morgen dan is het wachten op een actieve storing. Die ligt eigenlijk nog in de maak boven Frankrijk. Dus we beginnen morgen gewoon droog. We beginnen met perioden met zon, ook al wat bewolking. En naarmate de dag vordert ga je merken dat de luchtvochtigheid gaat toenemen. Er is nog steeds een matige oostenwind. Later draait hij naar het zuidoosten. En dan komt de bewolking binnen. Daar gaat bewolking ontstaan. En in de namiddag is een spontane regenbui niet uitgesloten. Maar veel actiever en een grootschaliger complex met regen- en onweersbuien. Die komt in de halverwege de avond vanuit het zuidwesten. Komt hij zo stapsgewijs naar het noordoosten. Bereikt ons om een uur of 10 of 11 in de avond. Dus morgenavond in de nacht naar vrijdag ook een paar stevige regen- en onweersbuien. Daar waar het warmst wordt, dat is het oosten van de provincie, daar wordt het 27 tot 28 graden. Daar zullen waarschijnlijk de buien het heftig zijn. En een vergelijkbaar weerbeeld met die donderdagavond eigenlijk, laat op de avond, zien we eigenlijk vrijdag overdag, de hele dag wel. Want vrijdag is het 22, 23 graden, matige zuidwestenwind, vooral bewolking en ook 's middags weer een paar regen- en onweersbuien. Dus we gaan over van een heel stabiel weertype met flink wat zon, zoals nu, over naar een wisselvallig weertype met dagelijks wel een paar buien.
0: Daar kun je ook niks aan doen.
1: Nee, ik kan er niks aan doen. Nee. Het is, dan praat ik maar voor de natuur die dit fijn vindt. Maar verder, de mensen vinden het denk ik niet zo leuk. Nee.
0: Roland, dankjewel.
1: Ja, tot volgende keer. Mooi.
0: Hoi. Ja, laten we dit uur gewoon beginnen. Wat mij betreft, we zijn met Roland begonnen natuurlijk. Maar ik wil graag beginnen met aandacht voor Dolly Parton. En er is veel aandacht al geweest voor Dolly Parton. En terecht, 80 jaar is ze geworden. Helaas overleden. Gisteren kwam dat in het nieuws. Werd op social media door haar familie bekendgemaakt. Zoals het tegenwoordig vaak gaat. Hè?
2: Ja, een prachtig eerbetoon, dat filmpje.
0: Ja.
2: Dat was een heel mooi verwoord allemaal.
0: Dat vond ik ook. Het was heel prachtig gezegd. En wat ook mooi is, denk ik, is dat iedereen wel een verhaal erbij heeft. En dat nu ook vertelt. Ik zag bijvoorbeeld een brief van Eminem. Die rapper, weet je nog, die uit Detroit. Die had een keer een hele grote prijs, muziekprijs gewonnen. En die kreeg de volgende dag een brief. Zelf getypt waarschijnlijk door Dolly. Met prachtige woorden voor hem. En dan zag je gewoon dat het een hele warme persoonlijkheid is. Het was iets in de trant van, ja, ik heb niet zoveel met rapmuziek, maar ik zie nu, ik zie wat jij doet met mensen en wat je doet met jouw publiek en hoe jij ze raakt. En dat raakt mij ook, dus ga zo door. En ik ben ook niet iemand die dan gaat zeggen van, Eminem, ik ben je gisteren helaas misgelopen op de awardshow. Nee, ik stuur je nu gewoon deze brief om dit te laten weten. Ga zo door. Nou, en zo zijn er allemaal van dat soort verhalen.
2: Nou ja, ik kijk nu schuin achter jou. Ja. Dus ik kijk mij aan, want daar we de LP-hoes staan. The Very Best of Dolly Parton. Als het goed is, zit er ook een LP in. Ja. En dat is de eerste LP die wij hebben gedraaid vorig jaar, toen we erachter kwamen dat we waren gehackt. Hè, dat de computersystemen het niet meer deden. Gelukkig was daar Good Old Dolly.
0: Ja, ze moesten dus weten. Hey.
2: Geweldig,
0: dat dit het verhaal was, inderdaad. Ja, nee, dat is dus deze LP, die gaan we ook nooit.
2: Mag ik zeggen, een bijzondere herinnering.
0: Ja. En zo zijn er dan natuurlijk allemaal prachtige nummers die we draaien. En terecht, Femke heeft al wat gedraaid, Edwin heeft wat gedraaid. We gaan de hele dag door, gaan wij muziek van Dolly.

stemmig. En toen zeiden ze al tegen elkaar, hey, hier moeten we echt een keer wat serieus mee gaan doen. Nou, daar moesten we allemaal een paar jaar op wachten, want pas tweede helft jaren 80 gingen ze echt met elkaar de studio in en kwam er een album, Trio genaamd. Nou, logische naam. En toen eind jaren 90 kwamen ze nog een keer met een album, Trio deel 2. Maar prachtige liedjes, veel covers, maar dan op eigen manier vertolkt. En dit is een van die covers. Een nummer van Neil Young, Leo verklapt het al inderdaad. After the Gold Rush, gezongen door Emmylou Harris, Dolly Parton en Linda Ronstadt. Live in de show van David Letterman in 1999 op de Amerikaanse televisie. Dus door miljarden mensen ondertussen al gezien. En we gaan hem hier draaien als eerbetoon aan de overleden Dolly Parton. 80 jaar geworden.

0: Jason Donovan, Too Many Broken Hearts. Om 11:40. Voor de basketballers van Oranje is het een belangrijke week. Ze spelen twee kwalificatiewedstrijden voor het WK van volgend jaar. En dat doen ze met Groningse inbreng van Kjeld Zuidema. Helaas, zeg ik, vertrokken naar Leiden vanaf Donar. En met Rienk Mast. En vooral die laatste staat de laatste tijd flink in de belangstelling. Omdat hij zich komend jaar in Amerika in de NBA hoopt te spelen. De hoogste basketbalcompetitie ter wereld, basketbal Valhalla. En hiervoor speelde hij 7 jaar op 2 verschillende universiteiten in Amerika. Ook geen misselijk niveau. En Rienk Mast vertelt na de training in Almere tegen collega Karel-Jan Buurke hoe hij er eigenlijk voor staat.
1: Ja, goed. Ik ben weer in Nederland. Ik mag met het Nederlands team meedoen. Dus ja, fantastisch.
2: En een tijdje in Groningen kunnen zijn ook. Ja, hoe is dat dan weer? En wat doe je dan allemaal?
1: Ja, familie komt natuurlijk wel over. Mijn ouders die komen op bezoek in Amerika. Maar voor de rest, ja, al je vrienden en nou ja, wat verdere familie. Mijn beppe uit Friesland en dan ooms en tantes. Ja, die zie je niet. Dus leuk om die weer even te zien.
2: Dan mis je Groningen ook een beetje als je in de VS zit?
1: Ja, natuurlijk wel een beetje. Daar ben je opgegroeid. Alles is bekend. Je mist het eten. Gewoon even een eierballetje of een frikandelletje of zo. Dat is natuurlijk altijd lekker.
2: Ja, maar je zit ook op het randje van ja, misschien wel NBA. Tenminste, ja, het zou kunnen. Hoe vaak heb je de vraag al gekregen van ga je het halen, zoiets?
1: Best wel vaak. Dat is natuurlijk de allereerste vraag die opkomt. Ik zit er nou dicht tegenaan. Ik heb nou in de Summer League. Summer League is een beetje. Nou, alle jonge jongens die er net de NBA hebben gehaald, die spelen daar hun eerste paar wedstrijden. En daar ging het eigenlijk best wel heel erg goed. Dus ja, ik heb daar laten zien dat ik het niveau aan kan. Maar ja, dat waren 4 wedstrijden. En uiteindelijk hebben de Indiana Pacers gezegd van hé, dat was fantastisch. Je zit er heel dichtbij. Maar nou nog even, nou ja, als je dat nog 10, 20 wedstrijden door kan zetten en aan ons kunt laten zien dat het niet een piekje was, maar ook echt je standaardniveau, dan is er veel mogelijk. Dus ik zit er dicht tegenaan, maar ik moet de lijn doorzetten.
2: Hoe ziet de rest van het jaar er dan nog uit?
1: Ik ga nu Nederlands team, 27 en 30 augustus. En dan ga ik 1 september ga ik alweer richting Amerika. En ze hebben daar training camp voor een maand. En dan het NBA seizoen begint halverwege oktober. Dus ik mag met de Indiana Pacers mag ik trainingscamp meedoen. En dan waarschijnlijk daarna bij hun G-League team aansluiten. En dan daar het seizoen spelen. Maar dan tijdens dat seizoen kan je eigenlijk ook gewoon, nou ja, opeens random dat je bij het eerste team getrokken wordt.
2: Je gelooft er wel in, hè?
1: Ja, nou ja, tot nu toe. Ik heb 4 wedstrijden gespeeld en die gingen allemaal goed. Dus weet je, ik heb laten zien dat ik kan. En ja, als je denkt van nou, dat gaat hem niet worden, dan moet je er niet aan beginnen.
2: En dan dit tussendoor, hè, Nederlands team. Ja, hoe leuk is dat? Want dan ben je ook een tijdje niet bij geweest. En hoe belangrijk is dit?
1: Het is natuurlijk superbelangrijk. Het is altijd een eer om in Oranje te spelen. Dus ja, fijn om hier weer te zijn. En al deze jongens, die ken ik heel goed van alle jeugd-Nederlandse teams. Dus die, ja, dat is leuk om weer met al die boys te spelen.
0: Ja, go Rienk, zou ik zeggen. Rienk Mast in gesprek met Karel-Jan Buurke. Hij hoopt dus via de Indiana Pacers in de NBA te komen. Maar eerst maar eens eventjes die WK-kwalificatiewedstrijden. Morgenavond in Keulen tegen Duitsland. En zondag komt Kroatië dan op bezoek in het topsportcentrum van Almere. Rienk Mast in gesprek met Karel-Jan Buurke. En dan een artieste, Stella Lefty, country-artiesten van nu, die ook gisteren reageerde op de dood van Dolly Parton. Zij postte op haar eigen social media: ik ben heel blij dat ik in hetzelfde tijdperk leef als dat Dolly Parton heeft gezongen. Goodbye, Dolly, zetten ze daarbij. Stella Lefty nu met Boston op Radio Noord. Oh.

0: Stella Lefty met Boston. Het is ondertussen alweer 3:30. En dat betekent dat we ons zo gaan richten op altijd wat anders. En dat is wel een leuk onderwerp, vind ik. En vooral jij vindt dat, Stefan, hè?
1: Ja, ik ben gek op televisie kijken.
0: En lijstjes.
1: En lijstjes. En dat komt altijd perfect samen bij de uitreiking van de Gouden Televisiering.
0: Ja.
1: Er is een shortlist. Of shortlist. Er staan bijna 30 programma's op.
0: Nou, inderdaad.
1: Noem maar shortlist. Ik zie er heel wat programma's op staan die ik wel...
0: Ja, noem ze even alle 30.
1: Nou, niet alle 30.
0: Maar heel snel, hè?
1: Dan doe ik gewoon alleen even de programma's die ik zelf zou...
0: Nee.
1: Jawel, dat kan wel. Okay, we zijn er bijna, vind ik fantastisch, van Omroep Max. De serie Maxima is bijvoorbeeld ook genomineerd op Videoland. Fantastisch, een beetje de Nederlandse The Crown. Heerlijk om te kijken. Only Joling.
0: Oh,
1: op RTL 4.
0: Ja.
1: De Augurkenkoning. Wat dacht je daarvan? Ook zo'n leuke serie over de familie van Kersbeke. BNB Vol Liefde. Kijk ik niet, maar ik heb daar heel veel goede verhalen over gehoord.
0: Ik kijk het ook niet, maar zouden wij dan de enige twee op de wereld zijn? Want ik hoor iedereen erover.
1: De Bondgenoten, daar hoor je tegenwoordig ook iedereen over. En ik weet dat onze weervrouw ook gek is en elke avond afstemt daarvoor op SBS6.
0: Echt?
1: Ja. Kassa is ook genomineerd. Een consumentenprogramma, gaat voor mij al ruim 30 jaar op tv te zien. Maar die wordt wegbezuinigd, dus het is wel mooi dat ze dan nog...
0: Een oeuvreprijs.
1: Het zou bijvoorbeeld kunnen. Schiphol Airport vind ik ook geweldig om te kijken. Om al die mensen daar, die leuke karakters te volgen op het vliegveld. Wat is nog meer genomineerd? The Battle of the Bands.
0: Je zou ze niet allemaal noemen, toch? Of wel?
1: Nee, dat klopt. Ik ben er nog lang niet klaar. Wat dacht je van de Oranje Winter? De Oranje Zomer? De Oranje Zondag? Nou, het is allemaal een beetje hetzelfde.
2: Ja. Hallo, dit is Radio Noord, waar je Gerard Joling hoort.
0: Oh, die heeft een streepje voor dus.
1: Oh. Nou, dan gaat mijn stem daar naartoe.
0: 050-3188-288. Waar je zo meteen dus jouw stem kan uitbrengen op jouw eigen shortlist eigenlijk. Dus er zitten hier programma's tussen die je nog niet hebt gehoord, maar die je wel heel goed vindt en die wel eens een prijs mogen verdienen wat jou betreft.
1: Ja, waarvoor zet je echt de tv aan?
0: Nou,
1: en waarvoor zet je hem echt uit? Ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Dat is eigenlijk een veel beter motto, ja. Of kijk je nog wel tv? Daar kunnen we het ook wel half over hebben.
1: Nou, er zijn heel veel mensen die geen tv-abonnement meer hebben.
0: Nee, die kijken dan op YouTube of
1: streaming.
0: Streams, ja. 050-3188-288. We gaan het zo over televisieprogramma's hebben. Wat vind je goed, wat vind je slecht? Ik ben heel benieuwd. Zometeen, altijd goed, nooit slecht. Leo Wassing met Noordnieuws.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
11: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: 1 over half 1, Noordnieuws. Leo, een hele goede middag.
7: Jij ook een hele goede middag, Nimino. Het gaat niet meer lukken om de Nederlandse gasvoorraad helemaal op peil te brengen voor de komende winter. Dat zegt de GasUnie. De ondergrondse gasvoorraden in onder meer Grijpskerk en Langelo zijn momenteel voor 45% gevuld. 2 jaar geleden was dat rond deze tijd ruim 90%. Deze NOS-verslaggever legt uit waarom het niet lukt om de gasopslagen te vullen.
13: Het is een taak van energiebedrijven, commerciële energiebedrijven. Maar ja, de gasprijs is dit jaar nogal hoog door de oorlog rond de Persische Golf. En die prijs die zakt maar niet genoeg, dus ja, men wacht het dan maar toch gewoon. We hebben deze winter 115 terawattuur gas nodig, dat is het doel. Ja, en de GasUnie zegt nu, dat halen we niet.
7: GasUnie verwacht niet dat Nederland te maken krijgt met een gastekort, tenzij het een strenge winter wordt. Huishoudens moeten volgens energiedeskundigen wel rekening houden met zeer hoge gasprijzen en de energiearmoede die daaruit kan voortvloeien. Inwoners van de gemeente Groningen mogen tijdens de komende jaarwisseling nergens in de gemeente zelf vuurwerk afsteken. Burgemeester Roelien Kamminga maakt geen uitzondering op het nieuwe landelijke vuurwerkverbod voor consumenten. Doel is om de jaarwisseling veiliger te maken. Wie nog wel graag legaal knallend het nieuwe jaar in wil gaan, kan waarschijnlijk een kijkje nemen in Ten Boer. Daar was de afgelopen jaren namelijk een vuurwerkshow in samenwerking met een professionele partij. Die vallen buiten het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Zo'n 4000 Groningers moeten het nog altijd stellen zonder snelle internetverbinding. De provincie wil daar wat aan doen en gaat daarom vanaf volgende week in gesprek met bedrijven die snelle verbindingen kunnen verzorgen. Gedeputeerde Erik-Jan Bennema vertelt welke techniek de voorkeur heeft.
14: We gaan eerst kijken wat hier uitkomt. En dan halen we de informatie op. Dan weten we ook technisch wat er kan. Welk soort verbinding krijg je. Glasvezel is natuurlijk het allermooist. Maar dat is niet altijd haalbaar. Maar dat is wel waar we naar kijken om dat zo goed mogelijk te doen. En dan heb je dus inderdaad een restopgave. En dan gaan we kijken hoe we daar ook via draadloze of satellietverbinding aan kunnen voldoen.
7: De provincie heeft voor snel internet 25 miljoen euro beschikbaar vanuit Nijbegun. Maar dat is waarschijnlijk niet genoeg. Bij het zogeheten Sprookjespad in het Pagenbos in Stadskanaal zijn opnieuw vernielingen gepleegd. Bert Lichtenaere, die het pad heeft aangelegd, is er helemaal klaar mee. Hij stopte nu mee nadat hij maandag een kapotte ingang aantrof. 2 maanden geleden sloegen vandalen ook al toe. Toen wilde Lichtenaere nog door, maar zijn motivatie is nu definitief weg, vertelt daarbij streekomroep RTV1. Hij is ook teleurgesteld in de gemeente die eigenaar is van het bos. De gemeente Stadskanaal zegt later met een reactie te komen. Meer nieuws vind je in de app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel, Leo. Gaan we naar Roland.
15: Vanmiddag is het vrij warm met 24 tot maximaal 25 graden. Er waait een oostelijke wind, er is zon, maar ook wel wat bewolking. Maar het is verder helemaal droog. Komende nacht ook droog, 15 graden als minimumtemperatuur. Het is vrij helder. Morgen zonnige periode, 's middags vooral ook bewolking met 26, 27 graden. Misschien zelfs 28 graden wordt het drukkend warm. Later volgt een enkele onweersbui.
0: Dankjewel, Roland. 4:05 is het tijd om het over televisieprogramma's te hebben vanwege de televisiering. De shortlist is bekend, dus je kunt gaan stemmen. Maar welk programma moet volgens jou de televisiering winnen? Welk programma vind jij goed? En welk programma vind jij slecht? Dat vind ik ook wel leuk om even te bespreken.
1: Misschien is dat nog wel leuker eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Welk programma moet echt van de buis?
0: Van de buis? Ja, dat kunnen we hier gewoon met elkaar bespreken. Dat maakt ook helemaal niks uit. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Of misschien vind je die shortlist wel compleet. En staat jouw favoriet daarop? We gaan zo de overige 3 die Stefan nog niet heeft genoemd, gaan we zo met je doornemen. En dan, daar gaan we het er lekker over hebben. 050-3188-288. Of misschien zeg je wel, hè, tv? TV? Dat kijk ik toch niet meer. Ik kijk op YouTube of weet ik veel wat. Maar ik kijk geen tv meer. Dat is achterhaald. Dat kan natuurlijk ook. 050-3188-288.
16: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
17: 28 augustus, Groningens Ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
18: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
19: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
20: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
21: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
22: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Radio Noord.
0: 050-3188-288. De shortlist van de televisiering is bekendgemaakt. Stefan heeft net een beetje gekleurd door zijn eigen voorkeuren al een aantal opgenoemd. Welke heb je nou opgenoemd waarvan jij zegt, die kunnen wel van de buis, wat mij betreft, Stefan? Oh, sorry, je zit achter eet.
1: Ik was net even aan het eten.
0: Ja, dat geeft niet.
1: Geeft helemaal niks. Ik zie trouwens geen kookprogramma ertussen staan. Dat was nou wel toepasselijk geweest. Waar ik wel graag naar kijk, 24 Kitchen bijvoorbeeld.
0: Ja, heerlijk, hè?
1: Tot zover de concurrentie. Ja, er staan ook heel veel programma's op die ik gewoon niet ken.
0: Nee.
1: En ik kan me ook niet voorstellen dat mensen daar dan op stemmen.
0: Maar wel, ja, zoals wat dan?
1: De Grannies van Amsterdam, ken je dat?
0: Nee.
1: De Boogaartjes?
0: Nee. Zou wel weer een reality show zijn, denk ik.
1: Het zou kunnen, dag en nacht.
0: Ja, nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Wat zie ik er nog meer bij staan? Het programma Rust en Vreugd.
0: Nee.
1: Zeg maar, er gaat geen lampje branden.
0: Nee.
1: Wakker in Paraguay.
0: Nee, wakker in Groen ken ik, maar wakker in Paraguay niet.
1: Nee, het zegt mij ook allemaal niks.
7: Het verhaal van Nederland dan?
1: Ja. Staat er wel bij.
7: Staat er wel bij, dat is heel mooi.
0: Vertel hem, Leo, wat is er voor programma?
7: Dat Daan Schuurmans neemt je mee terug in de tijd. In dit geval dan de Tweede Wereldoorlog. En dat vertelt hij op prachtige en krachtige wijze.
0: Ja, alsof hij er middenin staat.
7: Alsof hij er middenin staat en dan raakt het je nog wat meer. En zeker in deze tijd is dat natuurlijk wel heel erg belangrijk. Vind ik. Ja. Dus ik vind het mooi dat hij tussen de genomineerden staat.
0: Maar heb je daar tijd voor om tussen al die voetbalwedstrijden die jij ook...
7: Nee, dan kijk ik dit terug op een rustig moment.
0: Oké. Okay.
7: Dus ik kijk nog wel veel tv, maar dan uitgesteld. Of ja, wanneer ik wil.
0: Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk ook wel een ding. Televisie, ja, men zegt dat sterft uit. En bijna niemand kijkt meer televisie. Nou, ik vraag me nog wel eens af of dat klopt. Maar we zijn wel anders gaan kijken misschien. Ja. Kunnen we dat zo zeggen? Want dat uitgesteld kijken is natuurlijk heel gewoon.
7: Als ik een rondje in de wijk loop, iedereen heeft nog een tv-scherm, hoor.
0: Ja, maar dan zit daar misschien wel... Ik zeg niet dat het overal zo is, maar... Is dat een scherm, maar zonder tv-abonnement? Ja. Maar ga je op YouTube kijken of... Nou, wat heb je nog meer? Je hebt wel wat van die...
1: Eostar, Videoland, Netflix, nou, je noem ze allemaal maar op. Het kan allemaal.
0: Ja.
1: En ik heb dat zelf ook. Ik kijk eigenlijk niks meer live.
7: Ja, de sportwedstrijden kijken wij dan live. Nee, omdat dat live is, dat wil je niet herbeleven op een ander moment.
1: Nee, nou, maar als ik dan thuis ben, dan gaan we eerst altijd even eten. Even de afwas doen en dan gaat de tv aan. En dan ging je natuurlijk eerst bij Noord vandaag. Dan doe je maar één druk op de knop. Kun je gewoon vanaf het begin kijken.
0: Ja, klopt, dat doe ik ook wel.
1: 8 uur journaal erachteraan, ook met één druk op de knop. Ja. Gewoon vanaf het begin starten.
7: Ja.
1: Dus eigenlijk hoef je ook niet meer live te kijken.
0: Nee, dat is waar. En wat ik ook... Nou, ik weet bijvoorbeeld mijn zwager, die is ietsje ouder dan ik. Maar die gaat dus elke maandag, pakt hij de Veronica-gids erbij. De oldschool tv-gids.
7: Prachtig.
0: En dan gaat hij zitten.
7: Ja.
0: En dan gaat hij dingen omcirkelen. Voor de hele week.
7: Dat is echt een liefhebber.
0: En maar een liefhebber inderdaad. Maar ook iemand dus die echt nog 's avonds gaat zitten om 8:30. Omdat dan die en die film erop is.
7: Als ontspanning ook.
0: Nou ja, dat denk ik. Dat denk ik. Maar dat doen wij volgens mij alle drie niet echt meer, toch?
7: Nee.
0: Dat we echt gaan zitten voor een televisieprogramma.
7: Nou ja, wel dus voor het verhaal van, maar dan op mijn moment.
0: Ja.
7: Wanneer ik eraan toe heb.
0: Nee, precies. Ja. 050-3188-288. Wat is überhaupt jouw kijkgedrag? Ben jij iemand die inderdaad dat zoals mijn zwager doet? Of kijk je een beetje op je eigen moment wanneer het jezelf uitkomt? Daar ben ik sowieso wel benieuwd naar. En als je dan kijkt, waar kijk je dan naar? Wat is jouw favoriete televisieprogramma? Welk televisieprogramma mag wat jou betreft van de buis? Nou, je hebt wat verdwenen programma's natuurlijk. Die mensen toch wel vaak dan weer terug willen zien. Ik noem maar even wat hoor. De A-team. Ik zeg maar wat. Maar dat zijn allemaal van die...
7: All-stars.
0: All-stars. Ja, er zijn natuurlijk wel mooie dingen ook verdwenen die je...
1: Ik vond als kind Spel zonder grens altijd zo fantastisch.
0: Oh.
1: Domino Day.
0: Ja. Ja. Domino Day.
1: Ja, maar die
0: houd toch op, kerel. Dat was toch zo'n onzin. Dan ging je daar uren zitten kijken naar wat dingetjes die omvielen.
7: Dat was een hele happening met die mus.
1: Ik was echt, die werd gewoon afgeknald in die hal. Ja, hartstikke leuk.
0: 053 3.
7: Harry Vermegen, de regenjas.
0: Ja, maar okay. Dat kijk ik dus. Dan ga ik echt op YouTube.
7: Ja.
0: Zet ik mijn televisiescherm aan en dan ga ik op YouTube. Ga ik allemaal Harry Vermegens ga ik terugkijken. Dat is inderdaad wel genieten. Eens even kijken. Volgens mij heb ik de burgemeester van Sneek aan de lijn. Goedemiddag. Oh, Dini.
2: Ik ben geen burgemeester, hoor.
0: Nee, dat was ook een grapje. Maar zou je het tv-geluid eventjes uit willen zetten? Want
2: oh, ja.
0: De
2: ja,
0: vertraging is wel 10 seconden.
2: Ik zie jullie altijd in het beeld, hoor. Ik kom ja. Eraan, jochie.
0: Ja, prima. Dan zwaai ik ondertussen even. Dan kan ze ook even terugzwaaien. Ik wist niet dat met Sneek wel 10 seconden verschil was.
1: Ja, zeker. Ja, dat duurt altijd even, hè?
0: Ik ben benieuwd waar Dini mee komt. Is Dini dan een van die grannies uit Amsterdam?
2: Is het beter nou?
0: Ja, het is beter. Ja. Ken jij grannies uit Amsterdam, Dini?
2: Wat zeg je?
0: Grannies uit Amsterdam, of ben je dat zelf?
2: Ja, dat ben ik zelf, ja. ik blijf een Amsterdams, hoor.
0: Ja.
2: Maar ik luister altijd naar jullie. Ja, er gaat niks boven Radio Noord. Ik heb hem overdag altijd op.
0: Ja.
2: En s'avonds heb ik... Ik kijk ook wel even naar de... Naar 6, weet je wel, hè. RTL Boulevard en zo.
0: Oh, ja.
2: Die dingen. Maar ik hou niet van spelletjes kijken en dit en dat. Ik hou van muziek. En er is niet altijd zo mooie muziek als op de Piraten. Piratenzenders. En bij jullie, zo ben ik. Ik ben gek van de piratenzenders.
0: Ja, oké. Okay. Oh, wat leuk. En bijvoorbeeld Dolly Parton dan, Dini?
2: Dat heb ik wel gehoord. Dat is overleden, hè? Ja.
0: Ja,
2: dat is zo verleden. Ja, allemaal narigheid in het leven, jongen.
0: Ja,
2: elk huisje heeft zijn kruisje, maar jullie doen het goed. Ik zie jullie altijd zitten. Ik heb altijd beeld van jullie.
0: Hey, maar Dini, ben jij dan ook iemand die, we hadden het hier net even over, die uitgesteld televisie kijkt? Als je snapt wat ik bedoel.
2: Uitgesteld? Wat bedoel je?
0: Nou, dat je bijvoorbeeld... Je gaat dan het 8-uur-journaal... wil je bijvoorbeeld elke dag zien. Maar je bent om 8 uur... sta je nog in de keuken alles op te ruimen. Dus dan ga je gewoon om 7:15... plof je op de bank neer. En dan druk je op het NOS-journaal... vanaf het begin kijken.
2: Ja.
0: Doe je dat soort dingen?
2: Ik kijk verschillende zenders allemaal, hoor. Als het me niet bevalt, zoals 's avonds ook dan na het eten met de televisie, het nieuws. Nou, dan ga ik lekker de piratenzenders opzetten.
0: Oh, okay.
2: Mooie muziek, dus, daar hou ik van.
0: Ja,
2: ze draaien Johnny Jordaan voor me, alles draaien ze voor me.
0: Ja,
2: Koos Albert, weet je.
0: Ja,
2: maar
0: leuk.
2: Jullie doen het goed, hoor, jongen.
0: Nou,
2: maar
0: ik heb bedankt,
2: respect
0: Dini, hoor.
2: Voor jullie, hoor.
0: Bedankt, hoor.
2: Ja, maar het valt niet mee als je weduwe bent, hoor.
0: Nee,
2: ik mis nog steeds mijn man.
0: Ja,
2: en één man in mijn leven meer als genoeg. En voor de rest zeg ik niks meer. Dat moeten jullie maar begrijpen. Ik heb fobie voor mannen.
0: Fobie voor mannen?
2: Zou je niet zeggen,
0: nou, hallo. Hier zitten drie hartstikke leuke mannen in de studio.
2: Ik had al 60 jaar getrouwd geweest.
0: Ja, nee, ik weet het. Ik snap
2: het. En ik ben al 23 jaar weduwe. Ja. En ik mis nog steeds mijn man. Maar ik ben een drukke Amsterdammer. Ik heb goede kinderen en kleinkinderen. Een tweeling van 28. Die hebben aan de universiteit gestudeerd. Die wonen in Uitgeest.
0: Dini, we zouden eigenlijk...
2: Op,
0: ja, we gaan stoppen.
2: Een Amsterdamse kwek,
0: een kwekdoos. Dini, bedankt.
2: Dat maakt niks uit, joh. Ik ga lekker luisteren naar jullie.
0: Doei.
2: De groeten.
0: Ja, tot volgende keer, Dini. Daar zouden ze eigenlijk ook een tv-programma over
7: maken. Ik wou net zeggen, ja.
0: Jolanda uit Hogeveen. Mooi, Jolanda.
4: Hoi, Nini, goedemiddag.
0: Mooi, leuk dat je luistert naar Radio Noord vanuit Hogeveen.
4: Elke dag, hè? Standaard.
0: Mooi. Hey, ben jij groot fan van een bepaald televisieprogramma?
4: Nou, groot fan. Ik kijk verschillende programma's zoals Only Jolink. Vind ik wel heel leuk om te zien.
0: Oh ja. Ja. Waarom vind je dat zo goed?
4: Om eens te zien van wat hij in het dagelijks leven doet.
0: Ja, en ben je dan verrast soms als je dat ziet? Of?
4: Nou, ik vind hem zo... normaal, niet uit de hoogte, weet je?
0: Nee, ja, en soms ook wel een beetje gek natuurlijk, maar op leuke manier, maar...
4: Ik denk dat ook gewoon bij hem hoort.
0: Ja, precies. Ja, je ziet wel de echte Gerard Joling, denk jij?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja. Denk ik wel. Gewoon normaal. Die jongens die om hem heen lopen, die bij hem werken.
0: Ja, als ik dat dan... Ik heb dat één keer gezien, Jolanda. En wat ik meteen dacht was... Naast dat ik gewoon... Ik vind hem altijd wel grappig. Maar ik dacht ook, jeetje, je zou maar 24 uur per dag bijna... en dat 7 dagen in de week zo'n ploeg om je heen hebben. Dat je nooit een keer alleen bent. Dat lijkt me verschrikkelijk.
2: Dat lijkt mij ook verschrikkelijk.
0: Ja, ja. Maar goed, hij doet het en wij vinden het leuk om naar te kijken. En is er ook een tv-programma wat wel van de buis af mag?
2: De Bondgenoten.
0: De Bondgenoten? Ja, vertel even, want ik weet niet wat dat is. Wat houdt dat in, dat programma?
2: Ja, ik eigenlijk ook niet, zeg ik net ook tegen Stefan. Af en toe dan blijf ik eens hangen van op het laatst als een spelletje doen en wie dan dat geldbedrag wint. Dat vind ik dan al van oké, spannend.
0: Ja.
2: Maar over het algemeen, als je dat zo ziet, waar gaat het eigenlijk om? Dan heb ik zoiets van, ze gaan die loods in, ze hebben een relatie, ze gaan die loods in. En dan flikt Floyd het daar ook met, ja, met allemaal mijn dingen bij mezelf en dat op tv. Domme toch, hop man, moet je ook willen.
0: Ja, maar het maakt je echt boos, Jolanda, hè?
2: Ik vind het verschrikkelijk.
0: Ja. Helder. En dan even tv-gedrag, Jolanda, het kijkgedrag. We hadden het net over uitgesteld kijken. Hoe sta jij daarin?
2: Uitgesteld kijken?
0: Ja, dus dat je zeg maar op je eigen moment, misschien omdat je nog bezig bent in de tuin of in de keuken, dat je denkt, nou, precies om 8:00 het NOS-journaal kijken, dat lukt mij niet. Maar ik ga gewoon om 8:30 zitten en dan druk ik op kijk vanaf het begin.
2: Oh nee, het ligt er maar net aan of ik daar zin in heb, ja of nee.
0: Ja, oké, maar je doet dat wel eens dus?
2: Ja, ik heb een bepaald programma, s'avonds om 6:00, die ik dan stevens kijk, omdat ik dat echt een heel leuk programma vind.
0: Maar daar ga je echt voor zitten?
2: Ja, daar ga ik echt voor zitten. Dat is echt mijn uurtje.
0: Ja, oh grappig. Ja, mijn oma had dat ook altijd. As the World Turns en Bold and the Beautiful achter elkaar. En dan moesten we konden niet eens tegen haar praten.
2: Dat heb ik soms ook. Ik heb het met Dr. Queen Medicine Woman.
0: Oh ja, ja, ja.
2: Dat wordt uitgezonden op ons tv. Mm-hmm. En dat is dan echt mijn uurtje. Maar dat is ook echt van 1859, 1857, weet je, dat ouderwetse. Dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja leuk.
2: Ja,
0: Jolanda, geniet weer van jouw namiddag straks met je tv-uurtje. En bedankt voor het bellen.
2: Nee, namiddaguurtje, dat is gewoon Radio Noord, hè?
0: Oh, oké, gelukkig. Nou, heel goed. Hou er zo, Jolanda. Bedankt, Jolanda uit Hogeveen. We gaan naar Herman. Mooi, Herman.
5: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat is jouw favo?
5: Oh, ik kijk altijd graag naar Max Vakantieman.
0: Max Vakantieman? Leg eens uit, wat gebeurt daar in dat programma?
5: Oh, daar geven ze hele goede tips en adviezen, maar ook wat schrijnende voorbeelden. Want laatst was ook iets met een annuleringsverzekering. En dan hadden we een van de groep die had wat en die kreeg het wel vergoed. En zijn groepsgenoten, daar kreeg de een het helft wel van vergoed en de andere niet. Want die zaten dan weer bij een andere annuleringsverzekering.
0: Oh.
5: Dat is echt van die dingen, daar sta ik zelf nooit bij stil. Maar dat vind ik dan wel heel interessant.
0: Het is een soort consumentenprogramma, als ik het goed begrijp.
5: Ja, klopt.
0: Ja. Oké, en dan zijn ze ook wel eens op locatie dan? Dat ze bij mensen op hun vakantieadres zijn?
5: Nee. Meestal worden die mensen apart geïnterviewd en dan zijn ze later wel in de studio.
0: Ja. En wat is inderdaad schrijnend geval rondom die annuleringsverzekering? Ook wel eens dat mensen dan afreizen naar Spanje omdat ze een appartement hebben gehuurd en dan komen ze daar en dan staan ze voor, nou ja, of een niet bestaand gebouw of voor een dichte deur. Dat zie je ook wel, hè?
5: Ja, klopt. Die mensen wisten helemaal niet dat hun huis op Booking stond en toen belden ze naar Booking.
0: Ja.
5: En toen gaven ze het al aan, maar Booking, die kwam totaal niet in.
0: Nee, die was opeens geen partij meer.
5: Om de huid er weer af te halen. Die zegt eerst van ja, dat moet eerst. Maar dat is ook een beetje inderdaad de afvink dingetjes. Booking, die komt eigenlijk elke aflevering wel weer voor.
0: En is dit dan kijken vanwege leedvermaak, Herman? Of omdat je er misschien wat van kan leren?
5: Ja, dat is vooral. En ik vind het heel educatief om ervan te leren, absoluut.
0: Ja, oké.
5: Want inderdaad, de oplichtingstrucjes en zo, die komen ook altijd wel weer voor.
0: Ja,
5: dat kan mezelf ook overkomen.
0: En uitgesteld tv kijken, of zit jij er echt klaar voor?
5: Oh ja, nee hoor, uitgesteld tv kijken, daar maak ik ook veel gebruik van. Want ik werk in de zorg, dus dan werk ik heel vaak 's avonds.
0: Ja.
5: Dus dan kijk je inderdaad in overdag zulke dingetjes terug.
0: Dat is wel fijn, hè, dat het gewoon kan.
5: Ja, absoluut.
0: Oké, Herman, bedankt voor het bellen, hè.
5: Ja, graag gedaan.
0: Hoi.
5: Fijne uitzending. Doei.
0: Doei, Herman. Herman Diertens was dat. Max Vakantieman. En dan moet ik opeens weer een beetje zo denken aan Ik Vertrek. Is ook een van mijn all-time favoriete programma's. En dat is wel ook een beetje leedvermaak, heel eerlijk.
1: Ja, en dan is altijd wel weer iemand die naar Frankrijk vertrekt en de taal niet kent. Ja, en alles gaat mis, te weinig budget. Ja, dat is wel heel erg leuk om naar te kijken.
0: We gaan naar Chamsweer, mevrouw Snakenborg. Goedemiddag.
3: Ach ja, mooi, Nadine. Joh.
0: Ja, mooi.
3: Maar ik wou graag even, of ja, maakt niks uit, denk ik. Even reageert van slow, ik ben zo gek op, hoe noemen ze dat? Slow service, vind ik heerlijk. Railway. Oh. En, nou, en gisteravond eigenlijk is het ook zo ontspannend als je kijkt naar de, we zijn er bijna. Ja. Ik vond het zo mooi gisteravond. Zo, ja, ja, en ook zoals de presentatrice, zoals zij dat doet, zo. Ja. Ook ze stelt zichzelf ook zo kwetsbaar op. En ik vind echt, die mag van mij de ring, de televisiering winnen.
0: Ja, want die zijn, als het goed is, ik pak Stefan met zijn shortlist er even bij. Die staan daarop, hè?
1: Ja, ze zijn een van de 30 genomineerden. En het leuke is, ze hebben natuurlijk een nieuwe presentatrice. Wat vind je van Marlijn Weerdenburg?
3: Die vind ik geweldig. Ik vind haar prachtig. Ik vind dat ze het heel goed doet. Het is een andere presentatrice dan Martine, dat weet ik. Maar ik vind haar net zo goed. Misschien nog wel een beetje beter.
1: Ja, want het is altijd even wennen, hè? Een andere presentator. Moest je daar dan ook aan wennen of viel dat mee?
3: Nee, dat viel wel mee. Je moet ook iets zo aan de groep wennen, vind ik. Als je de eerste twee afleveringen of zo, je leert nou een beetje de mensen kennen. Maar ik vind de gesprekken die gevoerd worden ook. En nou, dat je ziet ook hoe, en ook hoe ze met elkaar omgaan. Het is prachtig om naar te kijken. Echt waar hoor. Ik vind het prachtig.
1: En dit jaar een prachtige vakantieplek, hè?
3: Ja, Griekenland. Onvoorstelbaar. Ja. Het is schitterend. Het is echt...
0: Maar gaan ze dan nog wel, want dat vind ik ook altijd een van de highlights van dat programma. Het inparkeren van de caravan. Doen ze dat nog wel?
3: Ja, dat doen ze toch zelf, of niet?
0: Ja, nee, ik heb het dit jaar nog niet gezien namelijk. Dus, maar ze gaan gewoon naar Griekenland met caravan.
3: Ja, zeker. Ja, met de movers en ook nog wel met de hand. Maar nee, het is prima. Nee hoor. Nee, dan moet je echt... je kunt het allemaal weer vinden. Nee, dit kun je ook uitgesteld naar kijken. Hè? Dat weet je ook wel. Ja, dat hoef je niet te vertellen.
0: Dat hoef jij mij niet te vertellen, mevrouw Snakenborg. Nee. maar daar ben jij dus ook wel van, begrijp ik? Al die nieuwe tv, de interactieve tv-opties?
3: Ja, zeker. Mijn man is een voetballer. Die mag graag naar voetbal kijken. Nou, ik kijk wel mee, maar het hoeft niet zo specifiek voor. Maar dan kijk ik gewoon die dag later wel even. Of als een kind in slapen kan, op mijn bed even 's morgens kan ook wel even. Dus oortjes erin en dan kun je ook wel wat zien. Ik vind Onschatbare Waarde vind ik ook zo prachtig.
0: Is dat een soort tussen kunst en kietje-achtig?
3: Nou, wat is opgenomen in het voormalig paleis van Juliana. En het loopt. Nee,
0: Soestdijk.
3: Oké. Ja, nee, maar het is... ik hou niet te veel
0: van... Slow TV. Komt
3: we zijn niet van die commerciële televisiekijkers, laat ik het zo zeggen. Het is meer de 1, 2 en 3.
0: Ja, maar, helder. Maar
3: inderdaad, is wel uitgesteld kijken ook.
0: Marlijn Weerdenburg, ze heeft grote schoenen te vullen.
3: Nou, en dat lukt er aardig hoor.
0: Ja, nou mooi. Ik ga ze met aandacht kijken, want ik heb het nieuwe seizoen nog niet gezien. Maar daar ga ik dan eens even goed voor.
3: Nou, vooral die van gisteren was echt heel leuk.
0: Ja, niks verklappen, hè?
3: Nee,
0: zal ik
3: niet doen.
0: Beste maar weer, hè?
3: Ja, beste maar weer.
0: Mooi. Mevrouw Snakenborg uit Chamsweer. Dat was dat. Slow TV. Mevrouw Kappen uit Nieuw-Wolda. Goedemiddag. Mevrouw Kappen uit Nieuw-Wolda. Goedemiddag. Zeg het nog één keer. Mevrouw Kappen uit Nieuw-Wolda. Goedemiddag.
1: Of mogen wij Tieneke zeggen?
0: Is dit nou weer? Slow bellen is dit.
1: Dat is ook leuk, hè? Dat bel je en dan leg je gewoon de telefoon aan de andere kant van de kamer neer. Dat is ook een idee.
0: Ja,
1: het zou kunnen.
0: Nou, maar Slow TV, ik heb dat ook wel. Terwijl ik eigenlijk... er is een bepaalde doelgroep voor. Het is vaak ook Omroep Max wat Slow TV maakt. Wij zijn niet de doelgroep van Omroep Max, volgens mij.
1: Maar toch vind ik het heerlijk. Het zijn van die programma's waarbij je niet constant hoeft op te letten.
0: Nee. Oh, nee,
1: maar als je even koffie zet tussendoor, of even naar het toilet gaat, of even een nootje pakt van tafel. Je hoeft niet op te letten. En je hebt niks gemist als je even afgeleid bent.
0: Railway noemde ze ook, hè, mevrouw Stakenborg. Daar wou ik het ook nog met haar over hebben, maar ik dacht ja.
1: Ja, ik heb net een DVD-box besteld van Railway.
0: Nee.
1: Ja, nee. Vind ik heerlijk. Gewoon daar een beetje naar kijken. Ja. Treintjes en zo.
0: Ja, er zijn wat routes ook eigenlijk maar twee. Eén in Oostenrijk, waar we dan met de auto altijd langs rijden. Maar dan zien we die trein vaak ook. En dan denk ik, hé, dat heb ik gezien. op Real Away. En in Zuid-Italië is ook zo'n route. Daar rijden we ook een groot stuk langs een spoorlijn. En dan herken je dat gewoon van Real Away. En dan word ik gewoon helemaal blij van binnen. En dan zeg ik dat tegen degene die naast mij in de auto zit. En die kijkt me aan van, ja, het zal allemaal wel. Nou, dus dat moet ik dan altijd maar in mijn eentje moet ik dat beleven.
1: Sowieso in een treintje zitten is altijd leuk.
0: Ja. Goedemiddag, wie heb ik aan de lijn?
6: Hé, daar heb ik gezien.
0: Oh. Jongens. Ja.
1: En weer iemand die belt met de afstandsbediening of zo.
0: Maar, en die belt nu gewoon...
1: Maar die belt twee keer. Kijk, nou...
0: Ja. Goedemiddag, wie heb ik aan de lijn?
8: Visser uit Dordrecht.
0: Zo, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Nou zeg het maar. Wat mag van u wel de televisiering winnen?
8: Als ze met busje zaterdagavond van 6, dan kijk ik altijd de zondags.
0: Expeditie Grun.
8: Ja.
0: Die gaan we voordragen voor de televisiering.
8: Dat vind ik een prachtig mooie ja. Ja, dat vind ik altijd mooi. Ik ben natuurlijk geboren in Groningen als Beldering niet. Maar ik vind het prachtig, vooral als die boeren doet, weet je?
0: Dirk,
8: ja precies.
0: Ja, en, maar u gaat daar dan voor zitten en u woont dan in Dordrecht, 200 kilometer verderop. En wat voelt u dan als u dan expeditiegrunden aanzet?
8: Ja, omdat mijn roestuiging, ik weet niet, ik kom uit Lons.
0: Oh, mooi ja.
8: Daar ben ik geboren. En ja. Ik ben tot mijn 17e gewoon toen naar de stad verhuisd. Maar ik ben al heel vroeg deze kant op gegaan vanwege het werk en huis en zo'n soort dingen allemaal. Ja. Maar het blijft, hoe ouder je wordt, hoe meer dat toch blijft trekken.
0: Ja. Ja, en ze komen natuurlijk wel eens door Leens. Is er veel veranderd dan met hoe u het zelf nog herkent?
8: Ja, er is wel iets veranderd. Maar we zijn toevallig pas geleden nog met de familie geweest. Met alle vissertjes, zo heet je dat. En we reden niet gehad de hele dag. Toen zijn we even het dorp heen gegaan, weet ik allemaal wat.
0: Ah, leuk ja. Leuk. Nou, ik snap heel goed dat zeker voor de mensen die juist buiten de provincie wonen, maar wel iets met Grun hebben, dat die juist extra waarderen hoe Expeditie Grun wordt gemaakt. Ik vind het ook heerlijk hoor. Ik ben ook groot fan.
8: Dat vind ik wel een prachtige. Ja. Ja, en ik kijk altijd nationaal eventjes.
0: Ja, dat snap ik.
8: Even naar Groningen dan, hè?
0: Even bijblijven.
8: Ja,
0: dat snap ik. Oké, meneer Visser. Nou, wie weet komen we een keer tegen in Leens met het busje. Dat zou helemaal wat zijn.
8: Nou, ik woon er niet meer, hè?
0: Nee, maar u bent er nog wel eens natuurlijk. En als dan net Dirk voorbij rijdt, dat zou wat wezen.
8: Ja, dat zou zeker wat wezen. Maar ik kom vaker in de stad Groningen, waar ik nog twee broers wonen. Dus wat dat betreft...
0: Oké. Ja. Toch geen familie van Bert Visser?
8: Nee.
0: Zeg maar
8: nee.
0: Wat hoor. Oké. Bedankt voor het bellen.
8: Graag gedaan.
0: Mooi. Ja, dat snap ik heel goed. Expeditie Grun, ook heerlijke televisie.
1: Ja, en of er nou 30 genomineerden op de shortlist staan of 31, ja, dat maakt er gewoon niet meer uit. Nee, Zullen we gewoon die organisatie even een mailtje sturen?
0: Schrijf er maar bij. Top. Ja, tuurlijk. Bedankt allemaal. Dit was Altijd Wat Anders. We gaan lekker door met Tussen de Middag. Mooi.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Of het nu wandelen, klussen of sporten is. Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
25: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
24: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
26: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
25: Nee, Attents met ds.nl.
27: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 1 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Binnenkort in Martini Plaza, het grootste zwanenmeer ter wereld, Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
23: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek, de experts die je niet kunt missen.
21: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
28: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
29: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
30: Radio Noord.
31: Tussen de middag.
32: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag. Ook verenigingen mogen geen vuurwerk afsteken tijdens Oud en Nieuw in de gemeente Groningen. Waarom niet? Dat hoor je zo.

Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It op Radio Noord. Komende jaarwisseling is de eerste keer dat er een verbod is op het afsteken van consument

0: te maken met een aantal onduidelijkheden, maar toch ook wel met de handhaafbaarheid. Daar moet ik gewoon eerlijk in zijn.
1: Ja, want wat betekent dat voor de handhaafbaarheid, die ontheffing als u die wel zou verlenen?
0: Nou ja, dan merk je gewoon, kijk, het is natuurlijk toch voor eigenlijk overzichtelijker als het gewoon niet mag. Dan weet je gewoon, als er iets afgestoken wordt, dan mag dat niet. Als er heel veel plekken in de gemeente ontheffingen zijn, dan wordt het natuurlijk veel lastiger voor handhavers. We denken hier wel, hier niet. En ik denk ook wel dat het ook weer uitlokt als het ergens wel mag, om te denken, oh, waarom ik dan niet? Want ook niet iedereen weet natuurlijk van de procedure. Dus wij hebben gewoon gezegd, alles overwegende. Dus kiezen wij er dit jaar voor, zeker het eerste jaar, om te zeggen, we doen het gewoon niet. Dat maakt het voor iedereen duidelijk. Dat geeft ook alle diensten de tijd om te kijken, hoe gaan we hier nu mee om? Wat is er wel en niet mogelijk? En hoe geven we dat dan ook vorm?
1: Nou, wat betekent dit dan bijvoorbeeld voor volgend jaar?
0: Dat zullen we zien. Hè. Het is niet per definitie, zo heb ik ook nadrukkelijk gezegd, van dit is het eerste jaar, omdat er ook een aantal dingen in zitten. Dus we zullen ook kijken, er zijn gemeentes die het anders doen. Kijken wat zijn hun ervaringen daarmee. Kunnen we ook die regelgeving die er ligt wat nader specificeren? Hoe gaat het eigenlijk met zo'n vuurwerkverbod in deze gemeente? Gedraagt iedereen zich ook een beetje? Dan kan je natuurlijk gewoon kijken of een aantal van de criteria die we nu gezegd hebben, daarom doen we het niet, of die vervallen. En dat je misschien een nieuwe weging hebt. Waarbij ik wel wil zeggen, het uitgangspunt is wel dat verbod. Hè? Dus het is niet zo dat dan overal een ontheffing maar kan. Het is natuurlijk sowieso terughoudend. Maar er kunnen omstandigheden zijn waarin we dat dan wel doen, maar dit jaar niet.
1: Ja, is het denkbaar dat u zegt, nou, als iedereen zich nou netjes gedraagt, dan kunnen we misschien op een paar plekken die ontheffing wel gaan verlenen volgend jaar?
0: Dat zal zeker helpen in de discussie. Ik heb daar natuurlijk ook de raad bij nodig in het college. Maar nogmaals, dat helpt wel, want dat zal dan de handhaafbaarheid ten goede komen. Als het ook onder de goede voorwaarden kan, dan is dat natuurlijk gewoon altijd weer opnieuw te wegen en welke ervaringen er ook zijn in de rest van het land. Waar ik wel wil zeggen dat het wel de uitzondering is, hè, voor iets wat in het kader van een professioneel evenement gebeurt. Zoals in Ten Boer. Die mogelijkheid is er nog wel om dat soort dingen te doen.
1: Dus de hele stad zo meteen op de fiets naar Ten Boer?
0: Dat zou kunnen. Maar ik zou eigenlijk willen adviseren van blijf gewoon om 12 uur naar buiten gaan. En ik snap, ik heb zelf ook groot geworden met die traditie van vuurwerk, dat dat echt wel iets extra's bracht. En tegelijkertijd zien we ook de impact daarvan op mens en dier, dat die gewoon steeds groter is. En op de natuur moet ik daar natuurlijk ook nog bij zeggen. Maar die is gewoon steeds groter. Laten we kijken hoe we met elkaar wel blijven ontmoeten, ook op dat mooie moment. Maar dat vuurwerk daar geen onderdeel meer van is, maar dat we dan iets anders leuks doen.
2: Hallo Geertsema. Ja, ik zeg maar Geertsema, want ik vergeet jouw naam iedere keer.
3: Dat geeft niet hoor.
2: Dino of Dino.
3: Nivino.
2: Nivino. Oh god, ik kom.

0: Zeitse, Scheringa, Mienolle, Poeg. Mooi hè, brommers. We gaan nu over iets heel anders hebben. Want weet je nog, ergens in de zomer, begin juli was dat. Onder het station Noord, daar zit dat café Mirage. Daar was een inval. En dat had met van alles en nog wat te maken. En nu heeft de gemeente besloten dat dat eetcafé in ieder geval nog weer 6 maanden dicht moet blijven. En dat heeft ook weer gevolgen voor de zaalvoetbalclub Futsal Groningen. Dat in de Eredivisie speelt en het heel goed doet eigenlijk de afgelopen jaren. Want Stefan Bleker, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nivinel.
0: Laten we eerst eens even over die inval hebben. Wat was dat ook alweer voor inval?
1: Nou, dat was een inval op basis van het vermoeden, hè, dat daar illegale gokpraktijken plaatsvonden. Nou ja, dat bleek ook wel, want toen die politie begin juni die inval deed, zijn er diverse contante geldbedragen, maar ook goederen in beslag genomen die gerelateerd waren aan illegale kansspelen. Er werden destijds 4 mannen gearresteerd, die zijn een dag later vrijgelaten, maar bleven destijds uiteraard wel verdachten in het onderzoek. Nou ja, zo'n onderzoek dat duurt. En de gemeente Groningen heeft dus nu, bijna 2 maanden later, besloten om dat café alsnog te sluiten. En dan denk je van, nou, hè, waarom duurt dat dan zo lang? Want je hoort natuurlijk ook wel eens dat er bijvoorbeeld ergens een inval plaatsvindt, hè, dat er een hennepkwekerij of iets dergelijks in een woning wordt opgerold. Dan zie je vaak dat zo'n huiswoning eigenlijk heel snel door de gemeente wordt gesloten. Maar ja, het heeft nu te maken met de verdenking, laat de gemeente weten. He, omdat de eigenaar wordt verdacht van illegale pokerwedstrijden. Is dat iets wat onderzoek vergt? Nou ja, en ze moeten voordat ze zo'n besluit nemen wachten op de onderzoeksresultaten. En dat gaat dan in de ene zaak ook weer sneller dan de andere zaak. In de tussentijd is het café dus ook open geweest. Maar nu hebben ze besloten om het café dus voor 6 maanden te sluiten. En je zei het al, 2 van de 4 verdachten die destijds werden gearresteerd, die zijn dan weer betrokken bij Futsal Groningen. En zij spelen in de Eredivisie. Hè, hebben we ook vaak over bericht. Zijn we ook vaak met FC Noord aanwezig geweest. En binnen de organisatie van die club moet nu het een en ander gaan veranderen. Willen zij nog sportaccommodaties van de gemeente Groningen huren? Want dat is zeg maar de link die zij op dit moment hebben met de gemeente.
0: Ja, maar over de verdachten die toen zijn gearresteerd, hebben wij, we kunnen natuurlijk niet zomaar naam en toenaam gaan noemen, maar hebben we toen wel gezegd, dat zijn de oprichters van de club, hè? Dus trainer, voorzitter, teammanager, die functies bekleden zij. Goed. Betekent dat nou dat die 2 mannen nu uit het bestuur zijn gestapt?
1: Nou, er is inmiddels een doorgevoerde wijziging van de bestuurssamenstelling van de club gebeurd. He, dus dat kan je denk ik wel op die manier invullen inderdaad. We hebben de club zelf nog niet kunnen spreken. Het nieuws is echt pas net bekend. En de gemeente wil dus ook dat er een nieuw bestuur komt. En de mensen die plaats gaan nemen in dat bestuur, en dat geldt dus voor het voltallige bestuur, die moeten ook door een integriteitsonderzoek van de gemeente Groningen komen. Wil de club in ieder geval na 1 november nog sportaccommodaties van de gemeente blijven huren?
0: Ja, en dus eigenlijk kan blijven bestaan, want daar gaat het dan uiteindelijk toch om. Als je geen sporthal hebt, dan kan je ook niet in de Eredivisie spelen.
1: Dan is het lastig voetbal inderdaad.
0: Ja, oké. Dus eigenlijk voor de liefhebbers van Futsal Groningen is het goede nieuws. Ze kunnen aan het seizoen beginnen, zo vertaal ik het dan maar even. En in november wordt er opnieuw een knoop doorgehakt.
1: Ja, in november moet er een nieuw bestuur zijn. En dat bestuur moet dus door al die onderzoeken zijn gekomen. Want anders dan kan het doek wel eens vallen inderdaad.
0: Dan de 4 mannen die toen in juli werden gearresteerd. Hoe loopt dat onderzoek nu naar die mannen?
1: Dat onderzoek loopt. En daar is verder nog niet heel veel nieuws over te melden.
0: Oké. Nou, we wachten het af. Zij zijn op vrije voeten dan of zitten ze ook vast?
1: Nee, zij zijn op vrije voeten. Zij zijn een dag na de inval direct weer op vrije voeten gekomen.
0: Oké. We wachten het af, Stefan. Dankjewel, Stefan Bleker, over dat eetcafé Mirage bij Station Noord dus in stad. 6 maanden dicht en een nieuw bestuur voor Futsal Groningen. En de club mag ook beginnen aan de Eredivisie. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte. Gaan wij luisteren naar Paul Young. met Love of the Common People op Radio Noord. Goedemiddag.

0: Love of the Common People van die Groningse zanger Paul Jong. Leo Wassing zometeen met Noordnieuws met daarin.
1: Ja, zo meer over de noodopvanglocatie voor asielzoekers in Uithuizen. Die blijft toch langer open.
2: Leren mediteren, zen.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Hey Remo!
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
11: Simpel. Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Hij is er vroeg bij. 13:55 is het Noordnieuws. Leo Wassing, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nimino. De noodopvanglocatie voor 250 asielzoekers in Uithuizen blijft toch langer open. Dat bevestigt de gemeente Het Hoge Land op vragen van RTV Noord en Omroep Het Hoge Land. Het opvangcentrum moet een jaar langer open blijven, zo bepaalt Den Haag. Verslaggever Daniel Telen.
16: Het gemeentebestuur is onaangenaam verrast. Het AZC zou sluiten per 1 september. Dat was de afspraak die gemaakt was met Den Haag en met het COA. En nu besluit Den Haag anders. De gemeente overweegt juridische stappen te nemen en gaat daar de komende tijd naar kijken.
1: Ook in Warffum worden mogelijk tijdelijk extra vluchtelingen opgevangen. Vanwege de drukte in Ter Apel worden sommige asielzoekers overgebracht naar de Drentse gemeente De Wolden. Als ook daar niet voldoende plek is in de nachtopvang, wordt de gemeente verzocht om maximaal 100 slaapplekken te organiseren in de op Rokkeldijshal. De curator van het faillissement van Hasred is erin geslaagd om een doorstart te realiseren. Dat betekent dat de restaurants aan de Steentilstraat en A-straat in stad open blijven. Begin augustus werden 2 zaken van Hasred failliet verklaard. Het bankroet was aangevraagd door de Belastingdienst. In een persbericht meldt de curator nu dat er overeenstemming is bereikt over de doorstart van de 2 zaken. Voor het faillissement werkte er ongeveer 50 mensen. Een deel van het personeel kan zijn baan behouden. Een trekker is vanmiddag door nog onbekende oorzaak uitgebrand tijdens werkzaamheden op een veld aan de Veenweg bij Hellum. Bij de brand raakte niemand gewond. De brand zorgde voor flink wat rook die tot in de wijde omgeving zichtbaar was. De brandweer bluste de brand, maar kon niet voorkomen dat van de trekker maar weinig overbleef. Het museum aan de A in Stad heeft ervan afgezien om het omstreden bronzen beeld Tula in zijn collectie op te nemen. Dat heeft journalist Lodewijk Dros van Dagblad Trouw ontdekt. Het beeld stelt een naakte Tula voor, de leider van de slavenopstand op Curaçao in 1795. Kunstenaar Toos Hagenaars uit Winschoten maakte het beeld 53 jaar geleden. Ze had een eerbetoon voor ogen, maar het naaktbeeld werd door tegenstanders al snel als racistisch bestempeld. Vanwege alle controverse wil niemand het beeld hebben. Ook het museum aan de A niet, omdat het te zwaar is voor het 14e eeuwse pand, vertelt Dros.
17: Het ding is loodzwaar, dus ze hebben hele oude gebouwen. Die zijn natuurlijk niet berekend op zo'n zwaar beeld, dus dan moet je bouwkundige aanpassingen plegen. Maar goed, dat is natuurlijk de regel als je zegt we willen dat beeld daar hebben. Belangrijkste reden, dat zeggen ze letterlijk ook in een bericht wat ik heb gezien, is dat een flink aantal mensen zegt, ja, het is racistisch. Nou ja, zo'n beeld wil je dan niet in je collectie hebben. Dat snap ik ook.
1: Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Gaan we naar het weer met Roland. Vanmiddag is het vrij warm met 24 tot maximaal 25 graden. Er waait een oostelijke wind, er is zon, maar ook wel wat bewolking. Maar het is verder helemaal droog. Komende nacht ook droog, 15 graden als minimumtemperatuur. Het is vrij helder. Morgen zonnige periode, 's middags vooral ook bewolking met 26, 27 graden. Misschien zelfs 28 graden wordt het drukkend warm. Later volgt een enkele onweersbui.
11: Sorry Roland, onderbreek ik je zomaar. Zometeen Fieke in de studio, de streektaalconsulente over en in het Grunners.
18: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op
19: Blijenberg.nl.
20: Oh, die van die deuren.
19: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
21: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
24: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.

0: Sommieu Multicolor. En het is weer zover. Fieke is er, de spreektolconsulente. Mooi dat ze de beste Fieke is.
1: Ja, goud.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Drok weer, denk ik, hè? Want het begint allemaal weer, denk ik.
1: Ja, dan denk je, als je net... Ja, het is altijd zo, voor de vakantie denk je... Overal, nou, mooi. En allemaal vakantie. Dan is de, elke neun is dan weg. En dan noorden kom je terug. En dan is het... Oh, dan is het alweer zo september. Ja. Oh, dan is het oktober. Oh, dan komt Grun Festival er ook alweer aan. Oh, ik moet allemaal weer bezig voor... Nou, ja. Het komt allemaal dan alweer... Oorlog snel dichtbij als augustus voorbij is.
0: Maar... Atmos-schierending, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja, vertel. Eerst hem de provinciale schrijfwedstrijd.
1: Ja, dat gooit ook weer leus.
0: Ja, wat is dat precies voor wedstrijd?
1: De provinciale schrijfwedstrijd, volgens mij is het nou de 26e keer dat we dat organiseren.
0: Zo kennen, dat weet ik niet.
1: En in september, dan kan elke nooit weer inzenden. Dus elke nooit kan nou beginnen met schrijven.
0: Ja.
1: En het thema is tiet.
0: Oh, nou, kloor.
1: En ja, dat is oorlog breed.
0: Ja.
1: Een beetje van, ja, deur de tiet heen, keer down. Je kind ook van, je voorstelt de toekomst, is ook tiet. Of hou snel, gooi de tiet. Of
0: ja.
1: Gewoon, ik heb langs tiet voor. Ja.
0: Nou ja, alles ken.
1: Ja, elke nooit iemand maar even met de ogen dicht moet zitten. En hou breed is het thema tiet. En
0: dat schrijven over tiet of rondom het thema tiet. Hoe gaat dat? Is dat dan, op wat voor manier kist er over schrijven?
1: Nou, ik kan of gedichten insturen. Of een verhaal van maximaal, volgens mij was het maximaal, ja, 1000 woorden.
0: Ja, dus geen roman of zo, maar...
1: Nee.
0: Ja, nee, oké, helder. Dus op twee manieren kist erover schrijven. En dan dat inzenden, zit er een deadline achter?
1: Ja.
0: Voor bepaalde tiet?
1: De hele maand september.
0: Okay.
1: Dus van begint tot eind september kind mensen insturen.
0: En dan, wat gebeurt er dan mee?
1: Dan hebben we de jury met Hedwig Zekeres, Merel Weijer en Frey Schrijber.
0: Okay.
1: En gewoon zij zich boeken over de verhonden en gedichten. En op het Grun Festival, 21 november, dan is de Oetlang.
0: Ja, mooi man. Oké. Okay. Zit zelf nooit in de jury dus?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee, ik organiseer het, dus dan ga ik ook nooit doodstemmen in de jury.
0: We hadden het ook een keer gehad over de schrijfcursussen, toch? Of dat is toen een beetje de workshops deed of zo. Zit dat er nou ook weer in?
1: Nou, dat was voor creatieve makers door heb ik georganiseerd. En nou ben ik ook weer gewoon de reguliere. Dus elke nooit een keer mid-down. Daar staan weer 19 en 20 oktober.
0: Oké. Okay.
1: Zowel online, dus in heel Nederland kunnen mensen mid-down.
0: Mm-hmm.
1: En... ook fysiek in de staat. En dan kunnen mensen ook meer dan voor 10 weken cursus. Is dat.
0: En dat is ook wel gezellig om dat fysiek te doen, denk ik.
1: Ja, ik vind dat altijd heel gezellig. Sowieso cursussen binnen altijd wel gezellig. Omdat je met allerlei soorten mensen komt. En je bent allemaal in hetzelfde geïnteresseerd. Dus koffie, de bienen. Ik vind het wel gezellig.
0: En dat ik me in voorstelling kan maken. Cursusdagen 1. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, mooi is niet. Je hebt sowieso het lesbouw, zeg maar. Dus er stonden allemaal lesjes in. En dan gooi je die tol de zin voor lezen. En dan aan de sprook en de klank is aandacht voor. En soms gooi je ook wel een beetje de bar een beetje leus maken. Door gewoon, nou, dan ben je misschien een paar weken verder om een beetje te proberen te broten met elkaar. En dan is een onderwerp van, nou, een kiekoise docent bijvoorbeeld iets voet de krant. En dan zegt prodommer hem over. Of een stelling of zo. En een beetje oefenen om dat te broten. En of wat we ook wel doen, dat doet een docent van ons. Die denkt van, nou, bedenk maar eens wat is een, wat je met fatbike doen hem bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld Tamor, dat je dan zo'n woord wat eigenlijk gewoon Engels woorden zo of zo, bedenkt om wat voor. Om een beetje aan gang te krijgen. En dat is ook altijd wel leuk.
0: Ja, mooi. Ja, nou, ik heb ook zo'n cursus gehad ooit. Ik weet niet of dat precies dezelfde cursus is, maar het is, wie hebt het wel schier aan, Stefan? Want Stefan heeft er ook een gehad.
2: Volgens mij, zeker.
0: Ja, dat was hartstikke mooi, toch?
2: Dat was hartstikke mooi. Dat was met Piet.
1: Oh ja.
2: Piet Reitsma.
1: Ja, nee, dit ook is niet leuk. Ja.
0: Oh ja, Piet, topper. Oké, nou mooi. Dus opgeven kind nog voor 19 oktober sowieso, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Oké, prima. We gaan zo het hebben over het Mooifeest en over, ja, dat is een première of een primeur eigenlijk, over iets wat Fieke gaat maken. Maar daar door hebben we het zo over. En we hebben ook al de hele dag hebben we aandacht voor Dolly Parton. Hoe dit kwam natuurlijk. En ik weet niet of het toeval is, maar we hebben veel country music op Radio Noord. Ook van nieuwe artiesten. En dit is er ook zo een. En ik vind het een prachtig nummer. Ella Langley met Choosing Texas op Radio Noord.

0: Ella Langley, Choosing Texas. She's from Texas, I can tell. Nou, Fieke is van Einrom. En I can tell. Mooi, Fieke, mooi dat ze er nog steeds bist. Over de Streektol, het Grunners.
1: Ja.
0: Er zijn ook nog wel weer wat leuke festivals enzovoort. Hè? Vertel eens, wat staat er te gebeuren?
1: Nou ja, de Mooi wordt eigenlijk gepresenteerd. Dat is ook Noors gewoon Mooi. Is Mooi ook bij ons meertalig onderwijs in Groningen, Drenthe, van Hoete naar Begun. Dat het op Schouten. Nou ja, we beginnen nou net met vijf Schouten in onze provincie.
0: Ja.
1: En daar doen we door Romeert in een soort leerlijn. En door komt eigenlijk een groot feest om dat te presenteren. En nou ja, dat het in de Oosterpoort op 26 september een familiefeest.
0: Ja, leuk man.
1: En TikTok Tommo komt. De première van Theater Pannenkoek met haar Grunners Nederlandse voorstelling over volksverhoorn. Met de Borries en de Witte Wieben en de Borg van Grunsylvanië. Daar ben ik heel benijd hoor.
0: Grunsylvanië?
1: Ja.
0: Zo, dat klinkt spannend.
1: Ja. En daarom ben ik ook bezig met een Borgentour. Dat is ook zo leuk. Dat ben ik in oktober. Maar goed, dat is
0: okay.
1: Volgende maand.
0: Oké. Okay.
1: En FC Grunnen komt er ook met voetbalspringkussens. En,
0: Schier, ja.
1: Groby.
0: Ja, want de trainer, Dick Lequien, dat is gewoon echt een grunniger. Product Grunners. Ja, we hun niet veel, maar hij kan gewoon hartstikke goud Grunners product.
1: Ja, misschien.
0: Komt Dick ook nog?
1: Ja, weet je nou, als hij er komt en in een mooie Grunners product.
0: Ja, waarom niet?
1: Ja.
0: Hey, en nou heb je zelf ook dikke plannen, hè? Vertel eens, want ja, daar ben je een beetje verlegen over, maar we hadden het er al een keer over op de Einrom kermis.
1: Nou ja, doe voice, want dan was toen we ook al bij Noord. Toen ik heel lang begon bij René Wouhout, toen mocht ik Nederlandse columns, maar was ik ook begonnen met kutte radio documentaires. Alleen echt zo kreeg ik een boekcontract bij Ambo Antos en toen graaide het me een beetje boven de kop. Dus toen heb ik die radiodocumentaires met Nederlandse columns geschreven. Maar het kriebelde toch een beetje, want ik maakte van ik vond het gewoon leuk en ik was eigenlijk stien het aanmoudigen omdat ze dan met mijn telefoon en toen dacht ik van eigenlijk vind ik dat zoveel leuker. Ja. Ik maak het veel te lang. En toen dacht ik van eigenlijk kom ik ook zoveel tegen in het grunnige landschap van elke nine er door me bezig is en elke nine denkt er weer anders over. Ik denk als ik me nou gewoon zo'n apparaatje koop. Ja. En zo'n koptelefoon heb ik al. Dus ik denk, als ik dat nou metneem en dan kijken wat ik dan opneem en dat ik door een mooie line zuik en dat het een podcast wordt een keer.
0: Kiek.
1: Maar het staat nog in de kinderschoen.
0: Ja, nee, maar nou is het ook op radio.
1: Ja, nou is het verteld,
0: dus nou, ja, nou kies nooit meer terug. Maar oké, dus dan ga je het om al breid over het Grunners, over de tol?
1: Ja, mijn startpunt dacht ik als vroeg, waar is het Gronings?
0: Oh, ja, nou. Ik denk dat elke nine er wel weer een andere antwoord voor heeft. Toch?
1: Ja, daarom. Maar ja, ik luister ook wel podcasts. En dan is dat het zo'n zuiktocht en zo. Dus ik denk als dat ook een beetje mijn insteek is. En dan moet ik ook een beetje zuiken naar de lien uiteindelijk. Hè? Dus ik moet eerst maar gewoon beginnen. En dan kijken wat er ook komt. Ik denk dat ik maar in Finnewolde moet beginnen. Want toen begon het bij mij ook.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, geweldig. Nou, misschien luisteren er nou wat mensen en hem zoiets van. Ik ken wel wat. Ik heb wel ideeën of wat inspiratie voor Fieke. Zit ze erop te wachten of zus van ik trek
1: mijn eigen. Ja, nou ja, ik heb nog best er nog open in. Dus wat dat betreft.
0: Ken mensen die mailden of wat is het beste? 06 nummers, dat gaan we maar.
1: Nou, dat is gewoon fieke@erfgoedingroningen.nl. Of welke grunnige vraag is dat, hè? Dus.
0: Ja. Nee, oké. Hartstikke mooi. Veel succes, Fieke. En de beste hier een keer per maand. Dus we kregen denk ik elke maand wel een update door over.
1: Ja.
0: Oké. Geniet ervan, van de zuiktocht.
1: Ja, oké.
0: En bedankt voor nou. Ik heb nog wel wat muziek. Bryan Adams. Summer of 69.

0: Bryan Adams, Summer of 69. Was jij er toen al, Karel?
1: Nee, ik was er iets later. Ik was er in april 1971.
0: Ah, dan zit ik redelijk warm. Redelijk warm. Maar jij was al wel, niet in de maak. Maar ik denk dat de aanloop werd al genomen in de Summer of 69.
1: Laat ik het Mijn zo ouders die vonden elkaar heel erg lief. En toen op een huwelijksreis. Ik meen in België, als ik me goed herinner. Daar viel het spreekwoordelijke kwartje tot mijn... Nee, je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja. Goed, dus je hebt ook wel wat met België.
1: Allee, patatten is goed, hè? Ja, laat maar.
0: Nee, doen we het, nee.
1: Nee, dat ging niet over eten, het ging over radio's. Maar goed, dat is
0: het. Oké. Okay. Hey, de middag door zometeen.
1: Dolly Parton.
0: Ja, ik wou zeggen.
1: De vrouw met misschien wel de mooiste en liefste stemmende popmuziek.
0: Nou, daar zeg je maar wat.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik niet heel raar. Is dat ook heel veel humor?
1: Ook. En iedereen die je spreekt, hè, dat zie je dan in de documentaires. Iedereen is laaiend over aan wat ze heeft gedaan voor de community. Noem maar op.
0: Jij gaat daar draaien en veel meer. Veel plezier.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
10: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC... en 1 week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
15: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
16: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
17: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
18: Radio Noord. De middag door.
19: Met Karel Oosterhuis.
20: Hij zal je nooit opgeven, nooit teleurstellen, niet in de steek laten, niet laten huilen, neemt geen afscheid en liegt niet. Hij is de ideale man, Rick Ashley.

Rick Ashley op Radio Noord en Never Gonna Give You Up. Woensdagmiddag, goedemiddag. Ja, hij zal niet liegen, hij zal niet bij je weggaan, et cetera, et cetera, et cetera. De een zal zeggen, wat een snakker. En de ander zal zeggen, ah, wat een romanticus. Wat luivert, ja, die Rick Ashley. Muziek deze middag van Dolly Parton. Jazeker, Dolly, een heel mooi liedje van Dolly. En ik zal je zo meteen vertellen waarom het liedje zo mooi is. En ik ga hem je laten horen. En muziek van Samber. Hij heeft al iets, met Nederland. Hij heeft van het weekend geroepen dat hij wil trouwen met een Nederlandse vrouw. Oké, dames. Is er nog iemand die vrijgezel is en die zegt van Summer, leuke kerel, ziet er goed uit. Hij komt ook leuk over in de media. Dat zou de prins op het witte paard kunnen zijn. Twijfel niet, wacht niet langer en stuur een brief dan wel een app richting hem. Want wie weet, zeg jij straks wel ja tegen Summer. We zeggen nu massaal ja, want je hoort hem met Homewrecker.

Summer op Radio Noorden, de homewrecker. De beste man is op zoek naar een Nederlandse dame om daarmee in het huwelijksbootje te stappen, want hij heeft wel iets met Nederland. Gisteravond het bericht dat Dolly Parton is overleden. Dolly Parton, de vrouw met misschien wel de mooiste en de liefste stem uit de popmuziek. Er is al heel veel gezegd, er zijn al heel veel liedjes gedraaid van Dolly, maar deze, ja, die is misschien, als je het mij vraagt, wel de allermooiste. It's all wrong, but it's all right.

0: Als je het mij vraagt, de mooiste die ze ooit heeft ingezongen. It's all wrong, but it's all right. Dolly Parton op Radio Noord.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Testosteronie van

0: oké dan.
1: Erwin de Vries, Gronings goud, testosteronie. Oké, stap met je rechtervoet naar voren, draai lichtjes naar rechts. Stap met je linkervoet opzij, dan sluit je rechtervoet bij je linkervoet aan. Dus dan de voeten bij elkaar. Stap dan met je linkervoet een stukje opzij en iets naar achteren. Dat is het begin van de quickstep. En als je dat herhaalt, dan kan je daadwerkelijk een beetje dansen. Heb je opgelet, Phil Collins? Dit is Genesis.

0: Allemaal wichters op de radio. De Bellstars en The Sign of the Times. Eens even kijken, hoe laat is het eigenlijk? Oh, bijna tijd voor het laatste nieuws. Leo gaat ons zometeen bijpraten. Wat zit erin?
1: Ja, heerlijk, die piepjes trouwens.
0: Ja, mooi,
1: ouderwets, ja. Nou, dit onder meer wat je dus niet meer mag doen. Dat is wel een hele harde knallen.
0: Stiekem is het toch wel lekker. Zometeen meer.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Het is 2:30. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Leo, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Karel. De noodopvanglocatie voor 250 asielzoekers in Uithuizen blijft toch langer open. Dat bevestigen de gemeente Het Hoge Land op vragen van RTV Noord en Omroep Het Hoge Land. Het opvangcentrum moet een jaar langer open blijven, zo bepaalt Den Haag. Verslaggever Daniel Telen.
10: Het gemeentebestuur is onaangenaam verrast. Het AZC zou sluiten per 1 september. Dat was de afspraak die gemaakt was met Den Haag en met het COA. En nu besluit Den Haag anders. De gemeente overweegt juridische stappen te nemen en gaat daar de komende tijd naar kijken.
9: Ook in Warffum worden mogelijk tijdelijk extra vluchtelingen opgevangen. Het zou gaan om maximaal 100 slaapplekken in de op Rokkeldijs Hall. Inwoners van de gemeente Groningen mogen tijdens de komende jaarwisseling nergens in de gemeente zelf vuurwerk afsteken. Burgemeester Rolien Kamminga maakt geen uitzondering op het nieuwe landelijke vuurwerkverbod voor consumenten.
11: Kijk, het is natuurlijk toch voor eigenlijk overzichtelijker als het gewoon niet mag. Dan weet je gewoon, als er iets afgestoken wordt, dan mag dat niet. Als er heel veel plekken in de gemeente ontheffingen zijn, dan wordt het natuurlijk veel lastiger voor handhavers om te denken hier wel, hier niet. En ik denk ook wel dat het ook weer uitlokt als het ergens wel mag, om te denken, oh, waarom ik dan niet? Want ook niet iedereen weet natuurlijk van de procedure. Dus wij hebben gewoon gezegd, alles overwegende. Dus kiezen wij er dit jaar voor, zeker dat eerste jaar, om te zeggen, we doen het gewoon niet. Dat maakt het voor iedereen duidelijk. Dat geeft ook alle diensten de tijd om te kijken, hoe gaan we hier nu mee om? Wat is er wel en niet mogelijk? En hoe geven we dat dan ook vorm?
9: Ja, en wie nog wel graag legaal knallend het nieuwe jaar in wil gaan, kan waarschijnlijk een kijkje nemen in Temboer. Daar was de afgelopen jaren namelijk een vuurwerkshow in samenwerking met een professionele partij. De gemeente Groningen heeft eetcafé Mirage voor 6 maanden gesloten. Begin juli deed de politie een inval in de zaak, pal onder het Noorderstation in de stad, waarbij 4 mannen werden aangehouden. Ook nam de politie diverse contante geldbedragen en goederen in beslag die gerelateerd waren aan illegale kansspelen. Verslaggever Stefan Bleken vertelt waarom het café nu pas wordt gesloten.
12: Het heeft nu te maken met de verdenking, laat de gemeente weten. Omdat de eigenaar wordt verdacht van illegale pokerwedstrijden. Is dat iets wat onderzoek vergt? Nou ja, en ze moeten voordat ze zo'n besluit nemen wachten op de onderzoeksresultaten. En dat gaat dan in de ene zaak ook weer sneller dan de andere zaak. In de tussentijd is het café dus ook open geweest. Maar nu hebben ze besloten om het café dus voor 6 maanden te sluiten.
9: Ja, 2 van de 4 verdachten die werden gearresteerd zijn lid van Voetsal Groningen. Het gaat om de oprichters van de zaalvoetbalclub die tevens actief zijn als trainer, voorzitter en teammanager. De gemeente heeft tot 1 november een tijdelijke huurovereenkomst afgesloten met de eredivisionist voor het gebruik van sportaccommodaties. Verlenging van die overeenkomst hangt onder meer af van een integriteitsonderzoek door de gemeente.
12: De gemeente wil dus ook dat er een nieuw bestuur komt. En de mensen die plaats gaan nemen in dat bestuur, en dat geldt dus voor het voltallige bestuur, die moeten ook door een integriteitsonderzoek van de gemeente Groningen komen. Wil de club in ieder geval na 1 november nog sportaccommodaties van de gemeente blijven huren?
9: Ja, meer nieuws vind je in de app en op rtvnoord.nl.
8: Leo, dank je. Dan door naar het weer.
6: Vanmiddag is het vrij warm met 24 tot maximaal 25 graden. Er waait een oostelijke wind, er is zon, maar ook wel wat bewolking. Maar het is verder helemaal droog. Komende nacht ook droog, 15 graden als minimumtemperatuur. Het is vrij helder. Morgen zonnige periode, 's middags vooral ook bewolking met 26, 27 graden. Misschien zelfs 28 graden wordt het drukkend warm. Later volgt een enkele onweersbui.
8: We zijn gewaarschuwd. Muziek zometeen van Taylor Dane. Tell It To My Heart, Ark Down The Munich, De Kapitein, deel 2. En je maakt kans op een doos met droge worst als je mee gaat spelen met plaatje over. Vandaag een feestje, want Paul de Leeuw die trad op 26 augustus in het jaar 2000 in het huwelijksbootje. Daarover gaat vandaag plaatje over.
13: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
14: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
15: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
16: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
17: 28 augustus, Groningen zon zet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
18: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: Taylor Dane op Radio Noorden, Tell It To My Heart. Vertel mij wat het juiste antwoord is op die lastige vraag. Maak jij kans op een doos met lekkere droge worsten. Vandaag de trouwdag van Paul de Leeuw. Die vond plaats op 26 augustus in het jaar 2000. Dus Paul is vandaag 26 jaar getrouwd. En het gebeurde in een oude glasfabriek. Daar zei hij ja tegen zijn vriend Stefan Nuchter. Vandaag Paul de Leeuw met een heel mooi liedje van Paul. Ik heb je lief, ik stel je zometeen een lastige vraag over het huwelijk van Paul. Weet je het antwoord, bel je me gelijk. Antwoord goed, doos met droge worst voor jou.
1: Zo klinkt de plaat.

0: En dit is de vraag.
1: Waar is Paul de Leeuw destijds getrouwd? Als je dat weet, bel je me nu op 050-3188-288. Was dat A in Zoutelanden in Zeeland? Was dat B in Venetië in Italië? Of C in Hafnarfjörður in IJsland? Waar is Paul de Leeuw destijds getrouwd? Als je dat weet, bel je me nu op 050-3188-288. 050-3188-288. Is Paul de Leeuw getrouwd in Zeeland, in Zoutelanden? Of was dat in Venetië, Italië? Of in Hafnarfjörður in IJsland? 050-3188-288. 050-3188-288. Als je het weet of een gokje wil wagen, twijfel niet. Pak die telefoon en bel me snel op 050-3188-288. Maak je kans op

0: Elton John op Noord en I'm Still Standing. Goedemiddag, Wietse.
1: Goedemiddag.
0: Al goud, kerel.
1: Ja, alles goud, hè?
0: Is het een mooie dag vandoor?
1: Ik heb een mooie dag vandoor, hè. Mooi zonnig.
0: Mooi zonnig. Wat is er door vandoor dan?
1: Een begrafenis in de zee bij de gemeente.
0: Kiek, hoeveel kilometer is door?
1: Heel wat.
0: Ja, heel wat. Ja. De baas luistert niet mee, zeg het maar eerlijk. Hoeveel kilometer?
1: 2-3 kilometer.
0: Is dat veel?
1: Dat is wel veel, ja.
0: Oh, dan heb je goed je best gedaan.
1: Ja.
0: Wietse, vandaag in plaatje over Paul de Leeuw. Die gaf zijn ja-woord aan zijn Stefan op 26 augustus in het jaar 2000. Maar waar deden ze dat? Was dat A in Zoutelanden, Zeeland? Was dat B in Venetië, Italië? Of C in Hafnarfjörður, IJsland?
1: Italië.
0: Hartstikke goed, jongen. Gefeliciteerd. Je krijgt mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Dank je wel.
0: En toen het ja-woord was uitgesproken in Italië, was het nog lang onrustig al daar in de oude glasfabriek. En de volgende dag hebben ze het in Nederland nog een keertje dunnetjes overgedaan.
1: Oké.
0: Pik je zo even mee op deze woensdagmiddag, hè?
1: Ja.
0: Mooi, toch?
1: Ja, dat weten we dat ook.
0: Mooi zo. Die prijzen, die droge worsten, Wietse, die komen zo snel mogelijk naar je toe. En dit is Paul de Leeuw.
2: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

van Paul de Leeuw op Radio Noord. Ik heb je lief. En Wietse die belde als de Wiede Weerga 050-3188-288. Hij had het juiste antwoord tijdens plaatje over. En hij is de held. Hij krijgt binnenkort de worsten door de brief.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 3 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
13: Binnenkort in Martini Plaza, het grootste zwanenmeer ter wereld. Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
14: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
15: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
16: Radio Noord.
17: De middag door.
16: Met Karel Oosterhuis.
17: Met een zomerhit van de band The Bowsa Magnetic. Geschreven toen het vroor dat het kraakte. Meneer Starship, er is We Built.

Magnetic op Radio Noord. De mannen die waren samengekomen en zeiden: we gaan een zomerrit schrijven. Ze keken elkaar aan. Waarom zijn we dan in hemelsnaam naar deze plek gekomen? Want het vroor, ik geloof, min 16, min 18. Het was er echt stervenskoud. Maar het was misschien wel een goede drive om dan in die koukleumerij, met het ijs op de ramen, in een hutje wat niet goed geïsoleerd was, wat lekker doorwaaide, om daar te gaan zitten blauwbekken met z'n allen en een zomerrit te maken. Nou, dat is er gelukt, hoor. Een anthem voor 2026 voor de zomer. Ik heb nog zo eentje voor je. Drief Zand met Irene Wilkens, Lammerburen. En deze voor Rod Stewart op Radio Noord. Dit is Young Turks.

Driefzoon samen met Irene Wilkens op Radio Noord. Lamme buren en dat melodietje, dat herken je inderdaad, ja. Zoute landen, maar dan de gunnige versie. Deze is van Liam.

Grimes en Can't Fight the Moonlight op Radio Noord. Het is bijna niet voor te stellen, maar toen dit liedje wat ik je ga laten horen uitkwam, waren de echte fans van Elvis een beetje over de zeik. Die zeiden, het is heilschennis. Dit hadden ze nooit mogen doen. Gelukkig waren er ook andere mensen die zeiden van, heilschennis? Ben je betoeterd? We leven in een vrij land. Je mag zingen wat je wil. En als dat een liedje is van Elvis, dan mag dat ook. De versie van Elvis, maar nu door UB40, Can't Help

0: En ik maar denk dat al die Elvis-fans, dat het allemaal hele lieve mensen zijn. Vrede, lieverd, maar die werden helemaal boos, joh, toen UB40 dit liedje uitbracht. Can't Help Falling in Love with You, Elvis gecoverd in de reggae-versie. Zometeen het laatste nieuws. Leo, waar ga je ons mee verblijden?
1: Ah, doe even een broodje! Broodje! Ja, broodje! Zwemmen!
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attens.
3: Nee, Attens. Met ds.nl.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: Doen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: 15 dubbele punt 30, het is 3:30. Het laatste nieuws krijgen we van Leo. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Karel. Inwoners van de gemeente Groningen mogen tijdens de komende jaarwisseling nergens in de gemeente zelf vuurwerk afsteken. Burgemeester Rolien Kamminga maakt geen uitzondering op het nieuwe landelijke vuurwerkverbod voor consumenten.
11: Kijk, het is natuurlijk toch voor eigenlijk overzichtelijker als het gewoon niet mag. Dan weet je gewoon, als er iets afgestoken wordt, dan mag dat niet. Als er heel veel plekken in de gemeente ontheffingen zijn, dan wordt het natuurlijk veel lastiger voor handhavers. We denken hier wel, hier niet. En ik denk ook wel dat het ook weer uitlokt als het ergens wel mag, om te denken, oh, waarom ik dan niet? Want ook niet iedereen weet natuurlijk van de procedure. Dus wij hebben gewoon gezegd, alles overwegende. Dus kiezen wij er dit jaar voor, zeker het eerste jaar, om te zeggen, we doen het gewoon niet. Dat maakt het voor iedereen duidelijk. Dat geeft ook alle diensten de tijd om te kijken, hoe gaan we hier nu mee om? Wat is er wel en niet mogelijk? En hoe geven we dat dan ook vorm?
10: Ja, in de gemeente Groningen in Ten Boer is nog wel een vuurwerkshow mogelijk in samenwerking met een professionele partij. Die valt buiten het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. De gemeente Groningen heeft eetcafé Mirage voor 6 maanden gesloten. Begin juli deed de politie een inval in de zaak, pal onder het Noorderstation in de stad, waarbij 4 mannen werden aangehouden. Ook nam de politie diverse contante geldbedragen en goederen in beslag die gerelateerd waren aan illegale kansspelen. Verslaggever Stefan Bleken vertelt waarom het café nu pas wordt gesloten.
12: Het heeft nu te maken met de verdenking, laat de gemeente weten. Omdat de eigenaar wordt verdacht van illegale pokerwedstrijden. Is dat iets wat onderzoek vergt? Nou ja, en ze moeten voordat ze zo'n besluit nemen wachten op de onderzoeksresultaten. En dat gaat dan in de ene zaak ook weer sneller dan de andere zaak. In de tussentijd is het café dus ook open geweest. Maar nu hebben ze besloten om het café dus voor 6 maanden te sluiten.
10: 2 van de 4 verdachten die werden gearresteerd zijn lid van Futsal Groningen. De gemeente heeft de Eredivisie Zaalvoetbalclub een tijdelijke huurovereenkomst gegeven tot 1 november. Verlenging van die overeenkomst hangt onder meer af van een integriteitsonderzoek van een nieuw te vormen bestuur. De curator van het faillissement van Deunerzaak Hasred is erin geslaagd om een doorstart te realiseren. Dat betekent dat de restaurants aan de Steentilstraat en A-straat in stad open blijven. Begin augustus werden 2 zaken van Hasred failliet verklaard. Het bankroet was aangevraagd door de Belastingdienst. Voor het faillissement werkten er 45 mensen. Ongeveer de helft houdt nu zijn baan, meldt de curator. En bij het zogeheten Sprookjespad in het Bagenbos in Stadskanaal zijn opnieuw vernielingen gepleegd. Bert Lichteneigen, die het pad heeft aangelegd, is er helemaal klaar mee en stopte nu mee nadat hij maandag een kapotte ingang aantrof. 2 maanden geleden sloegen vandalen ook al toe. Toen wilde Lichteneigen nog door. Maar zijn motivatie is nu definitief weg, vertelt hij bij streekomroep RTV1. Hij is ook teleurgesteld in de gemeente die eigenaar is van het bos. De gemeente Stadskanaal zegt later met een reactie te komen. Tot zover het nieuwsoverzicht op radio.
0: Dankjewel. Meer nieuws op onze site en natuurlijk in de app. En daar vind je ook het weer. En als je die kan kijken, dan kun je het nu wel horen.
13: Vanmiddag is het vrij warm met 24 tot maximaal 25 graden. Er waait een oostelijke wind, er is zon, maar ook wel wat bewolking. Maar het is verder helemaal droog. Komende nacht ook droog, 15 graden als minimumtemperatuur. Het is vrij helder. Morgen zonnige periode, 's middags vooral ook bewolking met 26, 27 graden. Misschien zelfs 28 graden wordt het drukkend warm. Later volgt een enkele onweersbui.
0: Muziek zometeen van Alice Moyet, Is This Love en Coldplay. Maar Coldplay niet alleen, Coldplay omringd door allemaal mannen. Jongens, BTS, My Universe. Hoi zo.
14: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
15: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft. Dan laten we het zien, voelen en proeven.
16: Bouw- of metaalproject?
17: Staal Digitaal.
16: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Staal zagen, boren of lassen.

좋아 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

Radio Noord, woensdagmiddag met Alison Moyet en Is This Love. En als deze dame haar best zou doen om anders te klinken, dan nog zouden we haar herkennen. Haar stem heeft iets unieks en die haal je er altijd tussenuit. Achter het koortje is jou, je herkent het direct.

Passenger, Alex Warren. Enigszins verwarrend. Want als je roept van ik ga Passenger draaien, is het dan de band Passenger of is het een liedje van Alex Warren? In dit geval het laatste, een liedje van Alex Warren. Muziek straks van de Backstreet Boys, Quit Playing Games. En Maartje komt even buurt om te vertellen wat er nog gaat gebeuren zometeen in Studio Grun. En zij is niet alleen. Nadesh zal niet wijken van haar zijde vanmiddag tijdens Studio Grun. Dit is Del Hall, John Oates, Maneater.

0: Heel veel testosteron. The Backstreet Boys and Quit Playing Games with My Heart. Geen spelletjes. Nou, dat is niet meer waar. Wel een spelletje.
1: Wel een spelletje.
0: Wel een spelletje.
1: En wat voor spel? Leukste, vrolijkste spel van de radio natuurlijk.
0: Soms ook heel frustrerend als je zeker weet dat hij of zij het is en je komt er niet door. En als je dan hoort dat het dan niet degene is waarvan jij dacht dat hij het zou zijn, dan ben je blij dat je dat niet hebt gedeeld.
1: Ja, Ja, nou, deze was gisteren ineens helemaal van helpen en twee bellen ze door, allebei fout. Dus we hebben best wel aan de weg getimmerd, maar hij is nog niet geraden.
0: Vanmiddag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wie raadt de lachlijn? Wat heb je zometeen allemaal voor ons?
1: Ja, ook wel veel nieuws. Gaat het hebben over Uithuizen. Als het CDA moet er blijven, je kijkt helemaal verbaasd. En we gaan het hebben over Bad Nieuweschans. Als je daar vaak in doorheen rijdt, en dan moet ik meteen bekennen, dat doe ik wel eens. Dan ga je natuurlijk de snelweg af. Hè? En dan heb je die politiestop niet, die grensstop.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is als je in Bad Nieuweschans woont niet zo leuk. Sluipverkeer.
0: Sluipverkeer is soms heel irritant.
1: Precies. Dus daar gaan we het over hebben.
0: Mensen die dan boos zijn dat mensen, automobilisten te hard rijden voor het huis, die krijgen dan één keer allemaal drempels in de straat. Ik weet niet of je daar blij mee moet zijn.
1: Wij hebben in de buurt ook mensen die willen graag drempels in de straat of bloembakken.
0: Maar dan heb je dus altijd langzaam rijden, optrekkende, remmende auto's voor je huis.
1: Oh zo, ja, maar ik denk toch vooral aan mijn katten en mijn hond en zo. En af en toe zulke gekken die dan door die straat ineens racen. Dat denk ik, oh nee, zet dan toch maar wat neer.
0: Meer flitspalen, meer flitspalen. Goed voor de staatskas en goed voor poes en hond op de weg.
1: Zo is het.
0: Als ze oversteken, egeltjes, et cetera, et cetera, et cetera. Dat en meer vanmiddag zometeen in Studio Grun. Deze is van Thelma Houston. Don't leave me this way. Tot morgen.

0: Brussel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: De hoogste terugleververgoeding voor jezelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige. De andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoeften gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Het Groningse nieuws vandaag van Leo Wassing. Goedemiddag, Leo.
9: Goedemiddag, maatje. De noodopvanglocatie voor 250 asielzoekers in Uithuizen blijft toch langer open. Dat heeft Den Haag bepaald. En die beslissing valt niet goed bij het college van burgemeester en wethouders van het Hoge Land.
10: We zijn eigenlijk onaangenaam verrast dat het toch nog langer open blijft.
9: Ja, straks meer burgemeester Hans Broekhuizen. De gemeente Groningen heeft eetcafé Mirage bij het Noorderstation in Stad voor 6 maanden gesloten om de openbare orde in de buurt te herstellen. De sluiting is een gevolg van de inval die de politie begin juli in de zaak deed en waarbij 4 mannen werden aangehouden. En een 23-jarige inwoner uit het Drentse Bovensmilde krijgt een taakstraf van 60 uur opgelegd na het bekogelen van een trein met Sparta-supporters op het station Europapark in Groningen. Dat gebeurde 2 jaar geleden na de Eredivisie-wedstrijd FC Groningen-Sparta. Meer om 16:30.
8: Dankjewel, tot zo.
11: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkenbijwagenborg.com.
14: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
15: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
16: Radio Noord.
17: Studio Grun.
18: Met Maartje Ettema.
8: Goedemiddag, we hebben een topo met een gouden randje vandaag en nieuws uit Uithuizen. Want het AZC daar moet open blijven van Den Haag en de gemeente is daar niet blij mee.
19: Wat?

0: Feyenoord. My favorite waste of time, hoorde je. En daarmee gaan we meteen even een blik nemen op de weg. Is het druk vanmiddag, Nadine?
1: Want de file is not your favorite waste of
0: nou,
1: time.
0: Nou, zeker niet.
1: Het is hartstikke rustig op de Groningse wegen. Denk alleen even om de N34 tussen Gieten en de aansluiting met de A28. Beide richtingen wordt daar aan de weg gewerkt. En naar vermoedens gaat hij op
0: morgen
1: 27 augustus, 5 uur open.
0: Ja, kunnen we vandaag nog horen of dat ook definitief doorgaat?
1: Ja, dat ging
0: niet. Voordat je daar 's ochtends staat en dat je toch denkt, hey, het kan nog niet.
1: Ik kan het morgen wel gewoon even de proef op de som nemen. En als ik hier dan niet ben, weet je genoeg.
0: Onderzoeksjournalistiek vanmiddag in Studio Grun. Eerst ga even naar het weer. Goedemiddag, Roland.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het is een prima dagje.
2: Ja, lukt het zeg maar 14 augustus wel om een dikke 35 graden te krijgen. Het is vandaag en gisteren ook heel moeilijk om 25 graden te halen. De wind die we speelden een beetje parten, die heeft de lucht wat opgemengd. Het is 24,5 geworden in het oosten van de provincie. De temperatuur lijkt een klein beetje nu te gaan dalen. Het heeft ook deels te maken met de bewolking die er was. De zon is nu goed doorgebroken, maar er zit nog bewolking boven Duitsland. En als de zon wat lager komt en minder kracht heeft, wordt dat minder snel opgelost. Dus ik verwacht eigenlijk in de namiddag en ook begin van de avond nog wat wolkenvelden. En dan in de loop van de avond trekt dat naar het noorden toe weg. Gaat het weer breed uit opklaren. En krijgen we een nachttemperatuur van ongeveer 15, 16 graden. En dan is het wachten morgen op een nog warmere dag. Dat gaat morgen wel lukken. Morgen boven de 25 graden. We krijgen overal wel 6, 27 graden. De hoogste waarde in het oosten van de provincie. En daar gaat dan ook later in de avond. Ik verwacht de buien eigenlijk pas om een uur of 11 s'avonds. Dan zullen de zwaarste buien bij de warmste kant zitten. En de minste zware buien aan de westelijke helft van Groningen. Maar in ieder geval, we krijgen neerslag pas later op de dag.
0: Oké, maar lekker warm dus morgen.
2: Morgen lekker 27, 28 graden.
0: Top, tot zo.
2: Joehoe.
0: Ja, en dan is het vandaag al wat minder warm dan misschien de bedoeling was. Nog steeds wel lekker zomer. En toen kwam jij naar me toe en zei, ja, ik ga weer handballen.
1: Ja, dat vind je altijd een domper, hè?
0: Denk ik, nee. Dan
1: staat de winter weer voor de deur.
0: Ja, dat is voor mij een soort natuurverschijnsel geworden. Denk, ja, als jij weer gaat handballen, is het weer binnenseizoen.
1: Gaan we richting de herfst.
0: En ja, en ik zou voor de grap, het is bijna kerst en ik heb er zin in. Maar dan, nee, dan, ja, vind ik dan toch jammer.
1: Nou ja, ik vind het dan weer jammer dat het morgen 27 graden is. En dat het nou buiten ook zo zulk weer is. Het is al best wel warm, want het duurt bloedheet in die sporthal.
0: Is het niet te vroeg dan om daarmee te beginnen?
1: Ja, voor mijn gevoel eigenlijk wel. Maar ja, de eerste wedstrijden staan al in het eerste weekend van oktober gepland.
0: En
1: je hebt
0: trainen.
1: Wel je voorbereidingstijd nodig. Ja.
0: Okay.
1: En altijd van die mooie, slanke jonge dames die je er dan uitrennen. Kom ik er zo achteraan.
0: Nou, dus jij gaat er weer vol voor.
1: Zin in.
0: Ja, leuk.

Het advies van Veilig Verkeer Nederland wordt gedeeld door Miles Smith en Niall Horan. Drive safe hoorde je 14 minuten over 4. Het asielzoekerscentrum in Uithuizen blijft toch een jaar langer open. Het AZC zou per 1 september de deuren gaan sluiten, maar vanuit Den Haag is anders besloten. Het is tegen het zere been van de gemeente het Hoge Land en verslaggever Daniel Telen weet er meer over. Inmiddels hier aangeschoven. Goedemiddag, Daniel.

0: het is echt al een wens die jaren speelt en het is al een keer verlengd. Dus het zou dan nu eindelijk gebeuren voor sommige mensen dan die dat centrum graag dicht willen. Maar nu heeft Den Haag, dan heb ik het over het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenspraak met COA gezegd, nou ja, het gaat gewoon niet gebeuren. Wij gaan de toko niet sluiten.
1: Nee, dus de gemeente is niet blij. Hoe hebben omwonenden gereageerd?
0: Omwonenden die zijn, nou, de mensen die ik net zojuist in Uithuizen heb gesproken, die vinden het eigenlijk wel prima dat dat asielzoekerscentrum er is. Die zeggen, ja, weet je, wij ervaren er eigenlijk heel erg weinig last van en we willen mensen graag die vluchten voor onveiligheid, die willen we graag helpen. Dus zolang we er geen overlast van ervaren, vinden we het prima. Alleen ja, er zit wel een beetje pijn dat er een soort dwang achter zit vanuit Den Haag en dat blijkbaar de gemeente niet zelf mag besluiten over het wel of niet hebben van een extra AZC in Uithuizen.
1: Nee, en er komt nog één, toch? Want je hebt net gehoord dat we in Warfum ook weer een tijdelijke nachtopvang krijgen.
0: Ja, mogelijk inderdaad. Dat zit in het volgende. Er is natuurlijk heel veel drukte in Ter Apel op dit moment. En dat betekent dat er soms mensen buiten zouden moeten slapen. Nou, dat wil niemand. Dus daar moet dan een oplossing voor gevonden worden. Nu worden die mensen, die vluchtelingen, die asielzoekers, die worden dan met een busje bijvoorbeeld naar De Wolde gebracht. Dat is een Drentse gemeente. Maar daar loopt het nu ook aardig vol. En daarom heeft de overheid aan het Hoge Land gevraagd van, oké, als het in De Wolde nu ook vol loopt, kunnen jullie dan misschien voor maximaal 100 asielzoekers een slaapplek regelen? Nou, de gemeente die staat er op zich wel voor open. Dat zou dan gaan om de periode 11 september tot 11 oktober om 100 bedden te regelen bij op Rokkeldijs. Maar de gemeente gaat eerst nog even in gesprek met de mensen in Warfum die daar wonen of zij er ook mee akkoord zijn.
1: Okay, en nu hebben ze dus gezegd vanuit Den Haag, hij blijft nog een jaar langer open.
0: Ja.
1: Hoe groot is de kans dat het dan na een jaar ook echt stopt?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is natuurlijk koffiedik kijken. De kans lijkt mij best wel aanwezig dat het ook dan weer een vraagstuk zal zijn van, kunnen we Uithuizen niet wat langer open houden? Omdat het gewoon simpelweg best wel veel tijd gaat kosten om die opvangcrisis in Nederland op te lossen. De gemeente Het Hoge Land is in ieder geval niet blij. Zegt onaangenaam verrast te zijn en overweegt zelfs juridische stappen om te kijken of er toch nog iets mogelijk is. Of bijvoorbeeld het opleggen van dwangsommen.
1: En als het dan niet lukt, dan zet ik je alvast in de agenda over een jaar om hier weer aan te schuiven.
0: Doe ik ook.
1: Goed, dankjewel.

0: proefden het al een klein beetje. Het heeft een gouden randje vandaag.
1: Nou, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Gonraand. Nou, dat vind ik dan wel weer toepasselijk voor een chronische topo.
1: Nou, dat is waar. We zijn namelijk in Goldhoorn. En dat is een gehucht in de gemeente Oldambt. Het ligt ten westen van Finsterwolde, ongeveer halverwege Oostwold. Ben je er wel eens geweest?
0: Nee. Nee, wel met topo misschien.
1: Ja, dat zou goed kunnen, hoor.
0: Ooit een keer.
1: Ooit een keer, ja, dat klopt.
0: Het is echt een mooie naam waarvan ik denk, dit heb ik vast een keer behandeld. Maar ik ga meteen eerlijk zeggen, ik ben alles vergeten.
1: Het spreekt ook helemaal tot de verbeelding, Goldhoorn. Ja. Ja, en die naam die komt waarschijnlijk van gold, goud en hoorn, hoek. En dat kan betekenen dat dat gebied dan een goede, vruchtbare grond had.
0: Duur hoekje.
1: Precies.
0: Oh ja, misschien betekent dat het, woon jij er wel? Dat zou helemaal mooi zijn. Kun je ons gaan bellen of gaan appen op 050-3188-288. Andere informatie over Goldhoorn, oftewel Gouden Hoekje, is ook welkom vanaf nu. Dit is ook topo van Middelsum naar Madrid.

0: hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
0: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
1: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: 1:05, Noordnieuws van Leo. Goedemiddag, Leo.
8: Goedemiddag, maatje. De gemeente Groningen heeft eetcafé Mirage voor 6 maanden gesloten. Begin juli deed de politie een inval in de zaak, pal onder het Noorderstation in de stad, waarbij 4 mannen werden aangehouden. Ook nam de politie diverse contante geldbedragen en goederen in beslag die gerelateerd waren aan illegale kansspelen. 2 van de 4 verdachten zijn lid van Voedsel Groningen. De gemeente heeft de Eredivisie Zalvoetbalclub een tijdelijke huurovereenkomst gegeven voor de sportaccommodaties. Verlenging van die overeenkomst hangt onder meer af van een integriteitsonderzoek, zegt verslaggever Stefan Bleker.
9: De gemeente wil dus ook dat er een nieuw bestuur komt. En de mensen die plaats gaan nemen in dat bestuur, en dat geldt dus voor het voltallige bestuur, die moeten ook door een integriteitsonderzoek van de gemeente Groningen komen. Wil de club in ieder geval na 1 november nog sportaccommodaties van de gemeente blijven huren?
8: Inwoners van de gemeente Groningen mogen tijdens de komende jaarwisseling nergens in de gemeente zelf vuurwerk afsteken. Burgemeester Rolien Kamminga maakt geen uitzondering op het nieuwe landelijke vuurwerkverbod voor consumenten.
10: Kijk, het is natuurlijk toch voor eigenlijk overzichtelijker als het gewoon niet mag. Dan weet je gewoon, als er iets afgestoken wordt, dan mag dat niet. Als er heel veel plekken in de gemeente ontheffingen zijn, dan wordt het natuurlijk veel lastiger voor handhaven. Als we denken hier wel, hier niet. En ik denk ook wel dat het ook weer uitlokt als het ergens wel mag, om te denken, oh, waarom ik dan niet? Want ook niet iedereen weet natuurlijk van de procedure. Dus wij hebben gewoon gezegd, alles overwegende. Dus kiezen wij er dit jaar voor, zeker het eerste jaar, om te zeggen, we doen het gewoon niet. Dat maakt het voor iedereen duidelijk. Dat geeft ook alle diensten de tijd om te kijken, hoe gaan we hier nu mee om? Wat is er wel en niet mogelijk? En hoe geven we dat dan ook vorm?
8: Een 23-jarige inwoner uit het Drentse Bovensmilde krijgt een taakstraf van 60 uur... na het bekogelen van een trein met Sparta-supporters op station Europapark in Groningen. Dat gebeurde op 9 november, 2 jaar geleden, na de eredivisiewedstrijd FC Groningen-Sparta. Na afloop bekogelde de man een trein met stenen. Daarin zat de terugreizende Sparta-aanhang. De aanklager noemde het geweld hersenloos en zinloos. De man moet naast het uitvoeren van een taakstraf ook 1.000 euro schade vergoeden aan de NS. De gemeente Groningen trekt bijna 8 miljoen euro uit voor renovatie van het onderbouwdeel van het karrepad aan de Molukkenstraat. Dat meldt Stadsomroep Oog. Het karrepad zit in meerdere gebouwen, maar het oudste pand, de onderbouw, voldoet niet meer aan de huidige eisen. En na de renovatie is het gebouw zeker de komende 40 jaar toekomstbestendig. Het gebouw wordt onder meer gasloos en de ruimte rond de onderbouw wordt ook groener gemaakt. De renovatie begint naar verwachting medio volgend jaar en duurt ongeveer 1 jaar. Punt.
7: Goed, ga ik door. Leo, dankjewel. Dit is Roland met het weer.
4: Vanmiddag is het vrij warm met 24 tot maximaal 25 graden. Er waait een oostelijke wind, er is zon, maar ook wel wat bewolking. Maar het is verder helemaal droog. Komende nacht ook droog, 15 graden als minimumtemperatuur. Het is vrij helder. Morgen zonnige periode, 's middags vooral ook bewolking met 26, 27 graden. Misschien zelfs 28 graden wordt het drukkend warm. Later volgt een enkele onweersbui.
11: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
15: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
16: 63,
15: wij...
16: 63 man, het zijn er 63.
15: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
17: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
18: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.

0: Voor iedereen die dit een fijn nummer vindt, ja, oh, heb je hem ook zo meegeblerd? Dat moet gewoon bij dit liedje. Goed. Nu moeten we even stoppen met zingen en gaan concentreren.
1: Op het geluid lachen.
0: Ja, op het geluid van lachen. Je hoeft zelf thuis niet te lachen, mag wel bij dit spel. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je de lach herkent die je nu hoort. Ja, en dat je dan dat antwoord eventjes doorgeeft op 050-3188-288. Dan krijg jij de prijzen. En dan gaan wij weer door. Het is eigenlijk heel makkelijk.
1: Dat scheelt weer. En je hebt hele mooie prijzen dan ook, hè?
0: Jazeker, we hebben je favoriete liedje.
1: Zeker.
0: Dat zet je dan in de lijst, dan krijg je muziektegel bij. Je moet er ook even een liedje uithalen. Dus als je een plaat hebt waarvan je denkt, hey, die draaien ze nooit op Noord. Dit is ook een manier om hem op de radio te krijgen. Wordt het ook vaak voor gebruikt. Ik heb al een paar keer familieleden bijvoorbeeld van winnaars en zo. Die dan,
1: oh ja.
0: En, nou ja, bijvoorbeeld een buurmeisje hebben die ook zingt. En dan staat het ineens in de lijst. Nou, en
1: dat is
0: Noord.
1: Leuk. Dat is heel erg leuk. En je hebt natuurlijk die ontzettend leuke fanny pack.
0: En de fanny pack, ja. Met beperkte oplagen. Dus die kun je ook nog winnen. Nou, naar deze en ik gebruik hem bijvoorbeeld voor de hondensnoepjes en de sleutels als we met honden gaan lopen.
1: Dat is altijd handig. Heb je handen vrij.
0: Ja, en als je een wilder leven leidt, dan kun je hem ook meenemen naar een festival.
1: Ja, of zo shoppen.
0: Ja.
1: Het is handig voor de pikpokkers, hè? Pikpokkers, pokpikkers, pikpokken.
0: Hè? Pikpocketers.
1: Ja, zakkenrollers.
0: Dit is een lach. En je kan nu gaan bellen op 050-3188-288. Dan kun je die prijzen winnen.

0: grootheden in duet. Mick Jagger en David Bowie zingen Dancing in the Street. Dan gaan we gewoon verder met ons spel De Lachlijn. Veel bellen is leuk, ben benieuwd. Misschien zit het goede antwoord er vandaag dan toch al wel bij. We gaan beginnen in Appingedam bij Sander Dunning. Mooi Sander.
1: Hallo.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kom je een gokje doen of kom je het goede antwoord brengen? Wat denk je?
1: Nou, ik hoop allebei.
0: Ja, nou, heel goed. Ik laat hem voor jou nog een keer horen. Wie lacht er zo?
1: Jan Dino.
0: Asporaat.
1: Ja.
0: Ik kijk even naar links en dan moet ik eigenlijk ons ook even een tik op de vingers geven. Wij hebben de hint niet herhaald.
2: Nee, en de hint is namelijk, het is een vrouw. En tot zover ik weet is Jan Dino een man.
0: Ja, maar dat hebben wij niet nog een keer gezegd. Dat hebben wij gisteren gezegd. Sorry.
1: Ik heb de hint niet meegekregen.
0: Nee, dat snap ik. Maar wij gaan het morgen beter doen.
1: Is helemaal goed.
0: Oké, doei Sander.
1: Doedoe.
0: Iemand die de hint wellicht wel mee heeft gekregen. John Schaaphok. Dag John.
3: Hey maatje, goedemiddag.
0: Nou, maar

0: Dit, hallo.
1: Maar dit is even lang geleden.
0: Ja, dat klopt. Wij zijn 8 weken lang hebben wij ons afgesloten van radio en televisie. En hebben wij 8 weken lang lekker buiten gezeten.
1: Wat goed. En je hebt gelijk ook. Maar ik vind het toch leuk dat je er weer bent.
0: Ja, zeker. Ik hoorde die lach en ik denk, hé, dat is een beetje een heksenlachje.
1: Ja, dat heb ik jou al vaak al zeggen, mijn lach.
0: Maar het probleem was, ik had een naam, maar toen ik zei, het is een heksenlachje, toen begon dat des te lachen en toen ben ik in twijfel gebracht.
1: Oeh, ik moest gewoon lachen om heksenlachje.
0: Ja, maar die van jou, die klonk wel een beetje een heksenlachje.
1: Deze?
0: Sorry.
1: Nu ben ik ook een heks. Het is een harde vrouwenlach, laten we het daarop houden.
0: Ja.
1: Wie denk je dat het is?
0: Ik dacht dat het Emma Wortelboe was.
1: Ah, die we vooral allemaal nog kennen van het gillen bij het Songfestival.
0: Ja.
1: Dat zullen we niet vergeten. Nee. Zij zou zeker zo kunnen lachen. Ik hoor het er ook wel een beetje in. Maar, John...
0: Ja?
1: Het is hem, niet. Haar.
0: Nee, dan gaan we gewoon weer lekker helemaal verder puzzelen.
1: Ja, nou, ik
0: vind, helemaal goed komen.
1: Ben blij dat je er weer bij bent. Ga jij lekker aan de puzzel? Zetten we deze naam op de foutenlijst.
0: Helemaal goed.
1: Dankjewel, hè.
0: Hoi.
1: Oh.

0: natuurlijk met de Frank Boeien Groep. 1 miljoen sterren op Noord. Ja, en onder al die sterren, daar ligt Goldhoorn.
1: Ja, een prachtige hugje in de gemeente Oldambt. Dat kennen we allemaal natuurlijk. Het ligt ten westen van Finsterwolde en ongeveer halverwege Oostwold. En in de middeleeuwen stond bij Goldhoorn een klooster van de Johannieterorde. Dit klooster wordt voor het eerst genoemd in 1319, maar is waarschijnlijk ook al veel eerder gebouwd. Nou, in 1424 kreeg het klooster veel extra grond en daardoor werd het grondgebied ook steeds groter. En in 1446 werd besloten dat het Heiselhussen een zelfstandig klooster werd, omdat het dan veel groter was geworden dan Goldhoorn zelf. Dus toen zijn ze afgesplitst. Nou, tussen 1454 en 1494 verloor het klooster van Goldhoorn zijn zelfstandigheid. Het werd onderdeel van het klooster in Oosterwierum. En rond 1475 wordt Goldhoorn genoemd als een verlaten dorp. Spookdorp.
0: Nou, nu niet meer.
1: Nu niet meer. In 1948 wordt er opnieuw gesproken over het klooster van Goldhoorn. Nou, Goldhoorn dat lag bij de Dollard, net als veel dorpen in die tijd. En had dus ook, net als veel andere dorpen, last van overstromingen daar. In 1540 bracht het land bijna niets meer op door al het water wat daar was. En rond 1560 werd het voormalige klooster dan ook verkocht. Die grond kwam later in handen van Johan Sikkingen, een bestuurder uit de stad Groningen. In het gebied werd veel klei gevonden. Die klei werd dan gebruikt door pottenbakkers. En later werd het klei ook gebruikt voor het maken van bakspenen.
0: Ah.
1: Goed, straks meer.
0: The more you know. Ja, the more you know. En jij kan nog helpen, hè? Help ons op weg met Goldhoorn. Dat is onze topo vandaag. En als je denkt, Dolly Parton is in dit programma nog helemaal niet voorbij gekomen. Tuurlijk gaan we daar ook aandacht aan besteden. Dat doen we straks na 5 uur. Hier heb ik straks nog het NOS-journaal voor je. Daarvoor nog muziek van Damiano David en tot die tijd Racy.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Nieuws uit Groningen. Je krijgt de hoofdlijnen van Leo Wassing. Dag Leo.
7: Maatje, goedemiddag. De gemeente Groningen heeft Eetcafé Mirage bij het Noorderstation in stad voor 6 maanden gesloten om de openbare orde in de buurt te herstellen. De sluiting is een gevolg van de inval die de politie begin juli in de zaak deed en waarbij 4 mannen werden aangehouden. De gemeenteraad van Oldambt houdt vanavond een extra raadsvergadering over veiligheid op straat. Op verschillende plekken in de gemeente zorgen groepen jongeren voor overlast. Meerdere partijen, waaronder de VVD, komen vanavond met een motie waarin ze onder meer pleiten voor extra handhavers.
8: We vragen het college vanavond door de motie om scenario's uit te werken van eventueel 2, 4 of 6 extra BOA's.
7: Ja, ook wordt gedacht aan de inzet van straatcoaches. En het sprookjespad in het Pagenbos in Stadskanaal is voor de 3e keer in een jaar tijd vernield. Initiatiefnemer Bert Lichteneigen stopt ermee. Straks meer om 17:30.
6: Dankjewel, tot zo. En ook zo, muziek van Wham.
9: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
10: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
11: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
13: Radio Noord.
14: Studio Grun.
15: Met Maartje Ettema.
6: Goedemiddag, het is Borrelplank woensdag. Ja, we mogen hem weer weggeven het komende uur. En we hebben nieuws voor weggebruikers die vaak vaststaan bij Bad Nieuweschans.

0: of Heaven hoor je. En woensdagmiddag, vaak rustig op de weg, is dat nog steeds het geval. Hè?
1: Het is nog steeds heel erg rustig. Alleen nog die N34 die dicht is. Als het goed is, is dat morgen afgelopen. Gaat om de punt en het verkeersplein Gieten. Helaas heb ik wel slecht nieuws. Want vanaf 31 augustus maandag tot en met 17 september... gaat het ietsje verder, gaat het dicht, de punt. En Zuid-Laren daartussen... Wordt het dan afgesloten, die weg?
0: Dat vind ik jammer.
1: Ja, dat vind ik ook jammer. Ik kan me zo verheugd op dat ik door kon rijden. Maar
0: is
1: ja.
0: Dus allemaal helemaal niet aan de hand nog?
1: Nee.
0: Nou, dat laten we gauw weer achter ons.
1: Oké.
0: Gaan we even door. We hebben, wat vindt u? Ja, vandaag een bijzondere versie, want het kan je niet ontgaan zijn. Dolly Parton is overleden.
1: 80 jaar geworden.
0: Ja.
1: Toch wel een, denk ik, voor veel vrouwen een groot voorbeeld die in de country zien. Uiteindelijk toch muziek maken. Dat je daar wel heel erg, nou ja, toch succesvol mee kan zijn.
0: En het is nu... Ongelooflijk hip, ja, is dat het goede woord? Wij hebben het er gisteren nog over gehad, hè? Over al die zangeressen die nu country muziek maken. Chappell Roan, Dasha.
1: En ook bijvoorbeeld Taylor Swift die alweer wat met It Country invloeden doet.
0: Beyoncé ging dat ineens doen.
1: Ja, met Texas Hold'em.
0: En een heel album daarvoor gemaakt. Daar is ik ook wel graag. Nou ja, ik vind het wel echt een fijn genre. En ook leuk dat het niet meer... Het is misschien wel een tijdje even een beetje stoffig geweest qua imago.
1: Ja, maar het is helemaal in.
0: Ja,
1: en dan... Ik denk ook dat het leuke is van de muziek van Dolly Parton... dat het tijdloos is. Dus nou ja, als je nou Jolene hoort of 9 to 5... dan blijven het gewoon mooie nummers die lekker in het gehoor liggen en goed klinken. En het leuke van Dolly Parton is denk ik ook dat zij heel erg stond... dat iedereen in deze maatschappij een plekje verdient. Dus of je nou op mannen valt, op vrouwen valt... hoe jij je voelt, wie je ook bent. Voor Dolly was je eigenlijk altijd gelijk. Dolly zei ook van, nou ja, van God heb ik geen kinderen gekregen. Ik heb geen kinderen gekregen omdat eigenlijk iedereen een beetje mijn kind is. Iedereen die dat nodig is, is een beetje mijn kind.
0: Ja, mooi hè. Ja, we gaan haar zeker missen. En over haar muziek gesproken, we gaan natuurlijk Dolly Parton nog draaien. Je kan nu even doorgeven welke jij nog graag van haar hoort.

0: Mr. Know-it-all. Je hoorde Teddy Swims op Noord, 16 minuten over 5. Roland van der Zwaag, goedemiddag.
1: Ja, maatje, mooi.
0: Ja, is het nog steeds zwemweer morgen?
1: Ja, ik vind dat eigenlijk wel, als je het mij persoonlijk vraagt. Laat zo zeggen, het weer ziet er redelijk uit morgen. We krijgen vandaag in ieder geval die 25 graden met dank aan wat hogere zeewater. Temperatuur bij Lauwersoog. En de Waddenzee is het 25 graden geworden in Lauwersoog, elders niet. We zien nu bewolking die vanavond ook nog wel een beetje blijft overdrijven. Gaat langzaam wel oplossen, komende nacht helder. En morgen dan ga ik het zo goed mogelijk vertalen voor jullie. Morgenochtend is het vrij zonnig. Er zijn wel wat wolken, een matige oostelijke wind en temperaturen rap boven de 20 graden. Dan komt er in de middag een zone, dat zijn de onweersbuien van nu boven Frankrijk, die komen uitgeblust boven ons. Dat geeft eventjes wat meer bewolking. De temperatuur blijft stijgen en stijgen, dan is het ongeveer 24 graden. En dan gaat in halverwege de middag gaat die bewolking oplossen. Dan krijg je weer een gat tussen die twee gebieden in. De onweersbuien boven Frankrijk gaan dan ontstaan. Daartussenin komt die vochtige lucht erin. En morgenmiddag, ja, als je dan gaat zwemmen met 27, 28 graden en een hoge luchtvochtigheid, volgens mij is het plonzen dan heerlijk. Ja.
0: Klinkt goed. We gaan het goed voorbereiden.
1: Ja, volgens mij een mooi zwemdagje. En dan s'avonds laat komen pas de buien. Dus wat dat betreft geen vrees voor onweer voor die tijd.
0: Oh, gelukkig. Nou, fijne avond en tot morgen.
1: Joe, tot ziens.
0: Jongen. Doei. Ja, bewoners van de W. Mettingstraat in Bad Nieuweschans zijn het helemaal zat. Al jaren hebben de bewoners last van hardrijdend sluipverkeer. Verslaggever Elwin Baas sprak Meinhard van der Laan. Hij is inwoner van die straat.
2: Deze riet nooit te haat. Duitser. Campingbusje. Maar hier wordt wel heel hard reden, hè?
3: Hier wordt hard reden, ja. Er zit een matrixbord. Dus gemiddeld zit het dus 30 kilometer. De Leulenschans is 30 kilometer zone. Maar er wordt sowieso standaard te hard reden. Met echt excessen tot boven de 70 kilometer per uur.
2: En de rest zoveel keer zijn?
3: 70 kilometer per uur heb ik zelf zijn. En er zijn wel mensen, maar dat is van u de zegen. Dus ik is nooit, maar de zegen zijn hier nog harder. En dit is een smallere weg. En die wordt zelfs nog inholst op deze weg. Dus er zijn de mensen die 30 km per uur rijden en die worden inholst door andere auto's.
2: Ja. En waarom is die zo druk?
3: Ja, grotendeels komt het van de grenscontroles, denk ik. Dus als door een beetje een file ontstaat, dus ik de navigatiesysteem een omleiding. En er wordt een nieuwe schans van de snelweg ontstuurd. Dan gaan ze door de dorpstrootjes in, die door nooit geschikt voor ben en die er ook nooit voor inricht ben. En is ook nooit de officiële omleidingsroute, maar door rijden ze langs. En dan zie je weer op de rondweg richting Duitsland. En er zijn ook echt mensen die ontduiken de grenscontroles. Dus zoals het ook overal, wil ik nooit denigreerd overkomen. Maar mensen met echt buitenlandse, voormalig Oostblok, nummerborden en toestand, die expres hier langs rijden om de grenscontroles te ontwijken.
2: Op een 30 weg 70 rijden is natuurlijk levensgevaarlijk. Is er al een keer wat gebeurd?
3: Nou, er is in ieder geval mijn overbuurman is zijn dat er een fietser echt eigenlijk omvallen is. Die kreeg een doodschrik van een heel hard rijdende auto. En die wil een kaart en die is omvallen. En verder heb ik zelf nog geen ongewonden zijn. Maar het is erop wachten natuurlijk van dat het een keer wel echt misgaat.
2: Wat heurst nog meer dan?
3: Als die hier in Tsunen bezig weer zeg maar, en dan zegt hij met een kaal man. Ja? Want ik is van zo'n uit die matrixborden hoe hard ze rijden. Dan krijgt een vinger omhoog. Of ze schelden tot trommelmoes. Dus ja, dat soort agressie, dat moet ik zelf met ja.
2: Wat moet er gebeuren?
3: Nou, die wegen die moeten inricht worden conform de eisen die er ben ten aanzien van 30 kilometer wegen. Want dit is een recht deurgewonde weg die uitnodigt tot snel rijden. Dus de weg moet zo inricht worden dat het echt duidelijk is van hier kan ik nooit harder rijden. Nou, dan moeten we soms met een gemeente oplossen. Ik heb soms het idee dat het meer singlecore is dan middelcore. Dus ik hoop 9 september gaan we naar de raadsvergadering. Dan gaan we inspreken en dan hoop ik maar dat we soms soort echte acties komen. En nooit allemaal met uitschopen, nou ook echt wat aan.
2: Ja, want die grenscontroles, ja, die binden er ook al een paar jaar, dus dit speelt ook al langer.
3: Dit speelt al langer, sowieso 2 jaar. Voor mij 2025 of zo ben de grenscontroles komen. Dus dat speelt al langer. Nou, die grenscontroles gewoon nou nog weer langer duur. Sowieso een half jaar langer, maar ik ben bang dat het nog wel langer duurt.

0: Fijne disco-muziek van The Tramps. Het heet Shout. En als ik heel hard zou gillen, ja, dan denk ik dat hij me boven wel hoort in de tv-studio. Marcel Nieuweweg.
1: Sowieso heurt hij wel, maatje.
0: Oké, maar we doen het nu even gewoon via het oortje.
1: Heel goed.
0: Ja, die is er ook voor. Wat heb je straks voor ons?
1: Ja, we gaan het onder andere hebben met Daniel Telen. Daar is al juist bij die was. Over Oerhusen, Wavum. We gaan ook naar Schansen, naar dat verkeer in die straat. Door de Duitse controles. Maar we gaan ook vooruitkijken naar volgende week. Dat is namelijk het nationale basketbalteam. Die twee kwalificatiewedstrijden moet spelen voor de WK aankomend jaar. En daar heeft ook grunniger inbreng. Onder andere Rienk Mast. En die staat vooral in de belangstelling. Omdat hij zich in de kieken wil spelen in Amerika. In de NBA. De allerhoogste competitie als het gaat om basketbal. En waar ook de allerhoogste competitie is. Dat is als je al 100 jaar bestaan. En je bent een fanfare en je komt uit Oerdorp. Het hele dorp kent het, door omheen ook. En ze gewoon dat vieren. Dus ze zijn nou drok aan het oefenen. Wie ben de biwest? Ja, en als je dat zegt, dan krijg je automatisch zin in feestje. Dus wil je zin krijgen in feestje, kijk naar Noord vandaag.
0: Nou, altijd hè. We gaan kijken, dankjewel.
1: Okay,
0: mooi.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maak ook zat.
2: Vandoor winnen we in Goldoorn. Dat klopt helemaal. Dat heb jij in ieder geval al goed opgelet. Nou, ik let altijd op als
3: je... Weet je ook nog waar het ligt?
2: Of zal ik dat maar vertellen?
3: Ja, in Oldambt.
2: Heel goed, het ligt...
3: Ook bij Finsterwolde.
2: Nou, ik wil helemaal niks meer zeggen. En halverwege Oosterwold. En we hadden net over dat klooster. Maar ja, waar stond dat klooster eigenlijk? Nou, waarschijnlijk stond het klooster op de brede landstrook... tussen Oosterwold en Finsterwolde. En daar stonden ook vroeger nog twee grote boerderijen bij. En bij die boerderij Goldhoorn 14 zijn vanuit... de lucht mogelijk sporen van het oude klooster gevonden. En volgens een kaart uit 1700 ongeveer... stond het klooster bij een bocht van de Oude A. En deze bocht die bestaat nu niet meer... omdat de rivier daar later is weggetrokken.
3: Oké. Jij houdt het kort?
2: Ik hou het kort.
3: Ik heb nog een vraag aan jou.
2: Dat mag.
4: Heb jij vrijdag iets te vieren? Geef je dan nu op voor de borrelplank.
3: Heb jij vrijdag iets te vieren?
2: Even, moet ik even denken, denk ik niet. Ja, dat ik hier met jou een programma mag maken, dat is toch altijd een feestje.
3: De nummer 1 van de Klaasie Classic gaan we vieren.
2: Oh, daar zeg jij wat inderdaad, ja.
3: Dat is deze vrijdag.
2: Dat is deze vrijdag, de apotheose.
3: Dus ik kan me voorstellen dat Klaas-Jan zich opgeeft voor de borrelplank.
2: Ja, dat snap ik, maar die mag niet meedoen.
3: Uitgesloten van
2: medewerker. Medewerkers mogen niet meedoen.
3: Nee, maar jij mag thuis wel meedoen. We geven elke week in Studio Grun op woensdag de plank weg. Dan weet je dat je hem krijgt, dan moet je vrijdag eventjes thuis zijn... Maar rond het middaguur wordt hij dan vaak gebracht. Je kan hem eventueel ook, hij komt wel in de plank krijg je erbij. Er zit een mooie doos omheen. Dus je kan hem ook zo in de koelkast leggen en bewaren voor het weekend.
2: Ja, maar er zit echt verschrikkelijk veel op.
3: Het is een gigantische plank.
2: Grillworst met kaas, sowieso kaas. Het is echt twee sausjes, zo lekker ook. Ik krijg er helemaal trek van trouwens.
3: Ja, we hebben de meest uiteenlopende redenen hier al gehoord om te geven. We hebben vorige week Vliethoven heel blij gemaakt. We hebben nog prachtige berichten van gekregen... hoe ze daar in het verzorgingshuis met alcoholvrije cocktails en de borrelplanken... we hadden natuurlijk een klein borrelplankje of twee extra erbij gedaan voor alle bewoners. Die is daar goed ontvangen. En nu is de vraag weer, aan wie geven we hem vrijdag? Jij kan je opgeven door even te appen, liever appen dan bellen. 050-3188-288. En dan straks na het nieuws van 5:30 hoor je waar die heen gaat.
5: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland... en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: 6:30. Leo was ik met Noordnieuws. Goedemiddag, Leo.
11: Goedemiddag, maatje. De noodopvanglocatie voor 250 asielzoekers in Uithuizen blijft toch langer open. Per 1 september zou de locatie worden gesloten. Maar het ACC moet van Den Haag een jaar langer open blijven. En daar is burgemeester Hans Broekhuizen niet blij mee.
0: Nou, omdat dat een tijdelijke opvang is. De naam zegt het ook al. Dat hebben we in goed overleg met de omwonenden voor een tijdelijke periode ingericht. En tijdelijk betekent ook dat het een keer ophoudt. Dat zou dus nu 1 september zijn. Het is al een keer verlengd. Dus het COA heeft al een keer eerder verzocht. Mogen we een jaar langer zitten? Dus dat liep nu af, dat extra jaar. Ja, en dan moet je ook een keer, zeker naar je inwoners, moet je toch zeggen, afspraak is afspraak. En dan sluiten we.
11: Het college overweegt juridische stappen. Ook in Warffum worden mogelijk tijdelijke extra vluchtelingen opgevangen. De gemeente Groningen heeft eetcafé Mirage voor 6 maanden gesloten. Begin juli deed de politie een inval in de zaak bij het Noorderstation in Stad, waarbij 4 mannen werden aangehouden. Ook nam de politie diverse contante geldbedragen en goederen in beslag die gerelateerd waren aan illegale kansspelen. Verslaggever Stefan Bleken vertelt waarom het café nu pas wordt gesloten.
12: Het heeft nu te maken met de verdenking, laat de gemeente weten. He, omdat de eigenaar wordt verdacht van illegale pokerwedstrijden. Is dat iets wat onderzoek vergt? Nou ja, en ze moeten voordat ze zo'n besluit nemen wachten op de onderzoeksresultaten. En dat gaat dan in de ene zaak ook weer sneller dan de andere zaak. In de tussentijd is het café dus ook open geweest. Maar nu hebben ze besloten om het café dus voor 6 maanden te sluiten.
11: De gemeenteraad van Oldambt houdt vanavond een extra raadsvergadering over veiligheid op straat. Op verschillende plekken in de gemeente zorgen groepen jongeren voor overlast. Zo werden in Beerta auto's en bruggen beklad en liep een ruzie op een camperplaats uit op een vechtpartij. In Winschoten viel een verwarde man meerdere vrouwen aan. En ook in Scheemda is er nu overlast van jongeren die bijvoorbeeld ramen met appels bekogelen en tegen deuren aantrappen. VVD-fractievoorzitter Mandy Meerten spreekt van een breed maatschappelijk probleem. In een breed gesteunde motie dringt ze aan op maatregelen.
13: We vragen het college vanavond door de motie om scenario's uit te werken van eventueel 2, 4 of 6 extra boa's. Het tweede punt wat we vragen is het inzetten van een soort van spoedpot. We hebben vorig jaar een motie ingediend om te onderzoeken waar mensen zich onveilig voelen. En naar aanleiding van die motie is een enquête uitgezet. En we verwachten dat daar dingen in worden benoemd als mogelijke oplossingen. En we willen dan niet wachten op waar moet dat geld om het op te lossen vandaan komen. En met de spoedpot is er dan gelijk een financiële buffer om die maatregelen gelijk te kunnen uitvoeren.
11: Ook denken de partijen aan de inzet van straatcoaches. Bij het Sprookjespad in het Pagenbos in Stadskanaal zijn opnieuw vernielingen gepleegd. Met lichten eigen die het pad heeft aangelegd is er helemaal klaar mee. Hij stopte nu mee nadat hij maandag een kapotte ingang aantrof. Het is de 3e keer dat vandalen daar toesloegen. De motivatie van Lichteneigen is nu definitief weg, vertelt hij bij streekomroep RTV 1. Meer nieuws vind je in de app en op rtvnoord.nl.
2: Dankjewel. Fijne avond, Leo.
11: Dankjewel.
2: Bye.
3: Dank jullie wel voor al die mooie verzoekjes van Dolly Parton. Je hoort zo welke we gaan draaien. Eerst Roland met het weer.
14: Vanmiddag is het vrij warm met 24 tot maximaal 25 graden. Er waait een oostelijke wind. Er is zon, maar ook wel wat bewolking. Maar het is verder helemaal droog. Komende nacht ook droog. 15 graden als minimumtemperatuur. Het is vrij helder. Morgen zonnige periode. 'S middags vooral ook bewolking met 26, 27 graden. Misschien zelfs 28 graden wordt het drukkend warm. Later volgt een enkele onweersbui.
15: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: Binnenkort in Martini Plaza. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
17: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Filippa op Noord over haar verdwijndrugs Houdini, hoor je. Ja, maar jullie weten ons wel te vinden hoor, allemaal, als het over de borrelplank gaat. Dat snap ik ook. Het is ook een vervelend tijdstip voor ons om het over te hebben. Want ja, bijna 6 uur, heb je al een beetje trek. En dan gaan we het hebben over kaas en worst en nog allemaal lekkere kleine hapjes ertussen. Ja, heerlijk. Wild Meendering, goedemiddag.
1: Ja, dag.
0: Loopt het water al een beetje in de mond?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, heel goed.
1: Alleen ik sta nog niet op de kaartpoelplek.
0: Oh, je bent druk bezig de auto aan de kant te zetten voor ons.
1: Ja, dat probeer ik. Ik rijd nu over de Blauwe Roos. Het is gelukkig niet druk. Dus,
0: Nu niet aan het oren, hè, de telefoon?
1: Nee, altijd met car kit,
0: hoor. Oh, je hebt een prima car kit, hoor. Ik kan jou heel goed verstaan.
1: Oh, nou, dan rijd ik gewoon door.
0: Niks mis mee. Ja, ik kan je rijd maar lekker door. We doen het gewoon zo. Ja, waar ben je onderweg naartoe?
1: Ik ben onderweg naar huis. We zijn vanmiddag even de borg Verhildersum geweest.
0: Oh, wat leuk. Wat hebben jullie daar gezien?
1: Ja. De tentoonstelling van Edith Staal. Voor mij toch wel een hele belangrijke artiest in Groningen. En natuurlijk even koffie drinken met wat erbij. En de borg even bekijken. En het verschil tussen zeg maar de borg hier en de arbeiders en de arbeiderswoningen en dat soort dingen. Best leuk.
0: Ja, prachtig. Even een dagje uit.
1: Ja, alleen wel een ommelandse reis om er te komen, want ze zijn overal met de weg bezig.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Dat doen ze vaak in de zomer.
1: Daar hadden jullie het net ook al over.
0: Ja. En vanuit Vriesgelo is het ook wel even een stukje?
1: Het is goed een uur rijden.
0: Ja, mooi. Maar wel allemaal in onze eigen provincie. Dat doe jij goed. Nu nog even de vraag. Wat vier jij vrijdag?
1: Het einde van mijn vakantie.
0: Oh, dat is niet echt iets om te vieren natuurlijk.
1: Nou, waarom niet?
0: Jawel,
1: ik ben weer lekker aan het werk. Dat is ook leuk.
0: Is ook leuk. Heb je een fijne vakantie gehad?
1: Ja, zeker wel. Lekker rustig aangedaan. Veel in de buurt. Even naar Ditsum. En even naar... waar zijn we nog meer geweest? Boetangen en dat soort dingen. Dus gewoon in de buurt.
0: Ik wou zeggen, wat grappig. Jij viert vakantie echt bij ons in de provincie.
1: Ja.
0: En dan bij de grote toeristische trekpleis dus.
1: Nou ja, gewoon wandelen in het bos is ook leuk, hè?
0: Ja, maar Boetangen, Verhildersum, bedoel je, doet wel...
1: Ja.
0: Nou, mooi. En met wie ga je vrijdag de borrelplank verorberen?
1: Ik denk met Gelinde.
0: En
1: dat is mijn vrouw.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, met z'n tweeën, daar heb je een goede maaltijd aan, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, we hebben hele goede buren. En die gaan vast wel meehelpen.
0: Oh, nou, ik hoop dat ze zitten te luisteren. Die zitten zich al helemaal te verheugen op die borrelplank die jij hebt gescoord, Wild.
1: Ja, hartstikke mooi. Dankjewel.
0: Eet smakelijk aanstaande vrijdag. Rij rustig terug.
1: Ook goed.
0: Goed zo. Tot de volgende keer.
1: Hey, fijne uitzending.
0: Hoi. Ja,

0: De snoeiende gitaren van Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. En van het ene icoon gaan we naadloos over in de volgende. Ja, het kan je niet ontgaan zijn. Gisteren werd bekend dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd overleden is. Echt een muziekicoon. En Ronald Niemeyer ging de straat op in Blijham.
1: Dolly Parton is niet meer.
2: Nee, jammer.
1: Geschrokken?
2: Ja, best wel.
1: Maar wat had u met Dolly Parton?
2: Ik ben erg fan van country muziek. En Dolly Parton is natuurlijk de queen van country. Eigenlijk.
1: Dus fan van country muziek. Nou, zij is daar natuurlijk letterlijk en figuurlijk de belichaming van.
2: Ja.
1: Wat is dan een nummer wat je mooi vindt van Dolly Parton?
2: Applejack. Is niet zo bekend. Maar die, ik heb altijd vroeger line dance gedaan. En daar deden we ook dansen op Applejack. Ja. En dat is een vrolijk nummer. Ik denk wel dat ze heel veel mensen een blij gevoel gaf. Gewoon door hoe positief ze altijd was. En, yeah.
1: Dolly Parton.
3: Ja, hij is overleden.
1: Wat vindt Blijham ervan?
3: Ik stond in White.
1: Nee,
3: ik stond wel erg fan, want het was wel een icoon voor de countrymuziek en zo.
1: Ja.
3: Ja.
1: Is het
3: ja.
1: Ook een beetje jong stijl? Vind je dat ook wel mooie muziek?
3: Ik vind mooie muziek, ja. Ja. Ja. Ja. Ik vind het heel mooi, ja. Ja, ik vind het wel, jammer dingen. Er zit heel veel voor de wereld door en heel veel gif vergeten en zo. Dus het is heel gauw best voor de maatschappij. Ja, en nog maar 80, hè. Dus dan denk ik van... Ik vind het wel heel jong dat ze overleden is. Dus, ja. Ja,
1: en dat doet
3: ja.
1: Een groot haar, hè? Dat was ook een roemp,
3: ja,
1: hè?
3: Ja, dat was een roemp, ja. Ja, ja. Allemaal grote haren en zo. Dus ja. Oh ja, ach, Dolly Parton is overleden. Wat sneu. Word je wel, dan denk ik van, ja, daar komt op neer.
1: Zult er wel bij?
3: Zult er wel bij, ja, zeker. Dus vooral in ons generatie ben je er eigenlijk maar opgeruid, hè? Dus ja.
1: Dolly Parton.
4: 80 jaar, hè? Goeie zangeres.
1: Je bent fan van u?
4: Nou, fan. Nee, dat niet. Maar ik vond wel leuke muziek wel. Ik denk Radio Night hoe dat ze ervoor was. Nee. Zo gek was dat, nee.
1: Nee.
4: Dus... Een voorbeeld van een goede Amerikaan.
1: Ja. Ja. En dan is 80 toch nog te jong.
4: Tuurlijk, het is altijd te jong.

0: beweging blijven. Nou, dat doen we hoor. Het was best wel een druk half uurtje. Borrelplanken zijn weggegeven. Dolly Parton is gedraaid. Dank voor jullie al jullie verzoekjes. We hebben uiteindelijk I Will Always Love You gekozen. Op verzoek van onder andere Gea.
1: Daar is toch ook een prachtige plaat.
0: Ja.
1: And we will always love her. Zo ja. Kwam er niet uit, maar...
0: Wij komen lekker uit de woorden vandaag. Hi. Ik ga daarom even gauw de microfoon doorgeven aan Klaas-Jan Terveen. Goedemiddag, Klaas-Jan.
2: Ja, goedemiddag, lieve collega's en luisteraars.
0: Nou, zeker blij dat je er weer bent. Want we zitten, ik kan niet vaak genoeg zeggen, in een vrij spectaculaire week. Hij is een maandag met een 90s classic van mijzelf begonnen. Gisteren die van Adesh. En nu komen we dan echt bij de master himself. Jij hebt een top 3 samengesteld. Vrijdag de absolute nummer 1. Vandaag jouw nummer 3 uit de jaren 90.
2: En bedenk dat maar eens. Want wat een platen zijn er gemaakt in dat decennium. Wat hebben we ook allemaal niet voorbij horen komen. Van de mooiste Nederlandstalige hits tot Eurodance. Tot The Boy and the Girl Bands. Ja, we hebben echt heel veel gedraaid. En dan moet ik op zoek naar een plaat waarvan ik denk van ja, dit weerspiegelt dat decennium, die jaren 90. En ja, ben ik goed op beeld?
0: Ja, nee, ik was even naar Desja aan het zijn. We zagen jou niet. We zagen jouw mond alleen. Nou ja, ook prima.
2: Ja, bijna 2 meter. Hè. Dan moet de camera even zijn werk doen.
0: Een lang stuk classic les.
2: Ik weet nog, dat heb ik ook wel eens vaker gezegd in onze gesprekjes. Je hoort af en toe zo'n plaat voor het eerst. En dan word je weggeblazen door een nummer. Hè, die allereerste keer dat je die tonen hoort. En dat had ik met deze plaat van Magic Affair. Ik denk niet dat het heel vaak voorbij komt op Noord.
1: Ik wou net zeggen, ik ken deze hele plaat niet, denk ik. Want ik ken Magic Affair ook niet. Jij wel, Maartje?
0: Ik had er nog nooit van gehoord. En we hebben wel vaak een beetje gekkige nummers. Maar die zijn dan altijd wel eens een keer gedraaid. In een verzoekjesfestival bijvoorbeeld. Maar ik kan me voorstellen dat Magic Affair nou echt nog eens helemaal nooit hier gedraaid is. Nou,
2: en toch is het een gigantische hit geweest. Omen 3 heet het nummer. En dat is wel grappig. Want het is geproduceerd door Mike Staap. Het is een Duitse band. En Mike Staap was in de jaren 80 vrij bekend met een andere groep, Mysterious Art. En daarmee had hij eind jaren 80 hits met Das Omen, Teil 1 en Karma, Omen 2. En deze plaat heet Omen 3.
0: Wat is het vervolg?
2: Het is eigenlijk een vervolg.
0: Het is eigenlijk gewoon Omen Draai.
2: Ja, en dus er zit ook nog een klein beetje een soort van eind jaren 80 vibe in. Ja, het is. Ik zat even te kijken wat de plaat heeft gedaan. Gewoon in Duitsland een gouden plaat geweest. De single is daar 750.000 keer verkocht.
0: Wow. Zo.
2: Dus het was echt een gigantische hit. Zo rond 3,94. Ja, En het weerspiegelt gewoon alles wat Eurodance is in de jaren 90. En ook daarom heb ik hem uitgekozen om die sound nog een keer weer naar voren te brengen.
0: De man van de Eurodance, hè? Dat toch ook wel een beetje. We gaan er naar luisteren. Ja, echt een onbekende band. Maar misschien als je het hoort, denk ik toch wel, hey, ken het wel. Magic Affair heet het, Omen 3. En dat betekent dat jij hier morgen weer bent met jouw nummer 2.
2: Tot mijn.
0: Fijne avond. Hoi.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 6 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Bouw- of metaalproject?
12: Staal-digitaal.
11: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
11: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar
12: staaldigitaal.nl.
14: Oh, oh, stop!
15: Voor bouwvakschadeherstel aan camper of caravan, ga je naar noordercaravancentrum.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
19: Radio Noord.
20: Vandaag op Noord.
21: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Ja, veel jonge garnalen, opvallend veel jonge oesters en zelfs een dolfijn die al langere tijd rondzwemt op het Oostwad. Visser Barbara Geertsema-Rodenburg zag deze zomer van alles gebeuren op het Groningenwad. Terwijl er ook veel zorgen zijn over de toekomst van de Waddenzee, ziet zij ook volop leven. Barbara, je komt bijna dagelijks op het wad. Wat is dan het meest opvallende wat je zag veranderen deze zomer?
3: Nou, wat wij nu zien, en daar ben ik wel heel blij om, is dat we ineens echt wat grotere hoeveelheden van de dunlipharden vangen in de netten. De dikliphaarden, dat was altijd wat we vongen, maar dat was al jaren echt bijna niet meer. En dan een paar dunlipharders kwamen. De dunlipharders komen uit het zuiden, die hadden we hier eigenlijk nooit. Maar die lijken nu toch een plek gevonden te hebben op het wat. Dus het is weliswaar een andere soort.
0: Vandaag op
3: om een prachtige beest te zijn. Ja, ze zijn super slim, ze zijn super snel, ze zijn niet makkelijk te vangen, maar ze zijn gewoon respect.
2: Ja, je runt samen met je man ook een restaurant, houd je ook vooral bezig met oesters, die leef je ook in andere restaurants. Hoe gaat het daarmee?
3: Ja, ook heel goed. Er is extreem veel weer kleine zwarte puntjes op de oesters en op allemaal dode schelpen ook. Dus en al die zwarte puntjes, dat zijn allemaal kleine oestertjes. Nou, dat wordt natuurlijk nooit allemaal groot. Maar zoveel oesterbroed hebben we al heel lang niet gezien. Dus ook dat, daarvan denk ik van, nou, is in ieder geval een enorme zaadval weer.
2: Ja.
3: Dus het moet ook nog groot worden natuurlijk. Maar ja, ik word daar blij van.
2: Want, heb je daar ook een verklaring voor dan?
3: Nee, de zee, dat is, die doet me wat, denk ik altijd. Of ja, er gebeurt wat er gebeurt en wij staan erbij te kijken. En dat verklaren, dat vind ik ingewikkeld. Maar we hadden wel ook een enorme planktonbloei. Meer dan gebruikelijk dit voorjaar en ook heel vroeg. Dus ja, daar zou het natuurlijk mee te maken kunnen hebben dat we zoveel kleine jonge oesterbroertjes nu zien.
2: Ja, maar zijn er dan ook dingen die jij ziet verdwijnen als je vaak op het wat bent? Of die je ziet veranderen ten nadele?
3: Ja, je kan nooit overal veel van hebben. Hè? Dus als het een toeneemt, neemt het ander af. Dat zei ik al van de dikliphaarders. En er zijn nu ook heel veel jonge mosselschelpen en alles. Dus we zien wel veel leven eerlijk gezegd nu. Dus op dit moment denk ik van ja, de Waddenzee is gewoon super productief. We zien ook heel veel bliekjes. En daar duiken de visdiefjes en alles duiken daarop. De zeebaars eten daarvan. We zien ook trouwens heel veel zeewier. Dat is dan weer lastiger voor ons. In de visserij is het gewoon ingewikkeld, want het zeewier komt in de netten en dan vangen ze niet meer goed. Dus dat maakt ons leven wel wat ingewikkelder, al dat zeewier. Dat neemt ook enorm toe. Maar alles bij elkaar opgeteld zie ik vooral heel veel toename van dingen.
2: Ja.
3: Het enige waar, dat kan natuurlijk ook aan de warmte liggen. En ja, veel heter dan dit moet het ook niet worden. We hebben dit seizoen geluk gehad, denk ik. Dat de hele hete dagen, dan was het hoogwater midden op de dag. Dus dan liggen de schelpen, de kokkels en alles mooi onder het water. We hebben gelukkig niet gehad deze zomer dat alles gekookt werd op de plaat. Was het nou toevallig laag water was geweest op het heetste moment. Ja, dan had het er nou wel anders bij gelegen hoor.
2: Ja, want er zijn veel zorgen ook wel, hè, over de Waddenzee. Dat wordt ook regelmatig geuit. Maar ben je dan niet zo somber als die mensen die zo

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Een maand lang alleen maar wildplukvoedsel eten. Die uitdaging gaat Ilse Donker uit Groningen volgende maand aan. Voor wetenschappelijk onderzoek laat ze het supermarktvoedsel staan en leeft ze een maand alleen van de natuur. Wat valt er allemaal onder wildplukvoedsel?
3: Nou, eigenlijk alles wat niet aangeplant is en door de natuur hier zelf is gekomen. Dus dat kunnen ook invasieve exoten zijn, zoals de Japanse duizendknoop.
2: Is dat lekker?
3: Ja, dat is zeker lekker. Okay, en het is super goed om die te eten, want dan komt er minder van.
2: Oh ja, maar als zelf gekweekte tomaatjes in de tuin mag bijvoorbeeld een hawi niet?
3: Nee, dat is allemaal gecultiveerd. Ja.
2: En is er dan genoeg wildplukvoedsel om een maand van te leven?
3: Ja, er is echt ontzettend veel wildplukvoedsel. Het is natuurlijk wel zo dat we een wildplukkers regels hebben waarbij we zeggen van pluk nooit de eerste, pluk nooit de laatste. En ga echt goed om met de natuur. Pluk nooit meer dan 20%. Maar er is echt heel veel. Als ik door het park loop bijvoorbeeld, dan kan ik bijna alles wel eten.
2: Bijna alles. Ja, wel even schoonmaken dan denk ik van tevoren, of niet?
3: Ja, zeker. Ja. Ja, boven kniehoogte in elk geval.
2: Ja, maar waarom ga je dit doen?
3: Eigenlijk is het een onderzoek om te kijken wat natuurlijke voeding doet met het lichaam van de mens. Want wij hebben al zoveel generaties alleen maar industrieel voer, supermarktvoer. Wat doet dat met je? En ik heb dit vorig jaar heb ik dit 3 maanden gedaan en toen waren de resultaten eigenlijk al bizar, gewoon. In 3 maanden dat ik zoveel gezonder was. Op de PFAS na dan. Maar ja, dat is dus ook weer een cultureel ding, helaas.
2: Oh, ja. Want in welke opzichten was je dan veel gezonder?
3: Eigenlijk had ik helemaal geen tekorten in aan de stoffen die mijn lichaam nodig had. Dus dat is echt heel mooi. Dus ik zat goed in zink, in ijzer, in de hele shebang, zeg maar. Ja.
2: Maar moet je dan wel goed kijken dat je toch een uitgebalanceerd pakket aan voedsel tot je neemt, om dat ook allemaal op peil te houden?
3: Eigenlijk pluk je gewoon wat er is en heb je een beetje opgeslagen van wat er daarvoor was. En grappig genoeg was dat al goed genoeg. Ik heb daarbij wel gebruik gemaakt van wild vlees ook. Dat is toch wel echt nodig om je vetten en eiwitten binnen te krijgen. Het was gewoon een super tof project om dat mee te maken. En ik voelde me daarna ook gewoon veel beter.
2: Maar ga je dan zelf jagen voor wild vlees?
3: Nee. Ik heb contacten met jagers. Ik ambieer het zelf ook niet per se om een jager te worden. Dan mag ik bijvoorbeeld ganzen hebben die zij geschoten hebben, die ook vaak weggegooid worden.
2: Ja, ja. Want je zei, ik heb dan een keer eerder 3 maanden gedaan. Waarom doe je het dan nu nog weer een keer een maand?
3: Nou, om te kijken of het in 3 maanden, dat is natuurlijk wel een tijdje. En hoe snel gaat dat? Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. En het is ook gewoon nog steeds een ding dat we heel veel data proberen te verzamelen om dit onderzoek gewoon groots te laten zijn.
2: En data waarvan dan?
3: Van onze alles wordt eigenlijk gecontroleerd. En de eerste 3 maanden begon ik in april. En nu is het in september. Dus dan heeft de natuur natuurlijk weer een slag van het rad gehad. Waardoor we weer een seizoen verder zijn. En wat krijg je dan binnen? Ja. Dus dat is weer heel anders. Ja.
2: En dat wildplukvoedsel, voor alle duidelijkheid, mag je dat dan bijvoorbeeld ook koken? Of anders voorbereiden met in een gerecht? Of?
3: Ja. Je hoeft het niet vanuit de boom te eten. Je mag er zeker gerechten van maken. Ik heb bijvoorbeeld heel graag judasoor. Dat is een paddenstoel die op de vlier groeit. Samen met een soort van pasta saus van rozenbottel. En wat zout wat ik uit de zee gekookt heb. En dat is al heel lekker.
2: Ja. Maar als je nu ook al heel veel wildplukvoedsel tot je neemt, is het beeld dan wel helemaal straks goed?
3: Ja, nou dat doe ik dus deze maand niet.
2: Oké, bewust. Jij doet bewust wat ongezonder eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus ik ben heel erg bezig met wat er nu in de supermarkt is. En gewoon heel gangbaar te eten. Ik probeer wel zoveel mogelijk biologisch te eten. Want ik vind de pesticiden op gangbaar voedsel vind ik zelf echt heel erg ongezond. Maar ik probeer het wel een verandering te laten zien.
2: Dankjewel en eet smakelijk alvast.
3: Ja, dankjewel.
2: Ilse Donker was dat.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Komende jaarwisseling is de eerste keer dat er een verbod is op het afsteken van consumentenvuurwerk. Te gevaarlijk, te veel gewonden, te veel schade en slecht voor dier en milieu. Dat zijn de argumenten. Wel hebben burgemeesters de mogelijkheid verenigingen en stichtingen een ontheffing te verlenen als ze collectief georganiseerd vuurwerk willen afsteken. Maar burgemeester Kamminga van de gemeente Groningen gaat dat in ieder geval dit jaar niet doen.
3: Ik heb gemeend, ook naar aanleiding van de debatten die ik erover in de raad heb gehad, maar ook als ik kijk naar de regelgeving en dat er nog best wel wat onduidelijkheden in zijn, om het gewoon voor dit jaar niet te doen. Dat heeft enerzijds, wat ik zei, te maken met een aantal onduidelijkheden, maar toch ook wel met de handhaafbaarheid. Daar moet ik gewoon eerlijk in zijn.
4: Ja, want wat betekent dat voor de handhaafbaarheid, die ontheffing, als u die wel zou verlenen?
3: Nou ja, dan merk je gewoon, kijk, het is natuurlijk toch voor eigenlijk overzichtelijker als het gewoon niet mag. Dan weet je gewoon, als er iets afgestoken wordt, dan mag dat niet. Als er heel veel plekken in de gemeente ontheffingen zijn, dan wordt het natuurlijk veel lastiger voor handhavers. We denken hier wel, hier niet. En ik denk ook wel dat het ook weer uitlokt als het ergens wel mag, om te denken, oh, waarom ik dan niet? Want ook niet iedereen weet natuurlijk van de procedure. Dus wij hebben gewoon gezegd, alles overwegende. Dus kiezen wij er dit jaar voor, zeker het eerste jaar, om te zeggen, we doen het gewoon niet. Dat maakt het voor iedereen duidelijk. Dat geeft ook alle diensten de tijd om te kijken, hoe gaan we hier nu mee om? Wat is er wel en niet mogelijk? En hoe geven we dat dan ook vorm?
4: Nou, wat betekent dit dan bijvoorbeeld voor volgend jaar?
3: Dat zullen we zien. Het is niet per definitie, zo heb ik ook nadrukkelijk gezegd, van dit is het eerste jaar, omdat er ook een aantal dingen in zitten. Dus we zullen ook kijken, er zijn gemeentes die het anders doen. Kijken, wat zijn hun ervaringen daarmee? Kunnen we ook die regelgeving die er ligt wat nader specificeren? Hoe gaat het eigenlijk met zo'n vuurwerkverbod in deze gemeente? Gedraagt iedereen zich ook een beetje? Dan kan je natuurlijk gewoon kijken of een aantal van de criteria die we nu gezegd hebben, daarom doen we het niet, of die vervallen. En dat je misschien een nieuwe weging hebt. Waarbij ik wel wil zeggen, het uitgangspunt is wel dat verbod. Hè? Dus het is niet zo dat dan overal een ontheffing maar kan. Het is natuurlijk sowieso terughoudend. Maar er kunnen omstandigheden zijn waarin we dat dan wel doen, maar dit jaar niet.
4: Ja, is het denkbaar dat u zegt, nou, als iedereen zich nou netjes gedraagt, dan kunnen we misschien op een paar plekken die ontheffing wel gaan verlenen volgend jaar?
3: Dat zal zeker helpen in de discussie. Ik heb daar natuurlijk ook de raad bij nodig in het college. Maar nogmaals, dat helpt wel, want dat zal dan de handhaafbaarheid ten goede komen. Als het ook onder de goede voorwaarden kan, dan is dat natuurlijk gewoon altijd weer opnieuw te wegen en welke ervaringen er ook zijn in de rest van het land. Waar ik wel wil zeggen dat het wel de uitzondering is, hè, voor iets wat in het kader van een professioneel evenement gebeurt. Zoals in Ten Boer. Die mogelijkheid is er nog wel om dat soort dingen te doen.
4: Dus de hele stad zo meteen op de fiets naar Ten Boer.
3: Dat zou kunnen, maar ik zou eigenlijk willen adviseren van blijf gewoon om 12 uur naar buiten gaan. En ik snap, ik heb zelf ook groot geworden met die traditie van vuurwerk, dat dat echt wel iets extra's bracht. En tegelijkertijd zien we ook de impact daarvan op mens en dier, dat die gewoon steeds groter is. En op de natuur moet ik daar natuurlijk ook nog bij zeggen. Maar die is gewoon steeds groter. Laten we kijken hoe we met elkaar wel blijven ontmoeten, ook op dat mooie moment. Maar dat vuurwerk daar geen onderdeel meer van is, maar dat we dan iets anders leuks doen.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 7 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
10: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
9: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Noord.
6: De avond van Noord.
12: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
4: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello? Oh, come on, fucko. Don't you want a balloon?
3: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
3: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt, hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
2: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Radio.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
3: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
2: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer, vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Radio Noord.
1: Met de grootste hits en het beste van nu.
0: Dit is de avond van Noord.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui. En 's avonds onweer.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

빠진 별 내 우주와 너 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een